0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog levend te kunnen terugvinden.
2: We do not know where all 9 are. Through accountability with the Nippon staff, we know 9 individuals are missing. We have searched the area that is searchable.
1: Volgens de brandweer is de reddingsoperatie een bergingsoperatie geworden. Maar ook de lichamen terugvinden is moeilijk, omdat sommige delen van de fabriek nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Boedapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Boedapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog, vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden. Vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er al gepraat over de centenindex. In de ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan nog volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van de woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. En dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. En de Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen zal moeten betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit de olie-export terugdringen. En Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Het weer vannacht niet frisser dan 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook vrijdag wordt het zoel, dan maximaal tot 32 graden. En vanaf de namiddag kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat? C'est si
0: bon. Eigenaars gezocht.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In het zuiden van Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Waarschijnlijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. En zowel Israël als Hezbollah beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er ook al gepraat over de centenindex. Deze ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Tegen 2050 zou meer dan de helft van de vraag naar kritieke grondstoffen in Europa uit afvalstromen kunnen komen. Het gaat om grondstoffen die belangrijk zijn voor elektrificatie en de omslag naar hernieuwbare energie. Vaak zijn ze terug te vinden in oude batterijen, afgedankte elektrische apparaten en afval uit de industrie. De Europese Unie is op dit moment nog sterk afhankelijk van landen zoals China en Congo voor zulke grondstoffen. Maar volgens experten zou inzetten op een betere recyclage die afhankelijkheid sterk kunnen terugdringen. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer dan nog vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Vrijdag nog wat warmer, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: ik weet niet waar gekroon.
1: De grote dag slorpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dag slorpen alles op. Ze willen.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuyten. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In Zuid-Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Mogelijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger op een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek precies het doelwit was, is niet bekend. De VS zouden ook 4 drones vanuit Iran hebben onderschept die Amerikaanse militaire doelen in de regio wilden raken. Iraanse media meldden dat er explosies gehoord zijn ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas, dichtbij de straat van Hormuz. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd ook al gepraat over de centenindex. Straks wordt het debat hervat. Normaal gezien zouden de pensioenhervorming en de programmawet met daarin de centenindex dan later vandaag goedgekeurd worden. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk doordat er valse schaarste gecreëerd wordt, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Het weer nog. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag tot 31 graden. En ook morgen zwoel tot 32 graden dan, met vanaf de middag wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Oh, mai de ceviche más lecker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Shh.

zeggen, het is met Jarko. Mijn nieuwe functie hier bij Studio Brussel is publieksopwarmer van de ochtends van Eva en Dries. Zometeen komen zij het studio binnen, gewandeld, gezwind, zoals ze zijn. Onder luid applaus van jullie. Dat applaus mag warmte bevatten, liefde, enthousiasme. En vooral hoop. Hoop. We gaan eens oefenen. Oké, Eva en Dries. Mooi. Ik mis nog een beetje warmte en hoop. Dat zijn twee elementen die heel belangrijk zijn. Vinden zij ook heel belangrijk om binnen te komen als ze gezwind binnen de kamer komen. Dus zometeen starten we om 6:00 stipt met de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries komen binnen. Luid applaus van jullie. Stuur maar door in de app wat jij vandaag doet. Dan houden we daar allemaal rekening mee. Tot zometeen. Dag!

0: Coucou, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: De Belgen zijn bezorgd over de economie en over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke thema in ons land. En een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar ook verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. Dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkt aan het onderzoek.
3: In 2026 was dat 17%. Vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering. Ondanks het feit dat, ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we 17% van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
2: Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om de stad te verlaten. En vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is weinig van te merken. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry, die is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral bekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed in 2023 en was toen 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Eerder werden al een drugdealer, 2 artsen en ook een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker na de Champions League en de Europa League. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag, met na de middag lokaal kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel, met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag minder warm, dan tot zo'n 24 graden.
4: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: kom maar naar hier. Kom, hier is toch lekker fris en we hebben meteen een plaatje om jouw hoofd helemaal koel te houden. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Jullie voelen hem, de koelte. De koelte van de ochtend. Jan stuurt het hier net ook vanuit Dendermonde. Heerlijk om dit moment al samen door te brengen. Feed Your Head, Paul Kalkbrenner.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: A strong mind in a strong body.
4: Is het begin van jouw yoga-carrière, Eva?
0: Ik weet het niet, maar ik zeg wel gewoon dat ik het leuk vond. En dat ik Jos heb overtuigd om straks voor het eerst samen met mij yoga te gaan
4: Wat
0: doen.
4: Wat is hier allemaal aan het gebeuren? Dus jij bent vorige week voor het eerst, denk ik, gegaan naar de yogales.
0: Ja.
4: En nu heb je dus Jos overtuigd.
0: Ik ben een guru aan het worden.
4: Jos is ook absoluut geen yoga-persoon, toch?
5: Jawel. Jawel, en Manies kan toch ook nog komen?
0: Dat vind ik ook. Kijk, Jos heeft de juiste ingesteldheid. Een open mind.
4: Maar als jij daar gaat babbelen, allez, iedereen gaat uit zijn rust.
5: Nee. Ik ga zwijgen. Eva en ik hebben ook al afgesproken dat we elk aan de andere kant van de zaal gaan, zodat we niet praten en ook niet lachen.
0: Nee, want ik moet wel zeggen, als ik yoga doe, ik denk dat dat heel grappig is. Zo'n stijve giraf die probeert ledig te zijn. Ik denk dat het er zo uitziet. Maar zullen we morgen een verslagje geven van hoe het was?
4: Heel graag.
0: Maar dat is echt cool, hè. Het is vinyasa flow. Dus dat is echt eigenlijk, dat is spieren kweken en in houdingen staan en posturen en houden en ademen en zo.
4: Ik zou dat schrik hebben dat ik iets los in zo van die gespannen houden.
0: Dat is allemaal oké daar.
4: Misschien moeten we er een soort challenge van maken zoals op YouTube. Bij die grote YouTubers zoals Acid en Everdrop, die zeggen bij 100.000 likes. Wij zullen zeggen bij 100.000 luisteraars deze ochtend zal ik ook in yogales meedoen.
0: Ah ja, dat is... Ja. Oké, maar wel echt misschien op een ander moment dan wij twee.
4: Ja, gewoon de les.
0: Hey Jos, we pakken Dries niet mee, hè?
5: Nee, we pakken hem niet mee.
0: Nee, we pakken hem niet mee. Wie luistert er, Joske?
5: Gilles uit Koekelaar, die zegt... Good morning, my shiny little cupcakes. Nico uit Torhout stuurt... Hey, goedemorgen, ik ben al aanwezig en bijna klaar om te vertrekken om mijn valse tandjes te herstellen. En Tom uit Aals, die stuurt... Goedemorgen, Eva en Dries. Nog een paar uurtjes en mijn nachtshift zit erop van de frigo naar de buitenoven.
0: Amai, succes daarmee. Maar ik denk dat Nico valse tanden herstelt, niet zijn eigen valse tanden, snap je?
5: Ah, ja. Ja.
0: Allee, ja, ik weet dat niet. Het is heel specifiek anders. Jonas, jij mag wel eens mee naar de yoga.
6: Hè? Ja, ik beloof dat ik daar niks ga lossen.
0: Nee, volgens mij zou dat ook wel goed doen aan u.
6: Ja, maar sowieso. Yoga is sport en ontspanning en inderdaad lenig worden. Ik denk dat Dries onderschat het maar niet.
4: Ja, misschien heb ik nog een zweverig beeld van yoga dat nu dringend...
0: Nee, want had je het nog niet gezien? Mijn postuur is echt toch veranderd sinds vorige week.
6: Veel beter.
4: Ja.
0: Je wordt hier je body scanned.
4: Nee. Ja, jij zegt, kijk naar mijn lichaam.
0: In zekere zin klopt dat al. Allee zeg, wie doet er mee vandaag?
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Studio Brussel, live.

0: die clip met een heel bezweten Beyoncé in al haar pracht. Crazy in Love. Ik krijg het er stomend heet van tussen die romance van Beyoncé.
1: Nog bezweter dan Ward Lemmelijn in Container Cup of minder bezweet?
0: Het zal ongeveer hetzelfde geweest zijn.
1: Okay.
0: We hebben het er later nog over, over zijn wereldrecord dat hij daar verbroken heeft. Mijn mede-yogi Joske, wie luistert er?
2: Imke uit Wandelgem, Johnny uit Kontich, ook een John uit Deinze, Vera uit Lokristi, Bas uit Anzegem, Katrien uit Koekelaren, Ben uit Halsteren, Maxime uit Gent, die stuurt: ik zit al flink op de fiets op weg naar het ziekenhuis voor een vroege shift op de kinderafdeling. Heerlijk even in de koelte van de ochtend. Ah. En Caroline uit Roeselare is ook al wakker.
1: Goedemorgen, dag Caroline.
3: Goedemorgen, dag Dries en Eva. Hoe gaat het met jullie?
1: Amai, goed, dankjewel om het eens aan ons te vragen. Even nog een kleine vraag aan jou. Je bent toch de Caroline Tak uit de app, hè?
3: Ik ben de Caroline Tak uit Roeselare.
1: Ja, wat een mooie achternaam.
0: Ja, dat is echt een zalige achternaam.
1: Tak.
0: Caroline, jij bent echt prachtig gezegend, want wij zien hier dat jij 60 geworden bent.
3: Vorige week ben ik 60 geworden.
1: Dat verdient een applaus, hè?
0: Ja, alleen, je had moeten sturen voor de niet dit hoera.
1: Ja.
0: En dan hebben we dat je bezongen. Ja. Maar kijk, dan even nu. Ja. Hoe voel je je?
3: Super. Geen een dag anders dan de dag ervoor. Dus je kunt gerust zijn.
1: Dat is een nuchterheid van een 60er, hè?
0: Ja, maar fantastisch. Wat brengt uw dag als die niet anders is dan alle dagen tevoren?
3: Vandaag is een speciale dag. Vandaag gaan wij teambuilding doen in het verdronken land van Slaaftingen met de collega's van AgroWest.
1: Waar?
3: Dus, ik ga carpoolen. Allee, ik ben de chauffeur. Ze komen om 7 uur naar hier.
0: Goed,
3: collega Karel, Dominique en Isabel. En wij gaan samen met vier in de wagen.

0: eten tot in het verdronken land van 12. Dat is ongeveer, denk ik, een klein, ja, een uur en drie kwart, zoiets.
1: Wacht, ik weet absoluut niet wat je zegt. Het verdronken land van 12, dat klinkt als een jommekesalbum. Wat is dat voor iets?
0: Dat is een zilte ondergelopen stuk aan de hoek van de Westerschelde. Tussen eigenlijk in Nederlands grondgebied, maar ook een deel op Vlaanderen. Dat is zo. Ja, en we gaan daar een boerderij bezoeken, doordat wij voor agro werken. Een boerderij in Zilte Teelten, die lamsoren kweekt en zeekraal, dergelijke dingen.
1: Dus
0: dat wordt de max.
1: Met collega's. Ja.
2: Carolien, kom ons oppikken, wij gaan mee. Ik heb nu veel te veel zin.
0: Geloven.
2: Je hebt waarschijnlijk een lekkere lunch bij en zo. En je klinkt als een fantastisch gezellige vrouw. Je moet alleen oppassen. Een vriendin van mij is ooit eens moeten geëvacueerd worden uit het verdronken land van 12 met de Sea King. Omdat ze daar op date was met haar lief. En plots begon dat daar overal te overstromen. Dus als er staat, je mag hier niet gaan, Caroline, mag je daar echt niet gaan. Beloof je het mij?
0: Ja, ik beloof het je zeker. Maar het is droog geweest de laatste weken, dus ik denk niet dat we gaan verzinken.
2: En toch moeten oppassen, Caroline. Want dat is een land dat jij daar niet kent. Het is nieuw gebied en het is een natuurfenomeen. En je mag graag een bezweten foto bezorgen tegen morgen in de app. Veel plezier!
3: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: Oh, shit, wat dan nog aan Caroline moeten zeggen dat ze geen zand mag meesmokkelen van het verdronken land van Saaftingen.
1: Waarom niet?
0: Ik lees hier dat een Franse toeriste 3000 euro boete moet betalen omdat ze 40 kilo zand mee had genomen van de Sardinse strand.
1: Meent jij niet?
0: 40 kilo zand. Allee.
1: Wat zei je daarmee?
0: Ja, voelt je al niet debiel als je 40 kilo zand aan het inladen bent en dan word je nog eens betrapt op de veerboot en dan moet de boete betalen, dan ben je wereldnieuws.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor 888 euro. Alleen bij Mediamarkt.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Pixies luisteren met Here Comes Your Man. Maar eerst, hier is Your Man, Dave Grohl. Want die wil ons aan iemand voorstellen.
1: I'm very excited to introduce to you Miss Violet Grohl. Come on, Violet.

0: heel cool. Violet Grohl, 19 jaar, voor wie haar niet kent, is de dochter van Foo Fighters Grohl, die we allemaal kennen. Ik ga eerlijk zijn, ik heb haar gigantisch onderschat. Ik dacht, nepo, baby, eerste klas. Maar de jokes zijn wel duidelijk on me, want ze schittert deze zomer op heel veel podia over heel de wereld. Van Mexico tot Colombia tot Hasselt.
1: Amai.
0: Op Pukkelpop staat ze dus ook. Uitverkocht. Violet Grohl is overal en ze is dus goed. Ze is heel goed. Morgen komt haar debuutalbum uit. Be Sweet to Me, zo heet het album.
1: Dat is eigenlijk voor haters zoals jij.
0: Dat is echt voor de mensen die haar onderschatten. Ik voel me echt betrapt door haar. Be Sweet to Me. De hele wereld leert de muziek van haar morgen pas kennen. Maar wat als er nu een manier was om vanavond al die nummers te luisteren? Weet je nog, Thomas Michiels van Radar, die sprak Violet Grohl een tijdje geleden en dat verliep echt heel goed. Zo goed zelfs dat hij haar zelfs even op date vroeg.
2: You want some classic Belgian waffles, chocolate special beers, or we could watch a David Lynch movie together.
3: Oh my god. These are all, what about Belgian waffles in a David Lynch movie?
2: That's crazy. Sounds like a date.
1: Is zo professioneel van hem.
0: Is ongelooflijk. En vanaf dat moment was het volgens mij helemaal in de sacoche. Ze waren vanaf dat besties of dates, noem je het zoals je wilt. Ik denk dat Thomas ook alle nummers integraal heeft gekregen van dat nieuw album van Violet Grohl. En hij speelt dit straks in Radar in wereldprimeur. Dus je kan vanavond luisteren tussen 8 en 9 naar heel het album.
1: Misschien gaat Dave Grohl wel luisteren zoals de fiere papa die denkt van, wacht, daar in Belgium
0: of de cringe
1: album,
0: papa.
1: Of de cringe papa, dat maakt niet uit, maar die wilt dat horen. Hè. De eerste keer dat heel die plaat van zijn dochter, waar die keiling aan heeft gewerkt, op de Belgische radio te horen.
0: Uiteraard. En ook zij kijkt er enorm naar uit, Violet Grohl.
3: I'm so excited that the door is finally opened and that I'm able to actually share my music with people now.
0: We mogen van alles verwachten vanavond. Het belooft muzikaal interessant te worden als je hoort door wie ze allemaal geïnspireerd is.
3: There are so many artists. PJ Harvey, The Breeders en Bjork, Fiona Apple. There are harder bands that I really love, like Nine Inch Nails and The Prodigy, Ministry, Nits of Ebb, Einstürzende Neuenbahn. I listen to a lot of music and I wanted to incorporate lots of aspects of the different genres that I listen to into my own music.
1: Dus als ik het goed heb, Dries, heb ik vanavond een soort van trio-date.
0: Ja.
1: Met Violet Grohl.
0: Ja.
1: Met Thomas Michiel.
0: Ja.
1: En dan ik erbij.
0: En misschien David Grohl die als vierde papa luistert.
1: Vanaf 7, hè?
0: 8 uur.
1: 8 uur.

0: Vanavond dus haar hele plaat in de wereld. Première om 8 uur in Radar bij Studio Brussel. Violet Grow. Nu is het 5:30. Jonas, even kijken naar het nieuws van de dag.
1: Het is 6:30.
0: Ah ja, dat bedoel ik. Hè.
2: Ja, maar
0: er staat hier een 6.
2: Niet onbelangrijk. Ja.
0: 6,5, zoals mijn moeder zegt in het West-Vlaams.
1: We zijn bezorgd over de economie en over onze portemonnee. Dat blijkt uit de stemming. Een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat de economie het afgelopen jaar verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt nu infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel een bestand, maar daar is maar weinig van te merken. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand van kracht tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Maar daar is dus maar weinig van te merken. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag met na de middag heel lokaal wel kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. En zo vanaf zondag iets minder warm tot nog 24 graden.
3: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
4: Blijf luisteren, speel mee
3: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
5: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.

0: Moonraker van Somber. Het is 7:20 en we hebben hier eigenlijk alleen maar goede muziek vandaag. En dat is echt, echt waar deze keer. Allee, elke dag is dat waar, hè? Maar vandaag is het echter dan echt waar.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Ja, jij bent geen fluiter, hè, denk ik.
2: Wat zeg je? Een fluiter?
0: Ben jij een fluiter? Je kan niet goed fluiten, of wel?
2: Jawel.
0: Ah ja, oké.
2: We presenteren al een jaar samen deze show en je weet nog niet dat ik de beste fluiter van de ochtendshow ben.
0: Omdat het een fluitliedje is voor straks.
2: Ah, wacht.
0: Nee, ik
2: mag niet fluiten.
0: Ja, het is een fluithit waarvan jij de artiest gaat moeten raden.
2: Goh, oké.
0: Niet doen, hè. Nee. Stop ermee.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
12: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Een goede YOLO om 6:15 ochtends. We can only live today van Netsky.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Hallo Jos, met wie spelen we vandaag?
3: We spelen met Laurens uit Tielt.
2: Goedemorgen, dag Laurens.
4: Goedemorgen Dries en Eva en Jos.
2: Ben jij een fluiter, Laurens?
4: Ik ga zeggen nee, want anders ga je zeggen toon een keer.
2: Ja, maar het is heel slim van jou. Ben je meer een vlierfluiter of een fluiter?
4: Zeg maar een fluiter dan.
2: Een fluiter. Oké, doe eens. Nee. Het is een opgave met prachtig gefluit.
0: Ja. Het is een nummer dat iedereen meefluit. Maar volgens mij weet, ik denk, 20% maar van wie het nummer is.
2: Dit is volgens mij de moeilijkste opgave sneller dan de zang.
0: Het is een one-hit wonder, Laurens.
4: Een one-hit wonder?
0: Ja, daarom krijg je van ons een tip. Ja. Je moet denken aan jouw drie nonkels. Of zoiets, Laurens.
2: Niet letterlijk.
0: Niet letterlijk uw nonkels, want ik ken uw nonkels niet. Maar wat uw nonkels zouden kunnen zijn. Goed?
4: Ja, oké.
0: Dat in je achterhoofd. En wetende dat je 35 seconden hebt, wat gigantisch lang is. Daar krijgt zelfs de radiopresentator een klein stressje van als hij 35 seconden moet vullen. Maar dus, doe maar. Hè. Als je het niet weet, de groetjes aan uw nonkels, aan uw tantes erbij. Maar we raden even, we luisteren even of die Laurens uit Tielt sneller is dan de zang. Wie zingt er?

0: Kost Laurens.
1: Mijn onkels heten Gerrit, Astaire, François. Dat is het daar niet bij, hè?
2: Nee,
0: dat zijn
2: denk aan Van de Verre, dat is er al één.
3: Aan de moederskant, non

0: Maar ja, we wisten dit, hè?
1: Ja, we wisten dat het komt.
0: We gaan hem niet shamen, de Laurens. Hij heeft leuke nokkels.
2: Ik ging zeggen elbow, want ja, het fluitliedje is elbow natuurlijk.
0: Ja,
2: hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Guy Garvey is de frontman van elbow. En Guy is op zich ook... Nonkel Guy is top, hè?
1: Nonkel,
0: maar het was niet Nonkel Guy, ook niet Nonkel Alistair, of hoe heet je nonkel?
2: Astaire.
0: Wat zalig, joh.
1: Goeie nonkelnaam.
0: Ja, Vlaanderen hebben ze perfecte nonkelnamen. Maar het waren Peter, Bjorn en dan John. Zo heten die drie gasten die ons fluitend nu naar onze donderdagochtend gaan liften. Hey, het was tof, Laurens, dat je hebt meegemaakt.

0: Ah, oh, Kevin, toen hij in de AFAS-dome stond. Fantastisch, met Tame Impala en Loser. Dries, wat ben je aan het doen met die piano?
1: Ik ben mijn piano goed aan het zetten.
0: Maar wacht, waarom?
2: Lennart Kolevits van Compact Disc Dummies heeft die gisteren volledig verkeerd teruggezet. En ja, dat gaat niet. Hè?
0: Was aan de piano tape,
2: ja, die Lenny meent dat hem alles mag hier.
0: Ja, oké. Okay. Dus de piano wordt hier even klaargezet voor de Hit Hoera en de rest van de show.
2: Tegengepotst.
0: En we gaan zo naar het nieuws van 7 luisteren naar die pianotape van die Lenny. Hè, dat het toch iets heeft opgeleverd. Hij heeft blijkbaar iets met Harry Styles zijn nummer gedaan. Ga je horen dus na het nieuws van 7 uur. Hier zijn zijn American Girls, the one and only Harry.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Oh, wauw. Oh.
11: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
10: Wow.
11: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
10: Cool.
11: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
13: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 7:00 stipt. Goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
17: Jonas Maas.
19: We maken ons zorgen over de economie en over onze portemonnee. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van onder andere VRT Nieuws. De economie is het belangrijkste politieke probleem in ons land. In Vlaanderen geeft 17% ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage dubbel zo hoog. Dat heeft gevolgen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
20: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen. We hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waals en Brussel zijn, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
19: Het parket van Limburg onderzoekt een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborgloon, nadat een kind daar uit een hoogslaper is gevallen. En het liep daarbij een ernstige hoofdwonde op. Dat gebeurde 2 weken geleden. In samenspraak met het agentschap Opgroeien is de opvang sinds dan gesloten. Het agentschap Opgroeien heeft wel zijn eigen onderzoek intussen afgerond.
21: De kinderopvang zal vanaf volgende week terug de deuren open doen, maar dat is wel onder begeleiding opgelegd vanuit Opgroeien. Dat betekent dat er gedurende enkele weken extra ondersteuning zal zijn in de kinderopvang, om er helemaal zeker van te zijn dat de kinderen veilig opgevangen kunnen worden en alles goed verloopt.
19: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die tijdens Oudejaarsnacht vuurwerk afstak richting de politieagenten. De jongen ging op de vlucht, maar enkele maanden geleden verspreidde de politie dan een opsporingsbericht en aantippen een onderzoekje zij dus gevonden. De jeugdrechter heeft de tiener intussen in een gesloten instelling geplaatst. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met een nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus ook al opgeroepen om de stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio en daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is dus maar weinig van te merken. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Iran zegt dat het daarop zelf ook aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basis in de regio. En officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Maar ook daar is er dus maar weinig van te merken. In de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Die is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral bekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed in 2023 en hij was toen amper 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Eerder werden ook al een drugdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker na de Champions League en de Europa League. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag met na de middag lokaal kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag minder warm dan tot zo'n 24 graden.
17: Zeg nog eens, zwoel?
19: Zwoel?
17: Zie, dat is plots geen nieuwslezer meer, hè? Zeg dat nog eens.
19: Zwoel.
17: Zie. Mona, welke files moeten we vooruitkijken?
4: Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 1 uur tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En dat komt door een ongeval op de linkere en middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Van Gent naar Hasselt rij je dus beter om via Antwerpen. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Ook tussen Holsbeek en Winkselen en vanaf Heverlee. Richting Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. 15 minuten van Oelichem tot in Randst. 20 minuten vanaf Kruijbeke. En hinder op de E19. Want tussen Loenhout en Brecht verlies je een half uur. En dat komt door een ongeval rechts.

0: warm, de zweetvijvertjes hier en daar. Dat zijn vijvertjes van plezier. Het is donderdagochtend en wij zijn very hot to go.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Life.

0: gemarineerd in onze eigen zweetgeur gaan we de donderdagochtend tegemoet. 28 mei. Heel leuk dat je aan het luisteren bent. Als er iemand jarig zou zijn vandaag, dan mag je natuurlijk heel luid gillen, zoals elke dag in de app van Studio Brussel.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
0: Ik ben helemaal in de ban van prinses Elisabeth. Heb je de foto's gezien?
3: Ja.
0: Heel cool, hè? Die krijgt vanavond haar diploma aan Harvard. Een van de meest prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Ja, ja. Sorry. Ze krijgt daar een master. Ze verdient daar een master. Ja. Die girl is ook nog eens super slim. En de koning die was gisteren al op de campus van Harvard.
4: Ik vond dat heel leuk.
0: Je moet maar eens gaan kijken. Ze ziet er fantastisch uit, onze prinses Elisabeth. Dat weer, ik ben er helemaal fan van. Ik kijk naar het licht buiten en ik ruik fantastisch de zomer. Echt een waanzinnig originele geur die je niet in een flesje kan gieten. En dan heb ik zo met jou te doen, Dries, als ik u daar dan zie zitten.
3: Oh, en ik moet weer gaan klagen. Hè. Ik bewijs mijn rol als Xander de Rijke sidekick bijna elke keer dat ik weer negatief moet gaan doen. Maar dat is gewoon omdat ik hooikoorts heb.
0: Echt, het is erg.
3: Ja, ik heb gewoon gigantische hooikoorts gisteren gehad. Ik heb een aanval gisteren gehad in Leuven. Ik zat op de Grote Markt en ik kon niet meer zijn gewoon. Ik moest naar huis spurten van de hooikoorts. Voor mensen die dat niet kennen, dat is intense jeuk aan uw oogballen. Dus aan de ballen, hè. Niet aan uw ogen, maar aan de oogballen. Ja. Zodanig jeuk dat je uit je vel wilt springen. En als je krabt, wordt het alleen maar erger en erger en erger.
0: Oh, dat is zo erg. Het lijkt wel ook alsof je echt diep droevig bent natuurlijk, want het lijkt of je super betraande ogen hebt.
3: Ja.
0: En of er iets vreselijks gebeurd is. Ik dacht, ik beur die Dries hier naast mij een beetje op, zodat hij toch kan genieten van deze warme, leuke zomerweek. En ik dacht, er zijn sowieso veel mensen die luisteren die ook hooikoorts hebben, toch? De graspollen die zweven in de lucht. Dus is het geen leuk idee dat jij je allermooiste hooikoortsfoto stuurt, van gezwollen ogen of van die rode neus, vleugels. Stuur dat even in de app van Studio Brussel en dan krijg je in ruil van mij een prachtige hooikoortsfoto van Dries.
3: Oh, ja.
0: En zo kunnen we een soort van clubje oprichten en elkaar wat steunen in deze hete tijden. Dus je mooiste hooikoortsfoto mag nog de hele show lang komen.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
3: Ah, onze piano van Studio Brussel is gisteren nog eens bespeeld geweest door de helft van Compact Disc Dummies. Lennart Korevits nam plaats achter de toetsen met zijn nieuwe soloproject Lenny Lenny. Hij is de extra mile gegaan, want hij heeft een mashup gemaakt van zijn eigen single Tambourine met een nummer van Harry Styles.
5: Er is een soort staartje aangebreid. Onze goede vriend Harry Styles, om die toch een beetje een hart onder de riem te steken, hebben we daar een stukje Aperture bij gekwakt.
3: Aperture in een mashup met Tambourine van Lenny Lenny. Wie weet hoor je deze mashup ook wel in de zomer passeren, bijvoorbeeld op de Lokersfeesten of Campo Solar. Maar nu eerst hier achter de Studio Brussel piano. Dit is Lenny Lenny met Tambourine, de pianotape.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: sweep me.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Europa Bank, de bank die durft.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Studio Brussel live.

0: gold aan als je blijft luisteren naar Studio Brussel. Want we spelen zometeen. De wekker kan er 1500 euro mee winnen. En iedereen is de airco tegen 120 km per uur aan het vlammen in deze hitte. Die energiefactuur gaat de lucht in. En wil dan nu toevallig dat onze wekker energiebudget is voor elektriciteit en gas voor bij u thuis? Allee!
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: lijkt met Mange Toe. We zien jullie prachtige hooikoorts gezichten in de app van Studio Brussel. Wat doet dat met jou, Dries?
1: Ah ja, die gezwollen hoofden die doen mij een beetje gniffelen en dat verzacht toch wel de pijn. Merci Bruno, merci Jana, merci iedereen met hooikoorts.

0: Klingonde.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, het is serious business, want we spelen voor elektriciteit en gas voor bij je thuis. En dat is nu al serious business en dat zal het ook nog gaan worden, want die prijzen gaan alleen maar de lucht in. Dus hoe goed zou het zijn als je hier 1500 euro kunt cashen?
3: Ik ben hier al deals aan het maken in de app van Studio Brussel met de luisteraars. Dat ik zeg wie de wekker is in ruil voor cash, voor veel geld. Maar die weten allemaal niet dat ik het zelf ook niet weet. Jullie mogen sturen als je wil meespelen met de wekker vanaf nu.
1: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit, comfort aan. Met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: En het blijkt nog maar eens dat we geld nodig hebben, Jonas, want we zijn bezorgd over de economie en onze portemonnee.
5: Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen. De stemming heet die. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat de economie het afgelopen jaar verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Officieel is er wel een bestand, maar daar is maar weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran ook. Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand van kracht tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Maar ook daar liever is er dus maar weinig van te merken. Zonnig en warm, wat anders deze week, tot 31 graden vandaag. Met na de middag lokaal kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag worden zwoel. Met kans op onweer na de middag, vanaf zondag wat minder warm, tot zo'n 24 graden.
0: Zet jij nu kersen aan het eten en die pitten in een plastic potje aan het uitspuwen tijdens het nieuws? Net
5: ja,
0: als
5: echt vlak in mijn gezicht bijna.
0: Ja,
6: ja, waarom ik ze anders doen? Op
0: maar stop daarmee, het is tijd voor de wekkers.
6: Oké, okay, ja.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Eén stem die je zo gaat horen en jij moet ons gewoon de naam zeggen van de stem. Dat kan je 1500 euro aan elektriciteit en gas voor thuis opleveren. Fransjes Leffenburen en Nona van Brakel zijn het alvast niet.
3: Maar wie is het wel? Zeg het ons. We bellen live iemand op die nu niet vermoedend een telefoon krijgt.
0: Je gaat die kerst niet eten.
3: Ja, oké. Okay. Zometeen. Hallo, met wie? Hallo? Hallo, met wie spreken we?
7: Hallo.
3: Zeg je naam maar. En de radio ietsje stilder op de achtergrond.
0: Ja, we vallen binnen.
3: Ah, Joffrey. Amai. Het is daar precies chaos bij jou. Wat is er allemaal aan de hand?
7: Ja. Ja, de radio stond heel laat.
3: Ja? En wat ben je aan het doen?
7: Aan het ontbijten.
3: Ah, oké. Joffrey, je speelt mee met de wekker. Je bent live op de radio. En je hoort nu de wekker. Joffrey, wie is de wekker?
7: Ik denk Julie van de Mol.
3: Oh! Als die zo schoon kon zingen...
0: Ja, maar wacht, het zou kunnen.
3: Ja, het zou kunnen.

0: Het was niet Julie van de Mol, maar heel slim. Joffrey, jij dacht, wat dacht jij?
1: Ik dacht dat Tim er wel heel hard op leek.
0: Ja, en ook, zij was hier vorige week nog in onze show te gast. Dus ik dacht, ja, die administratief medewerker Jos, die gaat in een micro onder haar neus geduwd hebben. En zo gaat het ook wel in de showbiz.
2: Ja.
0: Dus dat was een goede piste. Oh, ik dacht even, Joffrey, dat je ermee weg waard.
2: Ik ook.
0: Met het geld, het energiebudget. Maar het zal voor iemand anders zijn. Morgen dan spelen we voor 2000.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries. En maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Studio Brussel.
2: Maar allee, nee, kom aan, geef dat terug.
0: Nee, ik heb zijn kersen afgepakt.
2: Allee, kom aan. Ah,
0: sorry, zitten wij hier in een of andere boomgaard op een tapijtje te picknicken? Nee. Wat zijn we aan het doen? We zijn de beste ochtendshow aan het maken van het land. En ik zou graag hebben dat je tijdens niet verslikt in een of andere kersen.
2: In Amerika noemen ze dat een breakfast show. Weet je waarom? Omdat die rustig kunnen ontbijten samen met heel Vlaanderen. Wat kunnen wij hier doen? Enkel babbelen, maar niks eten. Hey, geef dat terug. Stuur in de app als je vindt dat ik kersen mag eten.

0: Wat?
1: Nee, dat er iemand zegt, eet maar wat kersen. Want dan kan je zeker al niet beginnen met zingen. Oh. Daar is nog veel werk aan.
0: Oh, dat is echt niet lief.
1: Spijtig, ja.
0: Dat is heel spijtig.
1: Dat dan, zonder haatstraat is dit al, hè, jongens.
0: Ja, maar we gaan ook helaas moeten zingen voor een jarige straks om 8:05. Dat gaan we niet veranderen. Vraagje voor iedereen die wakker is en kersfris is. Wie is er al mee met Pegassi? Daarmee bedoel ik de Belgische DJ Pegassi. De DJ was hij het afgelopen weekend op Extrema. Hij passeerde in elke DJ-set met zijn nummers. Heeft dan ook nog een dikke set gedraaid. En ook overal ter wereld speelt hij mooie slots. Ken je hem en ben je mee? Dan mag je even van je laten horen in de app. If
2: I lay. Rock Zottegem. Van 10 tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreus, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info? rock-zottegem.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke vermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Life is music.
14: Wat

0: Dopamine van Sum 41. Onze vraag vanochtend: wie er al mee in de Pegassi fanclub zit? Hey! Dat is een clubje dat na dit weekend echt nog lekker uitgebreid is. We hebben het wel degelijk over de Antwerpse DJ Pegassi.
1: Mag ik even iets genants opbiechten? Ik had niet gehoord dat dat een Belg was. Ik hoor zijn muziek vaak. En ik denk, oh my god, dat is dit weekend pas erachter komen dat hij van ons is.
0: Ja, maar dat is fantastisch, Dries. Dat toont hoe international en hoe goed zijn sound is. We hebben het over de Sam. Dat is zijn echt

0: van No Go Zone. De Koebel is zijn handelsmerk van onze Pegassi.
1: Ja, de Koebel heeft die echt geclaimd. En eens je dat weet, herken je zijn muziek uit de duizend. Dan hoor je overal dit geluid in allerlei DJ-sets. Plots koebellen van de Pegassi. Ook niet toevallig de koebel, want dat is zonder twijfel het instrument met het meeste seksappeal aller tijden.
0: Hij staat ook bekend voor happy, uptempo, techno-trance, dat ook. En er staat nu een heel uitgebreid interview met Pegassi op Extrema afgelopen weekend op 14 Max. Ja. En echt wel fijn om even je tijd te nemen voor het verhaal van een jonge, iets wat schuchtere gast uit Antwerpen die nu echt aan het pieken is in zijn DJ-carrière. Want hij was afgelopen zondag net geland uit Colombia, waar hij had moeten draaien, dus aan de andere kant van de wereld. Hij is even gedoucht toen hij thuis kwam en dan meteen een DJ-set gaan knallen op Extrema. Zo ziet zijn leven er op dit moment uit. Echt DJ-live jetset. Flore uit Oudenaarde, die bevestigt hier wel in de app. Big love voor Pegassi, de beste set van het hele weekend daar op Extrema. Zijn nummers zaten ook in waanzinnig veel DJ-sets op het festival, dus andere DJ's voelen ook dat die nummers met die koebellen keihard werken op de festivals. Die was ook overal te horen. En wat dus echt cool is, wat je net zei, Dries, hij is hier op Studio Brussel 3 jaar geleden zowat gestart als resident in Oens.
1: Ja.
0: Dus hij is echt iemand van ons om fier op te zijn, zeker een Belg. En hij vertelde in dat interview onder andere over zijn leven, zijn sets en ook over zijn grote inspiraties. En daar zit een mooie naam tussen.
2: Calvin Harris is voor mij een heel groot voorbeeld, wat dat totaal niet momenteel in mijn sound ligt. Maar vanaf dat ik 16 was, ben ik een producer. En Calvin Harris is voor mij altijd wel gewoon het voorbeeld geweest van iemand daar. Alles alleen doet. Geen co-producers, geen ghost-producers, geen ghost-writers. Gewoon alles zelf en gewoon geloven in je eigen gevoel. En dat is voor mij altijd wel een van de grootste voorbeelden geweest.
0: Ja, hij zou zijn icoon misschien wel kunnen ontmoeten, want zowel Calvin Harris als Pegassi staan op Tomorrowland deze zomer. Al heel wat fannetjes in de app, ook duidelijk. Goedemorgen, dag Cedric uit Onze Lieve Vrouw Waver.
3: Goedemorgen Eva.
0: Goedemorgen, je bent fan, maar ook zelf DJ. Wat is er zo goed aan die Pegassi?
3: Wel, ja, ik volg die ondertussen al wel sinds 2018 ongeveer. Mm. En toen maakte die meer tech house, dus een veel rustigere sound dan nu. En tijdens corona is het zo wat beginnen switchen en ik volgde die ook al zo wat toen. En het was gewoon heel cool dat hij iets anders deed dan al de rest. Hij maakte zijn house een beetje sneller en kwam een beetje op zo de moderne trance terecht. Stak daar ineens koebellen in. En dat waren gewoon allemaal zo'n originele dingen die mij toch wel aanspraken. En dat maakt dat toch wel een beetje een voorbeeld voor mij.
0: Denk je dat Pegassi zo groot kan worden als onze andere Belgische DJ-trots, zeg maar Amelie Lens, een Netsky of een Lost Frequencies?
3: Ik denk wel dat hij goed op weg is.
0: Oké, Cedric, word jij ook al een beetje hitsig van deze getweekte panfluit?
3: Ik vind het helemaal geweldig.
0: Ah, wel, ga dan eens naar het

0: to run en niet om in een auto te zitten bij 32 graden in de file, want er staat helaas meer dan 300 kilometer. Hou het vooral veilig onderweg, zouden wij zeggen. En laat weten als je jarig bent. Jos.
1: Lars uit Scherpenheuvel-Zichem, die wordt 27 jaar vandaag. Jan uit Westerlo laat weten dat zijn dochter Cato 15 wordt. En Mats uit Wingenen, die blaast 6 kaarsjes uit vandaag.
0: Je hoort het al, de piano staat sharp.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemorgen daar, 8 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Jonas Maas.
6: De economie en de portemonnee. Daar zijn de Belgen bezorgd over. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, in opdracht van onder andere VRT Nieuws. Journaliste Lonne van Erp vertelt wat er uit dat onderzoek allemaal blijkt.
4: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar verslechterd is, al leeft dat idee nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Heel wat mensen geven ook aan dat ze het zelf financieel moeilijk hebben, en dat in alle delen van het land. In Vlaanderen zegt 17% van de bevraagden dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En in Brussel en Wallonië ligt dat percentage nog dubbel zo hoog. Er heerst dus duidelijk een gevoel van economische crisis.
6: Een gevoel van economische crisis, vooral in het zuiden van het land. En de bezorgdheid van de mensen is niet onterecht. Onder meer door de gevolgen van het conflict tussen Iran en de VS. Maar er is ook geen reden tot paniek. Dat zegt professor economie Gert Peersman van de UGent.
7: We zien de gevolgen van dat conflict in Iran, dat dat normaal gezien wel een tik zal geven aan onze economie. Maar we mogen dat niet overdrijven. Het is ook geen sprake van een grote crisis of zo. De huidige energieprijzen zijn hoog, maar niet uitzonderlijk hoog in historische context. Dus ja, de economie zal wel wat achteruit gaan, maar in principe zou dat maar tijdelijk mogen zijn.
6: Airco's gaan vanavond voor een piek in de elektriciteitsprijzenzorg in ons land. De prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 uur vanavond tot boven de 300 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar. Het gaat om een samenloop van omstandigheden, zegt energieleverancier Elindus.
8: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
6: Tijdens de dag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur in de namiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij de 0 euro door de zonnepanelen die dan veel elektriciteit produceren. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanval op het zuiden van Libanon. Het valt infrastructuur aan van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus ook al opgeroepen om de stad te verlaten. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Iran zegt dat het daarop zelf aanval heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basis in de regio. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Maar ook daar is er dus maar weinig van te merken. Het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese voetbalbeker na de Champions League en de Europa League. De Engelsen versloegen in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op de halve marathon in Gentbrugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart. Abdi deed er 59 minuten en 28 seconden over. Maar het record telt dus toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij nieuwe controle bleek het te kort te zijn. Daardoor wordt zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt. Maar juist is juist, zegt hij ook. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag met na de middag hier en daar een kans op een onweersbui. Morgen zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo wat minder warm, dan nog tot zo'n 24 graden.
4: Mona, best veel files vanochtend.
9: Ja, klopt, met wat ongevallen. Op de E34 richting Knokke hinderen in Kem zeker door zo'n ongeval rechts. Dan staat er een defect voertuig op de E17 richting Gent in Deinze. Rond Brussel op de binnenring eerst 15 minuten bij van Woutersbrakel tot Beersel. Verderop gaat het drie kwartier trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring langzaam rijden tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel een half uur bij vanaf Aalst. Ook vanaf Heverlee en vanaf Jezuseik. En nog eens op de E429 vanaf Tubeke. Vanuit alle andere richtingen sta je 20 minuten in de file. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur bij op de gebruikelijke plekken. Richting Gent zijn dat 20 minuten. Richting Antwerpen nog een half uur vanaf Massenhoven, ook vanaf Kruijbeke en vanaf Loenhout.

0: als de airco's in jullie auto's daar in de file. Blink 182 met All the Small Things.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Little Windmill. Dat wil iedereen op deze hete dagen. All the small things van Blink 182. Verfris ons met verse piano, Dries. Ah, alsof ik de koolruit het vriesvak binnenstap. Heerlijk. Annemie, een heel gelukkige verjaardag.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Ja, uit Averbode. Hoe oud word je vanochtend?
1: 40.
2: Wauw, wat een mooie leeftijd. We hebben al veel 40ers gehad deze week. Gisteren een 49e, dan maandag ook een, of dinsdag ook een
0: 49. Ja, maar zij is nog maar nieuw. Dus ze moet nog wennen aan die 40. Dus ja, rustig aan.
2: Annemie, wat is je bijnaam? Of noem ik je gewoon Annemie?
1: Annemie is goed. Okay. Ja.
2: En ik heb ook gehoord dat je straks verrast wordt door je man.
1: Ja.
2: Heb je al enig idee wat het zou kunnen zijn, Annemie?
1: Oh, hij doet het ook graag, dus misschien samen lekker iets gaan eten.
0: Ah, nee, we zaten op een ander spoor. Hier komt je lied, Annemie.

0: Abba, dat was een hele schone hoera. Annemie, echt een frisse, luide, enthousiaste hoera aan een nieuwe poort van je leven. Is dat leuk om te horen? Vond je het een mooi liedje?
1: Ja, super. Ja, jullie hebben dat top gedaan.
2: Ja.
1: Heel, heel leuk.
2: Of die pinguïn, je weet wat ik bedoel daar toch?
0: Ja, iedereen weet het.
1: Ja, ja. Ja,
0: leuke pinguïn, we hebben 3 muzikale pakjes voor jou, Annemie. Before You Go Go, heerlijk om in wakker te worden. En dan nog wel eens op je verjaardag. Stond op 1 op jouw verjaardag in 84.
1: Oh, het klinkt wel heel leuk, maar ik ga misschien toch nog eens verder luisteren.
0: Oké.
2: Dat mag.

0: Annemie, het is dan deze dag je moet aanvaarden.
1: Ja, ja, ja. Maar, dat is goed. Dat is heel goed.
0: Every breath you take. Mogen wij op de hoogte gebracht worden van de verrassing van vanavond, Annemie, eventueel?
1: Ja, ja.
0: We zitten toch al in een soort van friendzone nu, toch, hè, na dit lied?
1: Ja, fijn. Oh, ja, ja. Ik laat het zeker weten.
0: Annemie, je was een topper. Je bent een topper. Geniet van je dag vandaag.
1: Heel, heel hard bedankt.
2: Ben jij ook jarig deze week?
3: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
3: Eva
2: en Dries.
3: Studio Brussel.
0: Ik denk niet dat dat per se een pinguïn genoemd wordt of zo.
4: Ah ja, ik had dat ergens.
0: Allee, ik associeer dat niet met een pinguïn.
4: Ah, oké, okay, ja. Maar ik denk, de meeste mensen die nu luisteren weten wel wat ik bedoel.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Studio Brussel, live.

0: Material Lover van Sienna Spyro. Wat is jouw lievelingsnummer van Coldplay, Dries?
1: Adventure of a Lifetime. Moet ik dat zeggen? Omdat we dat even gaan spelen. Ja, oké, okay, dat is eigenlijk iets anders. Maar ik zal dit zeggen.
0: Wat was het eigenlijk?
1: Ja, het was eigenlijk Feels Like I'm Falling in Love Again. Maar dat is misschien te trap.
0: Maar dan uw tweede lievelingslied van Coldplay.
1: Dat is zeker Yellow. Maar dat derde is sowieso Adventure of a Lifetime. Jawel.
0: Dat is toevallig de volgende.
2: Bijna weet jij niet.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen. Studio Brussel.

0: Woehoe, het is al donderdag. En we hebben nog maar 3 dagen gewerkt.
1: Ja.
0: En het is gewoon precies ook zomervakantie. Adventure of a Lifetime, Coldplay.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Nothing But Thieves zijn terug. Zoals je wil dat elke favoriete artiest van jou terugkomt. Het was 2 jaar even stil, maar dan geef je hen die pauze. Want dan ineens, bam, zijn ze daar terug met een nieuwe single die meteen hotshot is. En dan bam, ook meteen een show erbij in ons land. Niet ergens in de Benelux of ergens in Europa. Nee, gewoon 31 januari in de AFAS Dome. Dat is pure klasse. Dankjewel, Nothing But Thieves.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Nothing But Thieves, Evolution.
4: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
3: Life is music.

0: week vrijdag tickets kopen voor een show in Afasdoom die deze week is aangekondigd. Nothing but thieves. 8:30, Jonas, we zijn bezorgd over de economie en onze portemonnee.
1: Dat blijkt allemaal uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat de economie het afgelopen jaar verslechterd is. Heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. In Brussel en Wallonië ligt dat cijfer ook nog eens dubbel zo hoog. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK-voetbal dat op 11 juni van start gaat in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA nu gedagvaard. Aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van die tickets en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze precies hebben in het stadion. Warm, opnieuw tot 31 graden vandaag, met na de middag lokaal kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo wat minder warm, dan nog tot zo'n 24 graden.
2: Goedemorgen,
3: Eva
2: en Dries.
0: Dat verhaal van Bashir Abdi, och garme. Twee maanden geleden heeft hij het Belgisch record op de halve marathon in Gent-Brugge gehaald. Maar nu, na een hermeting, maanden later van de afstand, bleek de finishlijn 200 meter te vroeg te liggen en hebben ze dat dus officieel moeten schrappen.
4: Hoe kan dat nu? Hoe kan dat? Dat is zo typisch een Belgisch verhaal weer.
0: Dat is zo, eigenlijk beeld ik het mij in dat wij een halve marathon zouden organiseren.
4: Ja.
0: Dries, wij samen. En dat wij zo, blijkbaar was het in de ochtend plots één iemand die zei van ja, is dat wel lang genoeg, ons parcours? En toen, in pure paniek, hebben ze er 200 meter bij gedaan. Of afgetrokken gewoon, omdat ze dachten, nee, ga toch, we gaan daar die bocht toch daar af.
4: Dus God.
0: Dat is er gebeurd. Maar ik kon het gelukkig wel allemaal relativeren. Een topatleet is hij. En hij heeft nog altijd het Belgisch record op zijn naam staan. Gelukkig. Ander sportief nieuws. Is gisteravond dat het de voorlaatste aflevering was van de Container Cup op Play. Misschien heb je ook gekeken. En Ward Lemmelijn, die had zich eerst te hard gesmeten op de Monkey Bars. Dus die had een blijn op zijn hand die maar bleef opengaan. En luister nu. Dan heeft hij met bebloede handen,
4: hè,
0: met die blijn, heeft hij toch het wereldrecord indoor roeien gebroken. En het beste van al is dat hij het helemaal niet goed besefte op het moment zelf.
5: Je hebt het roeirecord.
4: Ja. Ja. Ah, fuck nice.
5: 2:36 geroeid. What the fuck? Heb je eigenlijk geen wereldrecord? Daar gaat wel kort bij zijn dan, denk ik. Ik denk dat het wereldrecord misschien 2:32.
6: Nee, 2:38.
5: Wat, serieus? Amai, dat is mijn tweede wereldrecord, Karel. Ik heb ook het wereldrecord Polonijs. Van 588 mensen naar 600 in Sint-Truiden. Amai, ik zat twee keer in het Guinness Book.
0: Dat is toch een fantastisch figuur. Ja. Wat een baas is Ward Lemmelijn.
3: Eva en Dries.
2: Studio Brussel.
7: Goedemorgen iedereen, Ward Lemmelijn hier. Ik luister uiteraard iedere ochtend naar Eva en Dries. En ik heb toch al één keer moeten lachen.

0: Amai, maar we zijn hier energie aan het pompen door uw radio op donderdagochtend 20 voor 9. Dat is de vraag, kunnen ze dit niveau aanhouden? Maar zoals elke top-dj's gaan wij straks een beetje energie terugnemen. Wat tempo betreft, wat een hit gaat er niet minder om zijn.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, maar mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: mogelijk de beste pianoriff in de hip-hop, Kendrick Lamar met Humble. Had je ex,
1: ik had hem voor jou. Ik heb twee favoriete Rosse dames. Ze zijn Merel en Pippi Langkous. En op een zeer verdienstelijke derde plek staat deze vrouwtje, want die heeft gisteren een clubtour aangekondigd. Hey! Waarmee ze passeert in de AB en ook in de Roma. Voor wie alles live naar een concert van vrouwtje ging.
0: Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Iedereen kent daar woord voor woord. Dat is alsof Harry Styles opkomt en ze neelt het dan ook. Vrouwtje, echt, je moet erbij zijn.
1: Sorry. Het is een vroege ochtend voor iedereen. Maar 27 november kan je haar zien in Brussel, dus in die AB. En 28 november al meteen in de Roma in Antwerpen. Tickets kan je kopen vanaf morgen. Vrouwtje, live.

0: van Pegassi alles beter maakt.
1: We hebben veel gelachen vandaag, veel kersen gegeten. Was heel lekker, live on air.
0: Ja, jij dan. En we hebben ook vooral veel geld over voor morgen. De wekker voor 2000 euro dan.
2: Hey Belgium, it's Billie Eilish. And you are listening to... Studio Brussels. Life is music. Life is...

0: Maak er een happy donderdag van en veel plezier met Joris Prijs.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen, ik al de sweet chili.
1: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hey, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Ja.
1: Lemmis. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmis.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
6: Relax. Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Jonas Maas. Testaankoop waarschuwt voor de nieuwe TikTok-shop. Vanaf 15 juni kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het sociale mediaplatform TikTok, zonder dat ze die app moeten verlaten. Influencer promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok, maar tot nu toe konden gebruikers die pas aankopen door via een link naar de website van het merk te surfen. Met TikTok Shop zal dat dus niet meer nodig zijn. Maar consumentenorganisatie Testaankoop is toch bezorgd.
11: Dat maakt impulsieve aankopen zo gemakkelijk dat we schrik hebben dat mensen die financieel wat kwetsbaarder zijn, dan hebben we het over jongeren, dan hebben we het ook over mensen die financieel nog niet voldoende rationaliteit hebben om te beseffen hoe ze met geld moeten omgaan, dat die wel zo gemakkelijk al te veel zouden kunnen kopen en producten die ze ook niet nodig hebben.
9: We maken ons zorgen over de economie en over onze portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van onder andere VRT Nieuws. De economie is het belangrijkste politieke probleem in ons land. In Vlaanderen geeft 17% ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. In Wallonië en Brussel ligt dat percentage zelfs dubbel zo hoog. En dat heeft gevolgen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
12: We hebben ook een aantal vragen gesteld over wat kan je nog permitteren. En dan zijn dus ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen. Wij hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Het is moeilijk voor ons om op restaurant te gaan. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde. Opnieuw meer aan Waals en Brussel zijn, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
9: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard en ze heeft voor het eerst ook verteld in een interview over hoe ze kijkt naar haar rol als toekomstige koningin. Royalty-kenner Pascal Mertens vertelt wat er haar is opgevallen in dat interview.
13: Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in een krant stond.
9: Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van die tickets en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze precies hebben in het stadion. Tot 31 graden vandaag. Zonnig en warm dus met na de middag hier en daar kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel weer met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo wat minder warm, dan nog tot zo'n 24 graden.
0: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
7: Studio Brussel.
4: Joris Brijs.
9: Ik heb voor jou een nacht in Amsterdam geboekt. We zoeken een nieuwe collegaplaats zo meteen. En Ten Snake trapt de voormiddag af. Goedemorgen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Snake. Amsterdam staat op dit moment al een tijd in het teken van Harry Styles. Die spendeert een hoop nachten in de Nederlandse hoofdstad. Bazaar kiest voor één nacht.
1: Wij zijn Bazaar en dankzij jullie staat onze single op nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favoriet.

0: Teen Rebel van de Haunted Youth. Zometeen een van de vreemdste lyrics uit de muziekgeschiedenis.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Krevel. Pas, shot en goal! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

Are we human? Or are we dancer? Or are we dancer? Niemand die er iets van snapt en toch zingt iedereen het mee. We zullen Max Colombi en Romeo Elvis nog eens samenzetten met Ceiling.

Loco Loco Reinier Zonneveld. Over een maand staat hij in de spits in het Olympisch Stadion. Reinier Zonneveld voor een 8 uur durende set op het veld van de Beerschot. Het Kiel in Antwerpen, het Olympisch Stadion dus. Ik ben heel enthousiast over dit nieuwe nummer. Van Lola Young, From Down Here.

0: Magnus heeft het weer ook in de gaten. Summer's here. Nog voor 2-3 dagen toch. En dan gaan we zelfs terug richting 16 graden. Nog niet te veel aan denken.
1: De queen van de grungepop keert terug naar ons land. Op 9 november in Fors Nationaal in Brussel. Een avond vol donkere pop en rauwe emoties. Tickets en info, livenation.be. Toevelu, live, samen met Studio Brussel.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
4: Onrust stijgt bij bedrijven.
5: De energievoorziening komt in het gedrang.
6: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger, kom.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
12: Yes.
1: Life is music.
13: Hi, I'm Calvin Harris.
14: I'm Dua Lipa, and you're listening to...

nog maanden. En de Strokes mogen er officieel een nieuw album bij op hun muzikaal cv zetten. Blijkbaar gaat hij toch redelijk gevuld staan met autotune op de stem van Julian Casablancas. Zoals hier in Going Shopping.

0: Music.
1: Studio Brussel.
2: Dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja. Voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet.

mannen, geluk komen de vakantiemaanden eraan. Hou nog even vol als je, net als Young Yellow, dringend op vakantie moet. De laatste twee nummers voor 10 uur gaan aanvoelen als verlof. Dus fijne 6 minuten vakantie.

0: Missy Elliott en Eve, geremixed door Basement Checks. Een favoriet uit de jaren 0, For My People. Let's Go Crazy met Prince na 10 uur.
1: Eindelijk even rust.
2: Bankafschriften.
1: Nee, hè.
2: Kredietkaartafschriften.
1: Niet nu.
2: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Cool.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: Een heel goedemorgen, 10 uur.
13: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
14: Gent is bij de grootste techsteden in de wereld. Gent stijgt naar de wereldtop in de technologiesector en is nu op 3 na belangrijkste stad in Europa en de 10e wereldwijd. Dat blijkt uit een nieuwe internationale ranglijst. Gent doet het zo beter dan steden als New York en Amsterdam. En dat heeft te maken met heel wat kleine nieuwe bedrijven in onze stad, zegt schepen in Gent Sophie Brakke.
15: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
14: Consumentenorganisatie Testaankoop waarschuwt voor de nieuwe TikTok-shop. Vanaf 15 juni kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het sociale media-platform, zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas aankopen door via een link naar de website van een merk te surfen. Maar met TikTok-shop zal dat dus niet meer nodig zijn. En consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat dat zal leiden tot meer impulsieve aankopen.
16: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon s'avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico en zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
14: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer omhoog gegaan na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook Iran voerde aanvallen uit. Een vat olie kost nu net geen $100 per vat. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopvolle signalen kwamen over een verlenging van het staakt het vuren en het openen van de heel belangrijke zeestraat van Hormuz. Daardoor zakken morgen de prijzen wel nog aan de pomp. Er gaat zo'n 10 cent per liter af. In Kenia zijn bij een brand op een school 16 doden en 73 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het vuur brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes. De politie kan voorlopig nog niks zeggen over de oorzaak van de brand. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden vandaag. Na de middag hier en daar is er kans op een kleine onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo ook wat minder warm, dan tot zo'n 24 graden.
17: Nachtuursteen, parket in Bermo.
18: Studio Brussel.
19: Joris Brijs.
0: Goedemorgen, na onze Prince-plaat van vandaag ga je mogelijk met zweetparels zitten, dus hou een handdoek dichtbij in de buurt.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Let's Go Crazy van Prince. Goedemorgen. Heb je deze nacht ook zo liggen zweten? Het zijn niet de fijnste slaapuren als je kamer niet afgekoeld raakt. Maar er zitten sowieso wel meer mensen met een duffe kop rondom jou. Op dit moment waarschijnlijk, dus kom hier wat energie tanken. Energie die je nu tekort komt. Dit is Future Islands. En Seasons Waiting on You. Fijn dat je erbij bent.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk.
2: En meer missie. Contacteer

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
3: Studio Brussel, live.

Bring Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Ik heb gisteren iets opgemerkt bij de Sam, of de Sam remix, want het is een Belg, van Magnetic van Debausa, een Noors trio uit Noorwegen. Ik vond dat het verdacht veel leek op dit. En nu moet je eens horen. Toch? Het zit er een beetje in. Magnetic in de Sam remix.

0: Vandaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
1: Ritchie, citroen met framboos.

Fleabag van Youngblood. Je kent sowieso één of meerdere bedweters, van die mensen die over alles mening hebben en er ook echt van overtuigd zijn dat ze alles weten. Een Mr. Know-it-all noemen ze dat in het Engels. Dit is Teddy Swims.

Hey, Dennis Ferrer. Als je een first aid kit zou moeten samenstellen om het deze week, deze hete week, door te komen, dan zitten zonnecrème en water bovenaan in de doos. Genoeg gebruiken van allebei, ook vandaag nog. Dit is Silver Lining van een andere first aid kit.

Niet alleen American of Dutch girls komen in Amsterdam naar Harry Styles kijken. Ze reizen van over heel de wereld af om hem te zien. Ik zag gisteren nog een video passeren waarin een groep meisjes uit Peru Harry Styles tegen het lijf lopen in Amsterdam. En natuurlijk was dat met tranen. Als je een zomerplaylist aan het bouwen bent op dit moment om mee op roadtrip te nemen, vergeet deze zeker niet ertussen.

0: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. We shall overcome as we've done. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing But Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: Brussel.
1: Violet Grohl, de dochter van Dave Grohl, komt met haar debuutplaat. Die is morgen pas officieel uit, maar we krijgen de primeur op Studio Brussel. Als je vanavond naar Radar luistert, dan ben je een van de weinigen ter wereld die dus eerst mag luisteren hoe de volledige Violet Grohl-plaat klinkt. Tot vanavond dan, hè.

Heart of Glass van Blondie. Afgelopen weekend speelde Sons op Gladiolen. Ik ben er zelf niet geraakt daar in Olen, maar van al wie er was heb ik wel gehoord dat het verschrikkelijk strak klonk, die set van Sons. Kunnen de mannen wel? Studio

vrouwtje en esteemvrouwtje komt de AB en de Roma op het einde van dit jaar in brand zetten. Ze doet een clubtour, waaronder dus AB en Roma, op de planning. Dit is Malamente Rosalia.

0: Angemeen.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
3: Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter, groen pus, bloed.
2: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Je hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed.
5: Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
13: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
12: Meer merk.
13: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
12: Meer missie.
14: Door samen te supporteren voor de Belgen.
15: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
16: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
17: 11 uur, goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
17: Jonas Maas.
19: Een ex-ploegbaas wordt gestraft voor pesten op het werk. De man werkte bij chemiebedrijf BASF en vernederde, schold uit en belaagde een jonge nieuwe collega van 21. Het liep zelfs zo uit de hand dat de ploegbaas hem probeerde te wurgen. Hij is nu schuldig bevonden aan pest op het werk, slagen en verwondingen en onterende behandeling. Hij heeft alles ook toegegeven en beseft dat hij ook fout was, dat zegt een advocaat.
20: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd, is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
19: De rechtbank legde een werkstraf van 160 uur op, dat is meer dan eerst gevraagd was. Het slachtoffer krijgt ook een schadevergoeding. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van mensen die binnenkort met pensioen gaan. Dat komt door de pensioenhervorming van de federale regering. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen zonder dat die hervorming impact heeft. Of ze willen weten of het wel een slim idee is om nog niet met pensioen te gaan als het wel al mag. Vandaag ligt de pensioenhervorming opnieuw ter stemming voor in het federaal parlement. De pensioenlijn is trouwens bereikbaar op het nummer 1765. Consumentenorganisatie Testaankoop waarschuwt voor de nieuwe TikTok-shop. Over enkele weken kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het sociale media-platform zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas aankopen door via een link naar de website van dat merk dan te surfen. Met TikTok-shop zal dat dus niet meer nodig zijn. Andere e-commerce-platformen zoals Amazon en Bol.com hebben er zo een concurrent bij, maar volgens retail experte Els Breugelmans van de KU Leuven zal dat wel meevallen omdat die platformen heel anders zijn dan TikTok Shop.
21: Je gaat daar impulsief kopen omdat je de dingen plots ziet en het met één klik op de knop onmiddellijk in je boodschappenmandje zit. Daar waar een platform zoals een Bol en zoals een Amazon vandaag nog vaker gebruikt wordt om zeer doelgericht te kopen, om iets te kopen waar je naar op zoek bent.
19: Het is opnieuw heel warm vandaag, tot 31 graden. Na de middag wel hier en daar kans op een onweersbui. Morgen en zaterdag wordt het zwoel met kans op onweer na de middag. Vanaf zondag zo ook wat minder warm, tot nog 24 graden.
16: Studio Brussel.
4: Joris Brijs.
17: Dag vrienden van de hete donderdag. Ik ga nog 1 uur nummers droppen die aanvoelen als 10 grote ventilatoren op je gezicht. Welkom.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: You Make My Dreams Hall & Oates. Nothing But Thieves heeft deze week een AFAS Dome Show aangekondigd. Op 31 januari 2027 stoppen ze in Antwerpen met een tour. Tegen dan is dat ook met een nieuwe plaat, dus een verse setlist. En tegen dan is deze ook compleet ingeburgerd.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Evolution. Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
4: Life is music.

0: moment. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Hoogstraten.
1: Hoogstraten aardbeien.
3: Studio Brussel, live.

0: nightclub van Balthazar. Ik neem je mee naar Coachella zometeen. Exclusief vlucht.
1: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht, hè.
6: Rustig,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ik had dat wel.

0: gevonden.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Doe dit. KBC beweegt met je mee.

Last in Yesterday van Tame Impala. We zijn aangekomen bij het festival waar Joost van droomde. En intussen heeft hij het ook afgevinkt op zijn to-do-lijst. Coachella.

Rolling in the Deep van Adele. Als we nog iets symfonisch willen horen deze voormiddag, dan kan enkel Hans Zimmer ons komen redden met Ray. En voor orgels is Arcade Fire de ideale kandidaat. Dit is Intervention. Het is net 11:30 geworden. Goedemiddag.

0: de lievelingssymfonie van velen. De laatste weken klik-klak-symfonie Ray en Hans Zimmer zometeen de grens oversteken naar Duitsland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongen.
3: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Bye bye pleis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

volgen vandaag de vlammenwerpers in Duitsland. Later Rammstein, het is al heet genoeg. Eind augustus komt The Whitest Boy Alive nog eens samen voor een verjaardagsshow in de AP. De band met Erlend Uijen van Kings of Convenience ook. Die mannen maken zalige zomermuziek. Ze vieren ook de 20ste verjaardag van de plaat Dreams. Golden Cage staat ook op dat album, dit nummer. Zonniger kan een gitaar toch moeilijk klinken.

Stop This Flame Celeste. Nog 10 minuten voor Gunter D. alles overneemt in 5 over 12. Studio Brussel. Stommy klaar om in zijn top 5 terecht te komen. Junior Jack en Robin.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Cool.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
8: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. Een hele goede middag, het is 12 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Hier is Melina.
14: Een ex-ploegbaas krijgt een werkstraf voor pesten op het werk. De rechtbank van Antwerpen heeft een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op het werk. Het slachtoffer van toen 21, dat niet was in zijn team, werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek belaagd. Het extreme pestgedrag eindigde met een poging tot wurging. De ploegbaas is over de hele lijn schuldig bevonden, zegt de advocaat van het slachtoffer.
15: De rechtbank heeft besloten dat de man voor alle telastleidingen schuldig kan worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwonding met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar toch ook de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist wordt. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
14: De rechter legde een werkstraf van 160 uur op en een geldboete van €4.800. In Brussel zijn huiszoekingen aan de gang bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook bij de voorzitter ervan, PSG, Lotfi Mostefa, thuis. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek namelijk dat de schepen zich moeit bij het toewijzen van sociale woningen. De inflatie, dat is het cijfer dat weergeeft hoeveel duurder het leven is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu meer dan 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden, diesel 34%. De Belgische e-commerce sector kijkt bezorgd naar de komst van TikTok Shop naar ons land. Maar het ziet ook kansen voor Belgische bedrijven. Vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers ook in ons land rechtstreeks producten aankopen in de app zonder die te moeten verlaten. E-commerce federatie Bicom.
16: We weten dat TikTok heel wat buitenlandse handelaren ook meetrekt, onder andere Aziatische. Dus het zal een harde competitie worden voor onze handelaar om zich daar tussen te zetten. Langs de andere kant zien we wel dat het ook kansen geeft voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok Shop reeds actief is.
14: Ook testaankoop is bezorgd omdat mensen mogelijk sneller impulsieve aankopen doen via TikTok Shop. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro op, omdat het te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit controles blijkt dat sommige producten niet voldoen aan de Europese regels. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten. Temu heeft nog tot eind augustus om met een actieplan te komen, anders zal het dus 200 miljoen euro boete moeten betalen. En in Italië kondigt code rood af voor de hitte in 4 grote steden: Rome, Firenze, Bologna en Turijn. Het wordt er warmer dan 30 graden. De overheid raadt aan om uit de zon te blijven en lichamelijke inspanning te vermijden. Ook in andere delen van West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Volgens de Wereldmeteorologische Organisatie van de VN zullen de komende 5 jaar opnieuw recordwarm worden, met lange periodes van droogte en bosbranden. Ook bij ons heel warm en meestal zonnig vandaag, tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden, met na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af, tot 25 graden dan.
9: Studio Brussel.
13: 5 over 12.
9: Gunter Desamblant.
12: Een hele goede middag en welkom bij het leukste uurtje van de dag. Dit is 5 over 12, met nu Purple Disco Machine.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: dat was Purple Disco Machine.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag 28 mei en dat vieren we. Want het is vandaag Internationale Dag van de Hamburger. We gaan deze middag die prachtige dag vieren door op zoek te gaan naar nummers die je op een hamburger kan leggen. Wat kan je allemaal op een hamburger doen? Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de Studio Brussel app. Ik ga beginnen. Wat je op een hamburger bijvoorbeeld kan leggen is crispy bacon. Daarom is hier nu Laurent Garnier.
1: Studio! Over 12.

0: in onze Studio Brussel-app. Lucas uit Brugge die gooit wat schijfjes tomaten op zijn hamburger. Vandaar deze sliced tomatoes van Just Brothers. Lekker instrumentaal nummertje. En Josephine uit Vleesbeek die dacht dan weer aan een sausje. Zij komt met deze van Joost. Mayo, no fries.
1: Ik kom van de dorpen, nee, ik kom niet van de street. 2020 eet mijn mayo zonder friet.
0: Heb jij er betere? Welke nummers kan je allemaal op een hamburger doen? Denk eens goed na. Wees creatief. Dit is onze vraag. Stuur jouw muzikale antwoorden door via de Studio Brussel app. Wat kan je allemaal op een hamburger doen? Straks de top 5 van vandaag. Nu eerst Oliver Simons.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Dat was Oliver Simons, onze krijgsdeurbaar, de zegerschaken. Die staat bij zijn gong en die gaat daar nu op slaan, hè?
1: Ja.
0: Oké, daar gaat hij. Voilà, de inzendingen worden bij deze afgesloten. Zometeen de top 5 van vandaag naar Camel Fat.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?

0: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
1: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Animal Fat en Aura, dat was Panic Room.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Elke dag is er een dag van en vandaag is het de internationale dag van de hamburger. Daarom gaan wij vanmiddag op zoek naar nummers die je op je hamburger kan leggen. Onze reisdeurwaarder en vreedzak Zeger Schaken die heeft een smakelijke top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Philippe uit Gent. Goedemiddag Philippe.
2: Hey, Gunther.
0: Hey, Philippe. En proficiat met jouw 5e plek.
2: Hey.
0: Ben je iemand die regelmatig hamburgers naar binnen werkt?
2: Ja, ja, lekker toch?
0: Ja, inderdaad. En heb je een voorkeur? Kwik, Burger King, McDonald's?
2: Oh, gewoon frituur.
0: Daar gewoon een frituur. Ja, die zijn veel beter natuurlijk. Hè. Inderdaad, lekker uit die zanaal, heerlijk. Goed, we zijn benieuwd. Welk nummer kan je ook op een hamburger doen, Philippe?
2: Scooter, how much is the fish?
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was Green Day. Het is internationale hamburgerdag vandaag. Wij zoeken daarom nummers die je op een hamburger kan leggen. We hebben een top 5 gemaakt van jullie inzendingen. En op plek 4 staat de suggestie van Anastasia uit Londerzeel. Dit nummer wil Anastasia graag op een hamburger leggen. Dit is Green Onions van Booker en de MG's.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Lekker zomersplaatje op een zomersdag. Django en Carry On. Zometeen de top 3 van vandaag na Stromae.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Energievoorziening komt in het gedrang.
3: Bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger, kom.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke vermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dan?
13: C'est bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Studio
14: Brussel. Live is music.

0: formidable.
1: Stromae en formidable.
2: Studio Brussel.
3: 5 over 12.
1: Als je nog niet weet wat eten vanmiddag, wel, dan kan je misschien een hamburger gaan eten. Want het is vandaag internationale dag van de hamburger. Om die dag te vieren hebben wij een top 5 gemaakt van nummers die je ook op een hamburger kan leggen. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Bart uit Roeselare. Goedemiddag Bart.
4: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wanneer heb jij voor het laatst een hamburger gegeten?
4: Terug.
1: Ah ja, interessant. Wij zijn benieuwd, welk nummer kan je ook op een hamburger leggen?
4: Ik had gedacht van Blondshell Salad.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Blondel en Salad. We zijn bij de nummer 2 van onze top 5 beland. We zijn op deze internationale dag van de hamburger op zoek naar nummers die je ook op een hamburger kan leggen. Op die tweede plek staat de suggestie van Freek uit Ehrenbodigem. Hij zou dit op zijn hamburger leggen. Pork and beans. Hier is Weezer.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: en Pork and Beans.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: De nummer 1 van vandaag hoor je zo. Eerst een overzicht van de top 5 nummers die je ook op een hamburger kan leggen. Op 5 Scooter met How Much Is The Fish. Op 4 Booker T en de MG's met Green Onions. Op 3 Blondshell met Salad. En op 2 Wieser met Pork and Beans. En op 1 staat de suggestie van Kevin uit Heist op den Berg. Goedemiddag Kevin.
2: Goedemiddag.
0: En proficiat, want je bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Beste Kevin, welk nummer kan je ook op een hamburger leggen?
2: De ketchup song, man. Last ketchup.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
3: Nummer...

0: Sheeran en Thinking Out Loud. Oh, het was een goede top 5, hè, Grijsdeurwaarder?
1: Zeker.
0: Zeker, oké, goed. Hij is tevreden, wij ook. Wij zijn er morgen weer met de nieuwe 5 over 12. Veel plezier met mijn kikietje.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Studio Brussel.
7: Het is 1:00, een heel goeie namiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek. Een verdachte van de vechtpartij op de kustram heeft zichzelf aangegeven. Tijdens een controle op de kustram in De Haan zondagavond hadden 4 jongeren geen geldig ticket. Het kwam toen tot een vechtpartij. 7 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. 3 verdachten waren eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De 4e was nog op de vlucht, maar is nu dus zelf naar de politie gestapt. Het is een man van 19 uit Brussel. Hij zal vandaag verhoord worden. In Anderlecht in Brussel zijn er huiszoekingen geweest bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook thuis bij de voorzitter ervan, PSG-per Lotfi Mostefa. Vorige week had de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar problemen bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek namelijk dat de schepen zich mengt bij de toewijzing. Een ex-ploegbaas van chemiebedrijf BASF heeft een werkstraf van 160 uur en een boete gekregen voor pesten op het werk. De man vernederde en belaagde een jonge nieuwe collega van 21. Het liep zelfs zo uit de hand dat de ploegbaas hem probeerde te wurgen. Hij is schuldig aan pesten op het werk, slagen en verwondingen en onterende behandeling. Hij heeft alles toegegeven en beseft dat hij fout was, zegt zijn advocaat.
9: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
7: De inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel duurder het leven is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu meer dan 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden, diesel 34%. Door de hogere inflatie zullen enkele sectoren volgende maand al de centenindex voelen die de federale regering wil invoeren. Die centenindex betekent dat lonen van meer dan €4.000 bruto 2 keer niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Maar weinig Belgen zijn te vinden voor die centenindex en ook voor de btw-verhoging. Dat blijkt uit de stemming, een bevraging bij meer dan 5.000 mensen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
10: Eigenlijk in het algemeen, als je naar de data kijkt, dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, en dat is bij de centenindex zo en bij de btw-hervorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
7: En de Chinese webwinkel Temu krijgt een boete van €200 miljoen dreigt een boete van €200 miljoen te moeten betalen. Volgens de Europese Commissie doet het bedrijf te weinig tegen de verkoop van illegale producten. Uit controles blijkt dat sommige producten niet voldoen aan de Europese regels. Zo zaten er bijvoorbeeld te veel chemische stoffen in bepaald babyspeelgoed. Temu heeft nog tot eind augustus om met een actieplan te komen. Anders zal het dus de boete moeten betalen. Het is heel warm en meestal zonnig, tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden. Na de middag wel meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog altijd warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af, dan tot 25 graden.
11: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
12: Brussel. Kirsten Lemaire.
13: Donderdag namiddag al en ook vandaag ben ik zeer graag waar jij nu zit. Ik heb een felle roodharige mee die hoge tonen en vrede gaat verspreiden.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Florence and the Machine. Bedankt om ook deze namiddag te luisteren. Welkom onder andere John, Rudolf en Robin. En ik wil je een concerttip geven. Zorg dat je Bleach 93 niet mist vanavond. Dankzij Democrazy in Trefpunt. In Gent is dat. 18 september komen ze nog eens naar de Botaniek. Maar je moet daarbij zijn. Dit is Ceiling.

0: Gerda die stuurt... Hey, ik heb ze gisteren bij Thibault leren kennen. Bleach, 93, nog nooit van gehoord, maar ze zijn zo goed bangelijk. Merci om ze nog eens te draaien. Ik heb ze direct geshazamd. En Eddie zegt, ze staan ook op Vestrock dit weekend in Hulst. Goeie tip. En vanavond dus in Gent. Dit is Arno. Goedemiddag.
1: Je me souviens du bord de mer avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière.

0: Rijk serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Studio Brussel, live.

0: Les filles du bord de mer, als die aan de kust zitten nu, dan hebben die chance. Je hoorde Arno.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Vreemde geluidjes aan het begin, maar dan bloeit het helemaal open. Dit maakte Lana Del Rey voor die James Bond game. First Light.

0: Lana Del Rey in haar Bond era. Je hoorde First Light en zometeen hoor je Daan.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
7: Energievoorziening komt in het gedrang.
8: Bedrijven wachten op stroom.
9: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.

Een beetje beat in je donderdag namiddag waar je ook zit. Daan en Swedish Designer Drugs. Ik heb geen idee waar jij zit, maar als je buiten werkt, dat kan eender welk beroep zijn, dan mag jij zo meteen een plaat kiezen. Want de collega's zijn deze week de mensen die buiten werken. Dus als het puffen en zweten is en je kan iets verkoelends gebruiken, laat het mij maar weten in de app van Studio Brussel. Dit is Blue Eye met Alive.

0: gewoon een nieuwe van Blue Eye. Je kreeg Alive. Een heel erg goedemiddag, bijna 1:30.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ja, en ode aan de collega's die buiten werken deze week. Dat zijn tuinaannemers, dat zijn dakwerkers, dat zijn stadsgidsen. Amai, tongbrekers, had ik gisteren iemand aan de lijn die in New York aan het werk was. En dat zijn nog veel andere mensen, zie ik in de app, waaronder Eline. Een heel goede namiddag.
3: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Eline, waar bel ik jou ergens in de buitenlucht?
3: Jij belt mij op school, in openluchtschool Zwaluwnest in Wachtebeke, waar wij de kinderen buiten onderwijs geven.
0: Oké, supercool. Een openluchtschool. Wat is dat dan heel concreet?
3: Ja, wij trekken hier niet alleen naar buiten om te spelen, maar wij trekken echt naar buiten om buiten te leren. Wij kiezen daar bewust voor. Wij gaan hier niet alleen aan de motoriek werken, maar ook aan de wiskunde, aan de taal. En dat trekken wij door van bij de peuters tot in het zesde leerjaar. Zijn wij eigenlijk zoveel als mogelijk buiten.
0: Maar dat is supercool. Ik kan mij voorstellen dat dat ook een bepaalde invloed heeft op zowel het personeel, maar ook zeker op de kinderen.
3: Ja, dat klopt. Wij zien ook dat zij buiten echt veel meer kunnen onthouden. Wij zien ook dat zij binnen soms vastlopen of dat er sneller conflicten gebeuren binnen. En dat zij dan buiten veel rustiger zijn, dat zij echt kunnen openbloeien. Wij geven hen eigenlijk letterlijk de ruimte buiten om zichzelf te kunnen zijn.
0: Voilà, ruimte en veel zuurstof, dat is ook wel belangrijk. Want
3: klopt.
0: In sommige klaslokalen is daar soms een klein probleem met de zuurstof. Zeg, zijn er ook nadelen aan een openlucht? School?
3: Ja, er zijn zeker uitdagingen. Bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Als er veel wind is, ja, dan waaien de papieren weg. In de extreme hitte moeten wij de schaduw opzoeken. Maar ook dat, daar zien wij alleen maar voordelen in, omdat de kinderen dan echt wel mee gaan denken met ons. Zij gaan ook voor oplossingen zoeken. Zij worden ook geconfronteerd met flexibel omgaan met onverwachte omstandigheden. En zij gaan mee op zoek met ons naar oplossingen daarvoor.
0: Ja, want ik kan me niet voorstellen, dan staan er dan bankjes buiten of hebben zij gewoon zo'n speciale map waar ze dan op schrijven of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, elke klas heeft hier zijn klastuintje, maar wij hebben ook grote borden buiten op de speelplaats hangen met bankjes eraan. Wij hebben een stretchtent met een amfitheater eronder. Wij hebben een moestuin, wij hebben vele bankjes. Wij hebben ook flexibele bankjes die je overal kan meenemen, ook in de bossen waar wij aan het leren gaan en aan het werk gaan.
0: Amai, het klinkt als een droomschool. Dat klinkt niet als een schoolschool, toch?
3: Ja, dat gevoel heb ik ook. Elke dag opnieuw.
0: Dus je gaat elke dag zeer graag naar je werk. Zo klinkt het precies, toch?
3: Zeer graag, natuurlijk.
0: Ja, ja.
3: En jullie een grote glimlach.
0: Ja, jullie zitten nu buiten, neem ik aan. Wat staat er nog op het programma vandaag?
3: Het is hier nu heel stilletjes, want iedereen is aan het luisteren naar de radio.
0: Hallo iedereen.
3: En straks gaan wij met de kleuterschool, trekken wij onze bikini aan en onze zwembroek en gaan wij ons verfrissen en gaan wij waterspelletjes spelen. We hebben een hele voormiddag hard gewerkt en vanmiddag staat er spel op het programma op de kleuterschool.
0: Ik denk dat ik ook naar openluchtschool het Zwaluwnest in Wachtebeke wil gaan vanaf nu.
3: Zeker welkom. Zeker welkom.
0: Jij had een plaat in gedachten. Wat wil jij graag horen, Eline?
3: Ik zou graag Kryptonite horen. Het gaat over Superman. En ik vind, elk kind mag hier zijn wie hij is. Bij ons is iedereen Superman. En niet alleen de kinderen, maar ook de collega's. Onze helden die het allemaal elke dag waarmaken.
0: Kijk, voilà. Ik kan daar niks aan toevoegen. Ik wens jullie daar nog veel waterplezier op school. En nog een fijne afsluiting van dit schooljaar. Eline, geniet van je plaat. Doe de groeten aan de kinderen en de collega's.
3: Dankjewel, voor jullie ook.
0: Dank u.
4: Fijne middag. Bye. Hey, what's up? This is Todd, Matt,
5: this is Chris, and we are Three Doors Down.

superhelden op de scholen van Eline, maar ook voor onder andere Johan in de app die petankbanen installeert, dakwerkers Gregory en Loïc, dokwerker Sophie en Bart die terrassen plaatst. Je hoorde Three Doors Down.

0: Angèle en Justice. Er bestaat trouwens een heel coole remix van de Amerikaanse elektronica. Mensen, fuckers, moet je zeker eens checken. What You Want.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Oh, wauw.
4: Oh. Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
12: Camber, more space for your place.
13: Studio Brussel.
14: Take off the slow.

0: Motivation, dat lijkt de foundation van Beyoncé. Je hoorde Break My Soul en ik heb nog iets dat daarop rijmt. Evolution, het nummer dat je deze week minstens een paar keer gehoord moet hebben.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, het nummer waar we graag een grote spot op zetten is de nieuwste van Nothing But Thieves. Dat heet dus Evolution. En het is 3 jaar geleden dat de band nog nieuw werk uitbracht. Ze kwamen wel vorig jaar plots nog opduiken op Rock Werchter. Dat was heel fijn voor de fans. Iets minder voor de fans van Sam Fender, want die moest toen helaas verstek geven. En in elk geval ook allemaal goed nieuws voor de fans. Want met dat nieuw werk in aantocht is er ook een show aangekondigd. Een hele grote. Het wordt hun grootste indoor show in België. Op zondag 31 januari volgend jaar komt Nothing But Thieves naar de AFAS Dome in Antwerpen. Weet dat je daar zeer binnenkort tickets voor zal kunnen kopen. En dat er ook een pre-sale begint vanaf 4 juni. Dit is het nummer waarover het deze week gaat.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves. Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
4: Life is music.

0: gaan met die Franse robots van Daft Punk. Je kreeg Daft Punk. Ik heb nog wat muziek voor het 2 uur. Wordt eerst van bij ons uit Hartje Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Daar woont Camille Yembe. Springt een heerlijk soort pop. Licht en toch diep. Het is gewoon Rihanna Fetté.

Het gaat altijd over tegengestelde bij Camille Jembe, lijkt het wel. Rihanna Fete staat op haar plaat, haar debuutplaat, die uit is sinds 22 mei, een weekje geleden, Jeune et Laide. En hier heb je Dean Ween en Jean Ween, samen Ween. Life is music.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige hoere jongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
3: Meneer Flipperklipke.
0: En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
4: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek. De laatste verdachte van de vechtpartij op de kustram geeft zichzelf aan. Tijdens een controle op de kustram in De Haan zondagavond hadden 4 jongeren geen geldig ticket. Het kwam toen tot een vechtpartij. 7 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. 3 verdachten waren eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De 4e was nog op de vlucht, maar is nu dus zelf naar de politie gestapt. Het is een man van 19 uit Brussel. Hij zal vandaag ook verhoord worden. De inflatie stijgt deze maand naar 4,08%. Zonder meer vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan in mei vorig jaar. Door de hogere inflatie zullen enkele sectoren volgende maand al de centenindex voelen die de federale regering wil invoeren. Dat betekent dat lonen van meer dan €4.000 bruto 2 keer niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Maar weinig Belgen zijn te vinden voor die centenindex en ook voor de btw-verhoging. Dat blijkt uit de stemming, een bevraging bij meer dan 5.000 mensen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
14: Eigenlijk in het algemeen, als je naar de data kijkt, dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, en dat is bij de centenindex zo en bij de btw-hervorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
12: In Winterthur bij Zürich in Zwitserland heeft een man 3 mensen neergestoken. De man is intussen opgepakt. Het is een Zwitser van 31. Zijn motief is nog onduidelijk. Het incident gebeurde bij het treinstation van Winterthur. En een aantal scholen in Vlaanderen voert regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Het Italiaanse bedrijf Panini bracht begin deze maand een speciaal WK-boek uit waarin je stickers van voetballers kan plakken. Maar op de speelplaats ontstaan vaak ruzies bij het ruilen van de stickers. Ook op basisschool Op Dreef in Halen in Limburg zijn er nu ruilregels, zegt leraar Willem Poel.
15: Ja, we proberen het wel een beetje te beperken, zodat het niet over heel de dag loopt, het ruilen. Dus daarom hebben we besloten om het alleen tijdens de eerste speeltijd te doen en 1-op-1 te ruilen, dus niet meerdere stickers voor 1 sticker. En iedereen moet zich goed voelen bij de ruil natuurlijk.
12: Op de meeste plaatsen is het zonnig. We halen tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden. Na de middag wel kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af. Dan tot 25 graden nog.
4: Studio Brussel.
16: Kirsten Lemeyre.
12: Ja, en het doel is nog de hele namiddag zorgen dat jij de warmte vergeet. En volgens mij gaat dat wel lukken dankzij Paul Kalkbrenner, Violet Grohl en The Weeknd.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

smeren en hydrateren. Zeker als je buiten werkt. Want anders heb je voor zoals The Weeknd vanavond. Can't Feel My Face. Ook vanavond iets heel leuks op je radio.

dat is ook het eerste album van Violet Grohl. Nog steeds dochter van Dave Grohl. Maar ze heeft die platen helemaal alleen gemaakt. Met hulp uiteraard van een aantal mensen. Een paar goede producers. En ze kijkt er zo naar uit om die plaat te laten horen aan iedereen. Aan de hele wereld is dat morgen. Maar aan Studio Brussel wou ze die vanavond al laten horen. Dus aan jou ook. Jij krijgt de kans om dat album in grote première te horen vanavond in Radar. Dus luister zeker tussen 7 en 9. En daar kom je alles te weten over Be Sweet To Me, die plaat. Over elk nummer. Thomas, die gaat je dat allemaal met veel plezier vertellen vanavond.

game. Dat waren de Cardigans. En het fijnste spelletje voor Paul Kalkbrenner is denk ik een chique sportcar, een vintage sportcar, ergens gaan halen en daar dan een clip mee maken. En daar dan muziek bij steken die gewoon zeer zomers is. Dat doet hij in zijn nieuwste clip voor Time to Dance. Paul Kalkbrenner.

Alessio laat weten, naar zijn shows rijdt hij ook met zijn vintage sportcar. Het is een Maserati trouwens, ik heb het eens gecheckt. In een prachtig vintage groen kleur. Dit is Kasabian.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
7: Studio Brussel, live.

0: Opnieuw rondje Rock Werchter stuurt Marnix effectief. Kasabian dit jaar ook op Rock Werchter. Where did all the love go? En Dirk, die had daarnet weer even keuzestress omdat hij Paul Kalkbrenner hoorde. En die zegt, ja, die zondag, Paul Kalkbrenner of Moby, wat moet ik doen? Ja, er is nog even tijd om dat allemaal te beslissen.
1: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
2: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Do I Wanna Know van Arctic Monkeys. En geen idee of je dit wil weten, het is een fait divers, maar Olivia Rodrigo krijgt veel haat omdat ze tegenwoordig vaak van die babydolls draagt op het podium. Korte, meisjesachtige jurkjes. Sommige fans vragen zich af, is dat niet meer iets voor kleuters? Ik vind dat zij daar eigenlijk heel goed mee wegkomt. I know.

0: Geen excuses hier, Soulwax moet hard knallen, ook tijdens je werk.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Maar het is goed, ik zal nu iets rustiger spelen. Iets heel goeds wel. Dit is All Jay en You and Me.

0: dus in die Get Lost Forever in Mange Tout van Wet Lake zit in de soundtrack van de serie Heated Rivalry.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

De drie goede vrienden uit Nederland, Goldband en Alles Kapot. Alice May, die kennen we hier goed. Sinds ze de nieuwe lichting van Studio Brussel won, sindsdien is het altijd maar drukker en drukker geworden. Ze maakt indruk met die geweldige stem van haar. Ze speelt op veel festivals. Alice May.

En dat is dus Belgisch, hè? Machiavel en Fly. In het volgende nummer zit ook een Belgische link, want Young Lean die trok naar een Belgische school om zijn clip op te nemen bij het volgende nummer. Storm 2 samen met Generation. Dit is Young Lean. Like

0: Dankzij jullie enthousiasme heb ik de videoclip van dit nummer eens bekeken en ik snap jullie enthousiasme geniaal in zijn eenvoud zo goed. Dankjewel Daria om dat te doen. Storm 2 van Generation en Young Lean. En dit is altijd leuk.
1: Studio Brussel.
2: Disco donderdag.
0: Ja, het zal wel zijn. Disco. Heel veel op het Studio Brussel kanaal op VRT Max, dankzij onze Jeroen de Lodder. Je kan daar feesten mee vullen met al die disco die je daar terugvindt. Al die mixen van Jeroen staan daar dus onder Disco Donderdag. En ik heb er eentje van nu gekregen van hem. De nieuwe single van Another, Talk to You, die hoor je nu ook vaak. Maar dit is alweer nieuwer. Ze spelen trouwens als headliner op Weekend Dance in augustus. Jeroen, wat moeten we daar nog over weten?
3: Dit refrein blijft aan je hoofd plakken als een lege koude Mentos. En in het tweede deel van het nummer komt er dan nog eens een mooie vocoder bij. Misschien hebben ze die wel geleend bij Daft Punk. Dit is de nieuwe Another.

0: Disco Donderdag met deze nieuwste van Another Like It. Jazeker, Like It.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
3: Sorry, plastisch WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
5: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen. Want
6: knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Just in time to start investing.
5: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
5: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gateway.be.
2: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
7: Check die ze mee.
2: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
8: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
9: Studio Brussel.
0: 3 uur, een heel goede namiddag.
10: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Sommige taalkursussen worden opnieuw goedkoper. Volgend schooljaar wordt een cursus Frans, Engels of Duits volgen in het volwassenenonderwijs opnieuw goedkoper. Vlaams minister van Onderwijs Wolldemier verhoogde vorig jaar het inschrijvingsgeld van €2,25 per lesuur naar €4. In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie blijft de chaos in het volwassenenonderwijs groot. Kim Buist van Groen.
11: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
0: In Ukkel in Brussel heeft een moeder geprobeerd om haar 3 kinderen te doden. Dat schrijft Zuidinfo en het Brusselse parket bevestigt dat nieuws. Buren belden vorige zaterdag de hulpdiensten omdat ze geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze 3 zwaargewonde kinderen. Volgens het parket zijn zij op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd intussen aangehouden op verdenking van poging tot moord. Ze zal morgen voor de raadkamer verschijnen. Zit je zelf met vragen over geweld, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër van 24 levenslang gekregen voor een aanslag in het stadje Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer met een mes. 1 jongen van 14 overleefde dat niet. Een andere Syriër reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Op het proces toonde de man geen spijt. Hij zei dat hij eigenlijk nog meer mensen wou doden en dat hij het opnieuw zou doen. En enkele scholen in Vlaanderen voeren regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Het Italiaanse bedrijf Panini bracht begin deze maand een speciaal WK-boek uit waarin je stickers van voetballers kan plakken. Op de speelplaats ontstaan vaak ruzies bij het ruilen van die stickers. In basisschool Op Dreef in Halen in Limburg is er nu bijvoorbeeld maar 1 ruilmoment per dag. En daar hebben deze leerlingen begrip voor.
12: We nemen onze boek in de eerste speeltijd altijd mee naar buiten en dan de andere speeltijd dan moeten we die binnenlaten en gaan we gewoon spelen. Dus we willen natuurlijk ook dat wij niet heel de tijd stilstaan aan de speelplaats en dat wij ook andere dingen doen.
13: Als bijvoorbeeld iemand een heel goede kaart dubbel heeft, dan willen veel kinderen die ruilen. Soms is er dan wel discussie van ik wil die en ik wil die ook. Dus we proberen geen ruzie te maken of zo. En dat lukt wel goed voorlopig.
0: Op de meeste plaatsen is het zonnig. We halen tot 30 graden in het centrum. Morgen heel zwoel, tot 33 graden dan. Na de middag kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af, dan nog tot 25 graden.
14: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Studio Brussel.
15: Kirsten Lemaire.
0: Ik heb hier ook nog veel zwoele stemmen die je op je radio gaat horen. Onder andere die van Harry Styles, die van Kylie Minogue en nu die mooie stem van Amy Winehouse.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

droogde misschien vanzelf, maar ze had helaas wel veel tranen, heel veel, Amy Winehouse. En buiten is het warm, te warm ook hier en daar, maar ik heb voor verkwikkende platen gezorgd, hoop ik toch. Je mag me altijd iets sturen in de app. Dit is Isaac Rue en Young Hearts.

Nobody to Love van Sigma. De Princess of Pop viert feest. Kylie Minogue, die is vandaag jarig. Ze wordt 58 en de kleine, fraaie Australische, die heeft al veel meegemaakt. Dat zie je ook in Kylie, die docu op Netflix. Ik wil nog kijken, het schijnt wel een zeer mooi portret te zijn. En voor iedereen die van Kylie of gewoon van pop houdt, ook heel fijn.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.

Vandaag nog een rustdagje voor Harry Styles in Amsterdam. Wat zou hij dan doen? Zou hij dan ook zo'n boottochtje op de grachten doen of een museum bezoeken? Nou, dat zal waarschijnlijk niet gaan. Maar morgen terug op het podium, daar in de Johan Cruijff Arena, liever Harry Styles en American Girl.

Ja, die schreeuw moet erbij. Where is my mind van Pixies? Zij komen natuurlijk deze zomer ook naar Rockwerchter op de zaterdag. Dan staan ze in de barn om 10 uur en dan is er een overlap met deze geweldige artiesten. Dus je gaat moeten kiezen tussen Pixies of Cement. Dit is Take a Sexy Picture of Me.

Grab and Milky. Just the way you are. En goed nieuws voor de fans van Fraukje, want ze heeft aangekondigd dat zij een nieuwe plaat zal komen voorstellen in ons land. Op 2 oktober verschijnt Kijk je naar mij. En dan komt ze in november al 2 keer naar ons land. Vrijdag 27 november in de AB in Brussel. En zaterdag 28 november in de Roma in Antwerpen. Morgen start de ticketverkoop om 10 uur voor Fraukje.

herwerking van Dirty Cash. Ik was gisteren een beetje aan het zappen en ik kwam terecht bij de serie Nobody Wants This op Netflix. Er zijn al 2 seizoenen van, denk ik. En ik hoorde Haim. En later leerde ik dat ST Haim, de bassiste, voor al de muziek heeft gezorgd. Ze heeft de nummers uitgepikt voor dat eerste seizoen. En ik moet zeggen, het waren best wel goede nummers die ik gisteravond hoorde. Dit zat er niet in, maar het is wel Haim.

0: Drie zussen, één band, Haim en The Steps.
1: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing But Thieves, live, samen met Studio Brussel.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
2: Steek je eronder, komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Studio Brussel.

0: Jackson van Black Wave. Eentje nu voor alle kinderen van de jaren 90 of kinderen van nu die de jaren 90 ook graag ontdekken. Gish, het debuutalbum van Smashing Pumpkins, verscheen in het gezegende albumjaar 1991 en is vandaag exact 35 jaar oud. We springen naar het midden van die plaat, naar Crush. Misschien wel het mooiste nummer uit dat album van Smashing Pumpkins.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

Voor die 35e verjaardag is er een reissue van Gish van Smashing Pumpkins waar dit op stond. En dit is nog Eldebrook met Numb.

0: Jack White binnenkort in ons land. Heel veel plezier zo meteen met Nona en Thibaut.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.

0: kopen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber, more space for your place.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go.
14: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
15: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming

0: 4 uur. Een hele goede middag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken kan niet doorgaan. De Raad van State zegt in een advies dat de geplande flexibele organisatie voor die lessen godsdienst of zedeleer te ver gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld over het bundelen van de lessen van nu 2 uur op de week naar 1 dag in de maand of het samenzetten van de leerlingen uit verschillende niveaus. Vlaams minister van Onderwijs, Demir, vindt het goed dat er nu duidelijkheid is.
3: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
2: Met de hervorming wilde de Vlaamse regering 50 miljoen euro besparen. De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joosten-Noode onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost heeft enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. En dat is erg uitzonderlijk. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om maatregelen te nemen. De burgemeester van Sint-Joost is al 14 jaar Emir Kier, een ex-PS'er. Vorig jaar moesten de verkiezingen in zijn gemeente nog overgedaan worden na vermoedens van fraude. De Europese Unie zal nooit een neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaya Kallas, gezegd. Vandaag zaten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen over welke rol de EU kan of wil opnemen in eventuele vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. De EU staat aan de kant van Oekraïne, zegt Kallas, en wil in de eerste plaats Oekraïne bijstaan tijdens die onderhandelingen.
4: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine, because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
2: Israël heeft daarnet opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut gebombardeerd. Het is de eerste nieuwe aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw geraakt in het zuiden van de stad, waar aanhangers wonen van de gewapende groep Hezbollah, die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet dan ook extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. En op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Poolse kwalificatiespeelster in 2 sets, 6-4 en 6-0. En bij de mannen is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaanse nummer 1 van de wereld leek vlot te winnen tegen de Argentijn Cerundolo, toen hij plots last kreeg van de hitte. Sinner verloor uiteindelijk in 5 sets. Op de meeste plaatsen zonnig. We halen tot 30 graden in het centrum. Morgen tot 33 graden. Na de middag kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het een beetje af. Dan tot 25 graden nog.
0: Meer dan 230 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er bijna 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een 30 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek ruim 30 minuten extra tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen gaat de traag op de E17 vanaf Haasdonk 1 uur erbij. Ook het geval op de E34 vanaf Vraassenen. Op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. 10 minuten dan op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Massenhoven schuif je een kwartier aan. Op de E19 vanaf Sint-Joop 10 minuten. En 30 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel is het ook 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 3 kwartier extra tussen Vorst en Tervuren. In Zelk is er daar hinder door een ongeval. Naar Brussel ook op de E40 vanaf Ternat 10 minuten erbij. En op de E42 van Bergen naar Luik ruim 30 minuten file bij Manage. Daar kan je maar over 1 rijstrook.
5: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
6: Studio Brussel. Antipo.
0: Kijk, het zit zo. Migraine of niet, de Noons is terug. Joepie.
7: En daar ben ik ook super blij om, want lang heb ik jou niet kunnen missen en onze luisteraars natuurlijk ook niet. Laat eens weten in de app hoe het met jou gaat en dan heet ik jou graag terug welkom.
6: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: Jawel, je hebt het inderdaad goed gehoord. She back. Na een lange dag gisteren waar ik aan mijn lot werd overgelaten en geen vrienden had, is het eindelijk terug zoals het was en struikelt alles weer in zijn plooi. Noonzi is terug.
1: Yay! Oh, ik ben daar ook blij om, want migraine is echt een bitch. Zeker in dit weer. Ik heb gisteren een beetje afgezien. Vandaag gaat het wel al een beetje beter. Dus ik dacht, ik kan die lieve Thibaut en die leuke luisteraars toch niet alleen laten vandaag.
0: Nee, en je bent ook gewoon contractueel verplicht om te komen werken. Rudolf Riessen die laat alvast weten in de app. Godzijdank, Nona, je bent genezen.
1: Rudolf, dat is door al jouw gebeden aan de migrainegoden. Dank u wel.
0: Zeg maar, ik heb gisteren ook wel even laten vallen bij de luisteraars. Van ja, migraine, dat is niet om mee te lachen.
1: Nee.
0: Wat voel jij dan eigenlijk exact?
1: Bij mij uit dat zich in spanning. In mijn kaken en tanden en hoofdpijn. En mijn zicht wordt een beetje wazig en zo. Ja, echt niet leuk.
0: Echt niet leuk. Dus als ik het mag samenvatten, is er in jouw hoofd iets dat klinkt zoals...
1: Het is echt exact dat.
0: In ieder geval, de terugkeer van jou, Noonzi. En jij hebt het daar straks ook uitgeroepen op de redactie van Studio Brussel. De terugkeer van een programma.
1: Oh, Thibaut. Als ik zeg dat ik gisteren nog een gesprek had, dat het mijn grote droom was vroeger om mee te doen aan Expeditie Robinson, dan lieg ik niet. En vandaag zie ik op een nieuwssite... Expeditie Robinson komt na meer dan 10 jaar terug op Vlaamse televisie.
0: Ik heb dat vroeger als kind uiteraard ook gekeken, maar voor alle rantebielen die het niet zouden kennen. Wat is dat?
1: Ja, dat is echt een soort survival-programma waar ze dus vroeger onbekende Vlamingen, maar nu dus blijkbaar ook bekende Vlamingen en Nederlanders, op een eiland zetten, eigenlijk op 2 eilanden. En die teams moeten dan tegen elkaar strijden. En het team dat verliest moet iemand wegstemmen op de eilandraad. Dus het is ook nog eens echt zo'n venijnig, juicy spel. En dan is er iemand die uiteindelijk wint en de echte Robinson is.
0: Oké. Ja, dat komt terug, daar zijn wij heel blij om. Uitgemergelde BV's en BN'ers op televisie. Wie is daar niet blij mee? Maar hoe gaat het met jou en wie zou jij wegstemmen bij een eilandraad? Laat het horen in de app. Mocht jij nu meedoen aan Expeditie Robinson, wie zou je dan het liefst in je team hebben? Sam Fender of Olivia Dean?
1: Oh, Olivia Dean.
0: Oké, dan ga ik.
1: Ik denk dat zij mij altijd happy kan maken.
0: Ik zal voor de Sam gaan dan.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Gert Bosmans die stuurt in de app dat hij blij is dat het Happy Team ook terug compleet is.
2: Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: Nou, dat is sympathiek dat wij omschreven worden als het Happy Team.
1: We hebben ook heel veel happy luisteraars. Kato Soy is erbij, Nico Duvivier. Elsje Wuit stuurt ook een berichtje in de app. En Daria Somers ook. Ze zegt, oh Nona toch, migraine is inderdaad een bitch. Ik kan ervan meepraten.
0: Dat was natuurlijk de reden waarom je er gisteren niet was. Er is wel nog een suggestie van Wouter in de app tegen migraine.
1: Ah, vertel.
0: Hij stuurt af en toe een whisky, helpt ook.
1: Ja, misschien krijg je daar eerder hoofdpijn van.
0: Ik denk het ook, ik denk het ook. Misschien komt er wat meer zinnigs uit de mond van Lisa uit Haagt. Hallo.
3: Hallo, dag Thibo.
0: Lisa, ik weet niet of je een tip kan geven, maar iets dat werkt tegen migraine voor Nona. Wat zou jij doen?
3: Ja, naar Studio Brussel luisteren, maar dat doet ze ook, denk ik.
0: Amai, daar krijg je applaus voor. Lisa, hoe gaat het met jou vandaag?
3: Ja, goed. Momenteel aan het studeren. Dus druk, maar...
1: Wat studeer je, Lisa?
3: Ik studeer geschiedenis aan de KU Leuven in het eerste jaar.
0: Eerste jaar? Oh, dat is wel redelijk spannend dan. Je hebt dan al 1 examenperiode gehad. Hoe is die geweest?
3: Ja, die ging wel ça va, maar 1 herexamen. Dus ik heb nu wel wat minder stress.
0: 1 herexamen, dat kan nog. Dan kan je misschien nog wel naar Pukkelpop gaan, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Lisa, op dit moment, wat ben je aan het studeren? Welk vak?
3: Nieuwste tijd.
0: Nieuwste tijd.
1: Daar weet ik toevallig alles van. Kan je ons iets leren, Lisa? Ja. Wat is er gebeurd in de nieuwste tijd?
3: Wel, de wereldoorlog startte in 1914 en eindigde in 1918. Voor de rest moet ik ook nog veel leren. Dus ik vrees dat het daar eindigt.
0: Ja, Lisa, dat is natuurlijk wel kennis die je ook opdoet in het tweede leerjaar, denk ik. Dus ik hoop dat je nog vele andere dingen moet leren. Maar het studeren zelf, hoe gaat dat bij jou? Kan je jezelf concentreren?
3: Ja, met dit weer is dat wat moeilijker. Maar vanaf dat het een aangename temperatuur is, zit ik heel de tijd buiten. Met goede muziek op de achtergrond en lekker eten ook. Ja, met dit weer is dat wat moeilijker. Maar vanaf dat het een aangename temperatuur is, zit ik heel de tijd buiten. Met goede muziek op de achtergrond en lekker eten ook.
0: Ah, dat is goed. Ik heb in ieder geval wel goed nieuws. Door dat goede weer, dat een spelbreker kan zijn. De weermannen en vrouwen hebben gewaarschuwd.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Studio Brussel live.

0: Met gladiolen en extreme outdoor achter de kiezen van afgelopen weekend mogen we denk ik wel stellen dat de festivalzomer begonnen is.
1: Maar dat is jammer genoeg met minder festivals dan andere jaren, want we moeten afscheid nemen van één festival. Zometeen meer.
2: Good Charlotte komt naar België. Met nieuwe muziek en pure poppunk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Vorstnationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag 29 mei om 10 uur via livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: nog altijd een ontdekking voor onze Noonzie. Dit is Timbaland Productions. Justin Timberlake met Sexy Back.
1: Ja, Thibaut is de allergrootste fan van Timbaland. Ja. Is in de auto een hele sessie gedaan over welke muziek Timbaland eigenlijk allemaal gemaakt heeft.
0: Een legend. Maar je voelt het ook, dat goede weer, de nakende zomer en dat in combinatie met live muziek. De festivalzomer is misschien het mooiste dat er bestaat in ons land.
1: Ja, en elk jaar staan wij dan met Studio Brussel ook klaar om er een aantal maanden tegenaan te gaan. Maar het goede nieuws dat de festivalzomer gaat beginnen, krijgt dan weer een stomme bijsmaak als we het nieuws van vandaag lezen. Want er staat te lezen, het elektronische festival Contraire Open Air in Antwerpen zal volgend jaar niet meer bestaan.
0: Dag Yves Massignani.
2: Hallo, dag Thibaut, dag Nona.
1: Hallo.
0: Yves, jij bent medeoprichter van het festival. En ja, ondanks het mooie weer nu, vooral een sombere dag, denk ik, voor jullie, toch?
2: Ja, een sombere week. We zijn natuurlijk al even met de beslissing bezig. Dus de afgelopen dagen waren redelijk somber. Maar vandaag toch wel een lichtje aan het einde van de tunnel, gezien de vele steunbetuigingen en telefoontjes die we hebben gekregen van onze jarenlange bezoekers en ook van de pers, zoals jullie. Dus dat is fijn. Dat steekt een hart onder onze riem.
1: Dat is al fijn om te horen. Maar van waar komt die beslissing eigenlijk? Waarom moeten jullie ermee ophouden?
2: We moeten er niet mee ophouden. Het is meer een beslissing van het team. Het wordt elk jaar moeilijker om een evenement neer te zetten waar we volledig achter staan. Kosten swingen de pan uit. Artiesten waar we al jaren mee werken, wordt het moeilijker om te boeken. De genre of de muziekartiesten die we willen boeken en die nou aan ons hart liggen, zijn artiesten die niet zozeer met cijfers en statistieken en views bezig zijn, maar eerder met muziek. En dan wordt het moeilijker om een nieuw publiek te kapten. En de stijgende kosten van festivals zijn er ook mee te maken. Maar het is vooral, denk ik, de jaarlijkse struggle om vroeg tickets te verkopen. Wij zijn een festival dat altijd last minute volloopt. Dus wij verkopen de laatste week van ons festival bijna meer dan 50% van onze tickets. De afgelopen jaren zaten we ook vol. Maar dat is die maanden die naartoe lopen en de risico's die dat met zich meeneemt, zeker in een weer onzeker land als België. En ons als team doen beslissen dat we die jarenlange stress te veel wordt en dat we het plezier daardoor en de liefde die ze zijn aan het verliezen en dat het meer een last wordt. En wanneer dat het geval is, dan denk ik dat het goed is om op een hoogtepunt te stoppen. En dat is de reden waarom we na deze zomer geen Contraire Open Air meer zullen gaan zijn.
0: Ja, dat is heel moedig ook om zo'n beslissing te nemen, maar vooral ook jammer om te horen. Het is in ieder geval wel een festival, Contraire Open Air, dat ook bij onze collega's heel veel gedaan heeft. Waaronder ook Jeroen de Lodder, die voor jou iets heeft ingesproken. Yves?
3: Dag Yves, als er nu in Antwerpen jonge collectieven zijn die hippe events neerzetten, waar elektronische muziek met kwaliteit wordt geprogrammeerd, dan is dat mee dankzij jullie van Contraire. Jullie zijn terecht heel trots op de artiesten die jullie naar jullie feesten hebben gehaald. Jop Jopse, Bicep, Honey, Antal. Het zijn nog altijd DJ's waar veel andere DJ's naar opkijken en jullie waren er toen al bij. Contraire heeft een fantastisch mooie legacy. Jullie hebben een prachtig parcours afgelegd. Jullie hebben de scene van toen en nu mee beïnvloed en ik wens jullie een geweldig afscheidsfeest in jullie. En merci voor alle energie en alle muziek.
0: Hopelijk is dat een klein beetje een troost voor vandaag, Yves.
2: Er is alweer een extra trooster bij. Het zal die deugd om dat te horen. Merci daarvoor.
1: Yves, dat afscheidsfeest van jullie, want jullie gaan er nog één keer tegenaan gaan op 18 en 19 juli met een jubileumeditie. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Wel, zoals elk jaar voeren wij het OLT om tot een echte openluchtclub op zaterdag. Op zaterdag doen we dat met Sal M. Alfred, DJ Easy en Shoplifter onder andere. We hadden ook een tweede podium voorzien, maar daar gaan we niet mee doorgaan omdat de risico's te groot zijn. Dus wat ik zei, de ticketkopers alsmaar langer wachten. We stevenen af op twee uitverkochte dagen, maar het extra podium gaan we niet doen. En die tweede uitverkochte dag, waar ik van spreek of hoop, de tweede uitverkochte dag is ons slotconcert op zondag met Ao, Lander en Adriaan en Echt, drie van mijn favoriete Belgische bands. Dus ik ben heel blij dat we met dat drietal eigenlijk gaan mogen afsluiten.
0: Zeker, en wij verwachten ook dat een geweldig feest wordt. Een laatste keer alles geven, dat alle ledematen er pijn van doen. Yves, heel erg bedankt om toch nog even te bellen en vooral heel veel succes, maar vooral plezier op die allerlaatste editie van Contraire Open Air.
2: Merci.

0: Luister goed. Dit is de beschrijving van luisteraar en grote fan Robin.
1: Het begint zo'n beetje rustiger en dan ja, ontploft het eigenlijk zo'n beetje. Dus ik kan eigenlijk ook al inbeelden dat het live ook supergoed gaat zijn.
2: En dit is hoe het dan klinkt.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Thieves Evolution.
5: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
4: Life is music.

0: onze hotshot Nothing But Thieves.
1: Studio Brussel. Nona en Thibaut. Pluk de dag.
0: Ja, dat moeten wij altijd doen. Elke dag doen we dat rond 16:45. Maar het is natuurlijk de vraag met wie wij gaan plukken.
2: Ik zie heel veel mensen mij nog tips geven voor mijn migraine in de app van Studio Brussel. Dat is super lief, maar nu mogen jullie ook Pluk de Dag sturen om mee te doen aan onze Actua-quiz.
0: En dan krijg jij misschien wel een bumpersticker. En je hebt het niet van mij, maar dit radioseizoen duurt ook geen eeuwen meer, dus de bumperstickers geraken op. En wie weet ben je dan toch nog een van de gelukkigen. Stuur Pluk de Dag in de app natuurlijk.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen? Stuur dan nu Pluk de Dag in de app van Studio Brussel. You're gone and I gotta stay. Toevalu, de queen van de grunge pop keert terug naar ons land. Op 9 november in Forst Nationaal in Brussel.

0: livenation.be. Tuvalu, live, samen met Studio Brussel.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: dikke duim voor mensen die airco hebben in de auto. Maar een nog dikker duim als je een bumpersticker hebt van ons.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Een hele goede middag, dag Sven.
2: Alles goed?
0: Oh, wij spreken blijkbaar met robot Sven, want je komt nogal hakkelend door de telefoon. Sven, ik ga nog eens proberen. Dag Sven, hoe gaat het?
2: Alles goed, en met jullie, Nona en Thibault.
3: Gaat goed, Sven, dankjewel.
0: Sven, wat heb jij vandaag al gedaan op deze warme donderdagmiddag?
2: Lekker gezweet op mijn werk.
0: Oh, en is dat een fysieke job dan?
2: Ik ben keukenplaatser.
3: En dan zo in die warme huizen van die mensen. Bleh.
0: Jij bent zo iemand die
2: inderdaad
0: ingemakte kasten maakt.
2: Klopt, inderdaad.
0: Heel veel respect voor Sven, want ik ben een ramp als het op handigheid aankomt. Dus daar heb ik nu al heel veel respect voor. Maar ik heb nog meer respect voor jou als je zin zou hebben om een actua-quiz te spelen.
2: Daar heb ik zin in, maar ik kan niets beloven natuurlijk.
0: Ja, je krijgt dan wel één juist antwoord mee, want dat was het juiste antwoord.
3: Sven, je hebt dus nog twee goede antwoorden nodig binnen de minuut. En dan is onze bumpersticker voor jou. Ben je er klaar voor? Dan mag je let's fucking go roepen.
2: Let's fucking go!
3: Hoe heet onze kroonprinses die net afgestudeerd is aan Harvard en voor het eerst een interview heeft gegeven daarover?
2: Louise?
3: Het is Elisabeth, niet erg. Oh. Welk iconisch survivalprogramma keert na meer dan 10 jaar terug op onze Vlaamse televisie?
2: Expeditie Robinson?
0: Nog eentje.
3: Welk programma van Play is vandaag voor de laatste keer te zien? BV's nemen het daar tegen elkaar op in een container.
2: De Container Cup.
0: Ja, dat is een binnenkopper, hè.
2: Yes.
0: Oké, Sven, een kleine review van deze quiz waarbij je eigenlijk niets hebt moeten doen.
2: Inderdaad. Zo, met alweer mag dat wel, hè.
0: Eigenlijk wel. Waar komt de bumpersticker terecht?
2: In Oost-Rozebeke, West-Vlaanderen.
0: En op welk voorwerp? Want het kan ook dat je zegt van ja, ik ga dat gewoon bij iemand waar ik een ingemaakte kast heb gemaakt, een keuken heb geplaatst, dat je zo binnen aan de binnenkant van die kast dat wegplakt, hè.
2: Misschien op de bumper van mijn werkpaardje, mijn kamionet.
0: Oh, vind ik een goede plek. Stuur ons een foto van hoe die daar staat te blinken, die sticker. En nog een hele fijne donderdagavond, hè.
2: Hetzelfde voor jullie.
0: Ja, en niet Louise, maar Elisabeth is afgestudeerd aan Harvard. Waarvoor proficiat. Maar bij deze misschien ook nog een kleine steunbetuiging aan alle andere studenten die nog hard aan het blokken zijn in deze weersomstandigheden. Kom op, Alice Cooper.

0: Loco Loco, ja, zo heet de nummers tegenwoordig. Noenzi, wij gaan zo meteen luisteren naar iets wat jij gisteren gemist hebt.
1: Ja, ik kreeg een pushmelding. Nona is ziek, dus Lennart Korevits, a.k.a. Lenny Lenny, is hier en die heeft iets gedaan.
0: Lennart was er om een pianotape op te nemen en ik durf zeggen dat dat een groot succes was.
1: Ik ben benieuwd.
0: Want hij heeft niet alleen zijn nummer Tambourine gespeeld, maar dat gemengd met Aperture van Harry Styles.
1: Kan niet slecht zijn.
0: En ik heb ook samen gezongen met Lennart.
1: Ja, dat
0: wel. Straks mee.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Yeah. Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen plus bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
5: Onrust stijgt bij bedrijven.
6: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
7: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank, u bent goed omringd.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
15: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
16: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
17: Hallo, het is 5 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Met Melina Verbeek.
19: De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat niet door. Vlaams minister van Onderwijs, Sohel Demir, zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State zegt in een advies dat het flexibel organiseren van de lessen godsdienst of zedeleer te ver gaat. Nu krijgen leerlingen zo'n 2 uur les per week, maar dat mocht voortaan gebundeld worden op 1 dag per maand. Leerlingen uit verschillende richtingen zouden ook samengezet worden. Vlaams minister van Onderwijs Demir vindt het goed dat er nu duidelijkheid is.
20: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet, waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
19: Met de hervorming wou de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen. Ook het hogere inschrijvingsgeld voor taalkursussen in het volwassenenonderwijs wordt deels aangepast. Minister Demir verhoogde vorig jaar het inschrijvingsgeld van €2,25 per lesuur naar €4. Maar in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid voor een cursus Frans, Engels of Duits. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen te kunnen laten zien. Dat gebeurt via een camerabril die beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft €4 miljoen opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik Sijsens.
21: De volgende stap zou zijn een korte termijn test tijdens een hersenoperatie bij een vrijwilliger. En het jaar daarop, dan spreken we over 2027, zouden we een eerste implantatie doen bij een blinde vrijwilliger. En eigenlijk pas dan zullen we weten of de kwaliteit zo goed is als we denken dat ze gaat zijn en of we effectief een bruikbaar zicht kunnen herstellen.
19: Het bedrijf hoopt over 5 jaar een product op de markt te brengen. De Europese Unie zal nooit een neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaya Kallas, gezegd. Vandaag zaten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen over welke rol de EU kan of wil opnemen in eventuele vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. De EU staat aan de kant van Oekraïne, zegt Kallas, en wil in de eerste plaats Oekraïne bijstaan tijdens die onderhandelingen.
22: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine, because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
19: Yannick Sinner, de top-topfavoriet op het tennistoernooi van Roland Garros, is verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan had last van de hitte en verloor in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde. Zij verloor in 2 sets van een Poolse kwalificatiespeelster. En Vincent Manhart blijft nog 2 jaar langer sportief directeur van de Voetbalbond. Zijn contract liep af na het komende WK, maar dat is nu verlengd tot 2028. Het blijft warm, ook vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen tot 27 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Ook zaterdag zwoel en op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken we tot zo'n 25 graden.
17: Micro openzetten, Thibau. Een pak minder zwoel is de file op de weg. 300 kilometer file namelijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 1,5 uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2, de ring richting Stabroek, sta je bijna 1,5 uur stil tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen gaat de traag op de E17 vanaf Haasdonk bijna 1 uur erbij. Op de E34 vanaf Beveren 3 kwartier, want bij Waaslandhaven-Oost is een ongeval op de linkerrijstrook. Op de A12 vanaf Aartslaar 1,5 uur file. 10 minuten dan op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Massenhoven 1,5 uur ook, want in Wommelgem is er een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En 1 kwartier tussen Anderlecht en Huizingen. Op de binnenring 1,5 uur extra tussen Ruisbroek en Zelk. En verder ook 1,5 uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat sta je ook 10 minuten stil. En naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Heverlee ook 10 minuten. Aansluitend op de E314 20 minuten daar tot in Herend. Naar Kortrijk 20 minuten file op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Daar is de weg wel vrij. En op de E42 van Bergen naar Luik tot slot ook nog 1 uur file bij Manage. Daar kan je maar over 1 rijstrook.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Studio Brussel. En Thibault.
18: Ik was er 1 dag niet en ik heb precies van alles gemist gisteren.
17: Ja, Lenny is een pianotape komen spelen en Radar gaat straks een exclusieve albumpremière doen.
18: En ik had online gezien dat Pegassi met ons in een bootje zat of zo.
17: Dat hoor je hier en straks allemaal.
2: Je luistert naar
23: Studio Brussel. Life is music.

0: Oei.
1: Ah. En het is net iets over vijf en dan wil ik vooral zeggen... Noensi, jij bent vandaag opgetogen.
0: Ja.
1: Dat is een woord dat eigenlijk best weinig zegt. Opgetogen. Tenzij je de smoel ziet van de persoon die opgetogen is.
0: Ja, mijn smoel ziet er zeer opgetogen uit.
1: En ik denk dat dat aan twee dingen kan liggen. Namelijk één, jij bent terug na een migraineaanval.
0: Yeah, I'm back, baby.
1: Jij bent ook blij met een programma dat terugkomt.
0: Oh, Expeditie Robinson, dat is echt... Dat is 10 jaar geleden dat dat op de Vlaamse televisie kwam. Ik was daar zo'n fan van. Ik heb echt liggen zeggen tegen mijn mama altijd in de zetel. Ik wil daar zo graag aan meedoen. Zij kreeg dan altijd een halve crisis. Want ze zei, waarom zou je voor je plezier je gaan uithongeren op een eiland in de hitte? Met allemaal proeven. En dan ook nog zo'n tactisch steekspel waarbij je ruzie maakt. En ik snap het. Maar ik zou zo graag ooit daar een keer aan meedoen. En ik had het er gisteren nog over. Ah, jammer dat ze dat niet meer doen in België.
1: Spontane sollicitatie bij de mensen van VTM. Dat is een kijktip voor binnenkort dan. Binnen enkele maanden waarschijnlijk. Maar nu dat we het erover hebben, misschien nog een kijktip. De Container Cup vanavond op Play 4.
0: Ja.
1: Laatste aflevering.
0: Ja.
1: Maar jij hebt vorige week, zat je in de aflevering.
0: Ja, ik was vorige week samen met Fien Germijns. We hebben het tegen elkaar opgenomen. En het was leuk. Ik heb talenten ontdekt, maar ook zwaktepunten.
1: Ja, daarover gesproken. Jij hebt mij niet alles verteld.
0: Hoezo?
1: Want ik heb dus niet kunnen kijken op het moment zelf. Ik heb dat achteraf wel bekeken. En één ding viel me wel op. Jij bent heel slecht in iets.
0: Oh, zeg!
1: Ik zal het Wesley Song, de commentator, zelf laten zeggen.
2: En voilà, wat ik dus kon zien, is dat zij zeer weinig golfervaring heeft en het minst goed presteert bij de BV's, beter gezegd, met haar 44,2 meter.
1: Het minst goed bij de BV's.
0: Oh, ik heb dat niet gehoord in die aflevering. Ik denk dat ik dat gewoon zo wat expres genegeerd heb. Het minst goed. Ja, ik was daar echt heel slecht in. En wat je niet ziet op tv, is dat ik eigenlijk 10 keer tegen dat balletje heb geslagen. En het was ofwel mis, ofwel doek. En dan was dat niet
1: nu komen er excuses. Ik heb vooral gehoord het minst goed bij de BV's. En dat vind ik een schande, Nona. Zeker voor ons als Studio Brussel. En daarom...
0: Nee, nee.
1: Heb ik een kleine verrassing. Want... We wilden toch niet met dat etiket rondlopen. Slechtste van de BV's.
0: Ik vind golfen nu niet per se een sport waar je echt goed in moet zijn om respect te verdienen.
1: Ja, zeg dat maar tegen de persoon die nu binnenkomt. Oei. Kom binnen, Louis.
0: Oei.
1: Er komt iemand binnen in de studio van Studio Brussel.
0: En ziet er ook de meest golferende golfer uit.
1: Louis, neem even een micro vast.
0: Oh, nee.
1: Want wij zouden jou nu kunnen vragen... Louis, wat ben jij? Dan is jouw antwoord...
3: Een golfpro.
1: En wat kom jij doen?
3: Ik kom Nona haar 44 meter maal 2 of maal 3 doen.
1: Hopla!
0: Ah, wel, dat vind ik een goede challenge voor jou.
1: Louis, ik ben er ook zo'n grote fan van jouw looks. Want als je nu zou meekijken op het Studio Brussel kanaal op VRT Max, dan zie je dat jij echt gewoon het clichébeeld bijna bent van een golfinstructeur. Dat is met een polootje, met een pet, met een coole planga. Jij bent eigenlijk al vrij lang golfinstructeur, vermoed ik.
3: Eigenlijk nog niet. Sinds januari, ik ben eigenlijk altijd aan het spelen geweest over heel de wereld. En ik ben nu eigenlijk terug in G4 in Brussel. Nu wat golfles, ja.
1: Keigoed.
0: Dat is echt een professional.
1: Professional die wij kunnen gebruiken, want Louis, jij gaat het komende uur lesgeven aan onze Noensi. Want met dank aan de lieve mensen van Beats of Golf hebben wij ook diezelfde installatie van de Container Cup voorzien hier op de VRT. Okay. En dan hopen wij dat jij het binnen een klein uurtje beter doet dan vorige week om de eer van Studio Brussel toch wat hoog te houden.
0: Oh, mag ik dan die tijd ook alsjeblieft in de Container Cup gaan aanpassen? Want het was echt gênant, ik weet.
1: Louis, wij babbelen zo meteen verder, maar ik wens jou nu al heel veel sterkte en ook succes.
3: Komt helemaal goed.
1: Want als het niet goed komt, Nona, dan hebben we alvast een plaat klaarstaan.
4: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels. Live

0: Terwijl Nona van Brakel golfles krijgt om het hopelijk beter te doen in de Container Cup vorige week, wil ik even terugblikken naar gisteren, want toen was Lennart Korevits hier en hebben wij gezongen. Maar heeft Lennart het gelukkig ook echt gezongen. Want onder de naam Lenny heeft Lennart Korevits ondertussen een solo-carrière en dus ook eigen muziek. Het nummer Tambourine is ondertussen een hit in wording, durf ik zeggen. En daarom vragen wij hem, hey, wil je dat nummer, die hit, is op een piano spelen? Ja, zei Lennart. En weet je wat, ik doe er nog iets straffer mee. Ik maak er een mash-up van, samen met Aperture van Harry Styles. Een nieuwe pianotape die je dus ook kan bekijken op het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Lenny Lenny met de pianotape. Zometeen hebben wij een albumpremière die in de radar zal plaatsvinden straks. Maar van wie is de vraag?
1: Carl Cox keert terug voor zijn enige Belgische show met een 4 uur durende set. Op zaterdag 30 mei in Park Fort Liesele in Puurs. Tickets en info, labyrinthproductions.be. Carl Cox live, samen met Studio Brussel.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
6: Laat je boekhouden niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

de bal verder slaan dan 44,2 meter. Dat moet Nona bieten op dit moment. Ze is dat aan het proberen, want ze sukte zo hard in het golfgedeelte van haar deelname aan de Container Cup dat ze de slechtste BV is bij het golven. En daarom krijgt ze nu golfles en doet ze het straks hopelijk beter. Met een achternaam als Grohl is het logisch dat mensen je twee keer aankijken als je je identiteitskaart toont. Maar Violet Grohl is niet alleen maar de dochter van. Ze is vooral zelf hard aan het werken aan een muzikale solo-carrière. En dat gaat gepaard met een solo-album. Dat komt morgen pas officieel uit. Maar kom, je kent ons toch ondertussen.

0: album dat heet Be Sweet To Me. We weten al één ding, dat is dat Violet Grohl er zelf heel erg blij mee is.
1: I'm so excited that the door is finally opened and that I'm able to actually share my music with people now and give them a little teaser as to what's to come.
0: En besef ook meteen dat je die nummers komende zomer live kan meemaken, want Violet Grohl die speelt natuurlijk op Pukkelpop.
1: So legendary and I'm so so excited to play Pukkelpop. Like it's such an honor and I can't wait to see the crowd and feel all the feels and all of that. It's gonna be so much fun.
0: Straks dus een albumpremière bij Thomas van Radar in Radar. En Thomas geeft nog enkele redenen waarom je zeker moet luisteren.
2: Ik heb Violet Grohl een tijdje terug al even geïnterviewd om te babbelen over haar nieuwe plaat die er aankomt. En ik vond dat ze eigenlijk super vriendelijk en down-to-earth klonk. En vooral als iemand die hard gewerkt heeft aan een eigen sound. En ze zwijgt vooral in alle talen over Dave Grohl, haar papa. Ik denk dat dat nog eens onderstreept dat we niet moeten blijven zeggen de dochter van heeft een album gemaakt, maar dat we vooral moeten luisteren naar die songs. En dat gaan we dus vanavond echt doen. De singles die al uit zijn, die klinken eigenlijk supercool. Goeie gitaren, heel stevige drums op de plaat. En dat zou live ook zo klinken. Ze komt naar Pukkelpop deze zomer. Dus als je goed voorbereidt naar Kiwit wil afzakken, dan moet je zeker luisteren. Violet Grohl, 20 jaar en een debuutalbum. Je mag je verwachtingen hoog leggen en ik denk dat ze die eigenlijk grotendeels gaat invullen.
0: Verwachtingen hoog vanaf 8 uur in Radar.

0: Straks nieuwe muziek van Violet Grohl in de radar met haar albumpremière. Maar eerst ontdek je nog hoe goed of hoe slecht Nona van Brakel is in golfen. Want dit gebeurde er vorige week in de Container Cup.
1: En voilà, wat ik dus kon zien is dat zij zeer weinig golfervaring heeft en het minst goed presteert bij de BV's, beter gezegd, met haar 44,2 meter.
0: Ja, dat zijn harde woorden van Wesley Sonck, maar de waarheid kwetst natuurlijk, hè, Nona?
2: Ah, Thibaut, het doet echt heel veel pijn.
0: Ja, op dit moment kan je Nona aan het werk zien met dezelfde installatie van Beats of Golf die geïnstalleerd werd bij de Container Cup. Dus jij staat opnieuw op een soort van grasmatje met een club, met een bal, maar ook inclusief een golfinstructeur.
2: Ja, ik heb, jullie hebben een golfinstructeur voor mij geregeld. Dag Louis, hoe gaat het, mijn golfles?
3: Wel, het is speciaal.
2: Oh, Thibaut is echt gênant. Vertel maar, Louis, hoe doe ik het?
3: Ja, we hebben eigenlijk eerst de juiste theorie of houding weggegeven. Want Nona was links aan het golven met een rechtse griep. Dus dat is een klein beetje speciaal. En dan ja, zijn we toch 10 meter, 7 meter, 1 meter. Dus we zijn er nog niet echt.
2: Thibaut, mijn verste tot nu toe op die machine om te oefenen is 15,2 meter. En ik ben echt mijn best aan het doen. En ik voel dat Louis een beetje zijn geduld met mij aan het verliezen is. Maar ik ga nog mijn best doen om mijn record van 44 meter in de Container Cup te proberen breken. Louis, geloof jij nog dat ik het ga kunnen?
3: Absoluut, we gaan dat helemaal regelen.
2: Oké, Thibaut, fingers crossed. Ik ga jullie proberen trots maken.
0: Straks krijgt Nona 3 pogingen om het hopelijk beter te doen dan haar deelname in de Container Cup vorige week. En dan geraakt ze hopelijk af van het etiket slechtste BV bij de golfers in de Container Cup.

0: Ik werk samen met een blamage voor heel Studio Brussel. Want vorige week heeft Nona van Brakel meegedaan aan de Container Cup, het geweldige programma van Pedro Elias en Wesley Song. Maar dit waren de woorden van Wesley na het golfgedeelte van Nona.
1: En voilà, wat ik dus kon zien is dat zij zeer weinig golfervaring heeft en het minst goed presteert bij de BV's, beter gezegd, met haar 44,2 meter.
0: Het slechtste van de BV's, en daarom hebben we Nona even privé bijles gegeven op dit moment van een golfinstructeur. Je kan dat ook live meemaken op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Dan zie je Nona, ja, hoe moet ik het zeggen, sukkelen, zal ik zeggen. Zometeen heeft ze 3 pogingen om het hopelijk beter te doen dan vorige week. Maar lukt dat of lukt dat niet?
2: Great Kicks in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, The Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiacs, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.

0: even kaderen. Dit gebeurde er vorige week in de Container Cup toen Nona meedeed.
1: En voilà, wat ik dus kon zien is dat zij zeer weinig golfervaring heeft en het minst goed presteert bij de BV's, beter gezegd, met haar 44,2 meter.
0: En daarom doet ze het hopelijk beter. Wat doen ze? Jij bent net terug na een golfinitiatie van onze nieuwe goede vriend Louis.
2: Ja.
0: Louis, je hebt een klein uurtje golfles gegeven aan Nona in de hoop dat ze afgeraakt van het stigma dat er nu rond Nona heerst, namelijk slechtste BV in het golfen bij de Container Cup. Kan je misschien al eens kort samenvatten van de techniek van Nona?
2: Ja, Nona hij speelt linkshandig, maar had een rechtshandige grip. Hè, dus dat maakt zaken wel wat moeilijker. Hè, dus dat was eigenlijk het eerste dat we hebben aangepast. En dan eigenlijk gewoon de basis. En het feit is dat ze het wel echt goed heeft gedaan. Maar ja, heeft ze tijdens die poging ook goed gedaan? Hè? Dat is dan wel de vraag.
3: Mag ik even zeggen, Louis is super lief aan het zijn. Want tijdens dat we dat aan het doen waren, heeft hij superveel gezucht. En voelde ik zijn geduld een beetje slinken, maar hij is wel altijd lief gebleven. Hey. Mij, zoals een echte leerkracht moet doen.
0: Maar is Louis, van waar kom je?
2: Antwerpen.
0: Is Louis helemaal van Antwerpen naar Brussel gekomen voor niets of voor iets? Noenzi, heb je het beter gedaan dan die belachelijke 44,2 meter van vorige week?
3: Ik kan met trots vertellen dat ik 67 meter heb geslagen. Nee. 6-7.
0: Ja, dat laat je vooral achterwege. Maar ja, proficiat, het is dan allemaal goed gekomen eigenlijk.
3: Oh, Louis, waar was je een week geleden in mijn leven? Ik had bij hem moeten langsgaan, dan had ik iedereen daar kunnen kloppen.
0: Ja, ik ben wel heel blij dat ze het...
2: Allez, ja, absoluut.
0: Dat we nu toch af zijn van het imago van de slechtste BV bij de golfers. Het is zelfs zo dat Louis, je hebt nog iets voorzien eigenlijk.
2: Hey.
0: Even de koptelefoon afzetten.
3: Oh nee. Wat krijg ik? Dat meent jij niet.
2: We gaan nu echt uw carrière in de golf starten. Geen excuses meer, Nona. Hebt u een eigen golfclub?
3: Wauw! Oh.
2: Alsjeblieft.
3: Amai. Ja, zilver, zoals golfclubs zijn. Prachtig. Ik ga vanaf nu elk weekend op de grasmat staan. Dat is een leugen.
0: Dat is je wel geraden. Louis, heel erg bedankt om toch van Antwerpen tot hier te komen voor iets. Namelijk een betere poging dan vorige week. En ja, Noenzi, werken aan de golfcarrière vanaf nu.
3: Ja, ik weet niet of ik een talent ben. Maar hard work beats talent.

0: First Date van Blink 182. Nona, je had daar net een date met een golfinstructeur. Hoe zou jij deze dag omschrijven?
1: Oh, een baanbrekende, wereldopenende dag voor mij. Al mijn vooroordelen zijn weg. En ik kan het nu ook nog eens, hè, golfen?
0: Daar ben ik blij om. En dat vieren wij terwijl het nummer Surfin van Sons luid door de boksen galmt.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Richie, citroen uit framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedenavond, het is 6 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek.
17: Een geval van agressie in de gevangenis van Gent. In de gevangenis van Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker zonder aanleiding in het gezicht toen hij werd teruggebracht naar zijn cel. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis van Gent. Het gevangeniswezen wijt dat aan de overbevolking en aan de hitte. Vlaams minister van Onderwijs, Sohel Demir, zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State zegt in een advies dat het flexibel organiseren van de lessen godsdienst of zedeleer te ver gaat. Nu krijgen leerlingen 2 uur les per week, maar dat mocht voortaan gebundeld worden op 1 dag per maand. Leerlingen uit verschillende richtingen zouden ook samengezet kunnen worden. Minister van Onderwijs, Demir, vindt het goed dat er nu duidelijkheid is.
18: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet waar we die flexibele organisatie hadden ingezet, gestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
17: Ook het hogere inschrijvingsgeld voor taalkursussen in het volwassenenonderwijs wordt deels aangepast. Voor Frans, Engels en Duits betaal je vanaf volgend schooljaar weer €2,25 per lesuur in plaats van €4. Prinses Elisabeth krijgt straks haar diploma aan de bekende Harvard University in de Verenigde Staten. Ze zal op het podium worden geroepen om haar diploma in ontvangst te nemen, terwijl koning Philip en koningin Mathilde in het publiek meekijken. Na de uitreiking gooien de studenten geen traditionele hoedjes in de lucht. Aan de faculteit van Elisabeth gebruiken ze opblaasbare wereldbollen. Daarmee tonen ze dat ze later een verschil willen maken in de wereld. De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een man van 31 stak er vanmorgen 3 mannen neer. Ze zijn gewond geraakt. De dader heeft de Zwitserse en Turkse nationaliteit. Hij kwam in 2015 al eens in het vizier van de veiligheidsdiensten, omdat hij propaganda verspreidde voor terreurgroep Islamitische Staat. In de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de 18e rit gewonnen. De Fransman was de snelste van een grote groep. Hij kreeg de perfecte voorzet van Jasper Stuyven, die zelf 12e werd. Voor Magnier is het al de 3e keer dat hij een rit wint in deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. En op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaan verloor in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. Sinner kreeg zelfs een matchbal, maar stortte nadien fysiek in. Hij zegt zelf dat het niet aan de hitte lag, maar dat hij zich vanmorgen al niet goed voelde.
19: Starting to feel very dizzy, very low of energy and woke up this morning didn't feel very well and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play and really it was nothing against the heat, nothing against the weather. Was just me today, but it happens.
17: Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Het blijft warm ook vannacht, minimaal tussen 16 en 20 graden. Morgen tot 27 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Na de middag kans op buien met onweer. Ook zaterdag wordt zwoel en op veel plaatsen buien of onweer dan. Zondag zakken we tot zo'n 25 graden.
7: Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijnstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 1,5 uur. Op de E34 vanaf Melzele bijna 1 uur. Op de A12 vanaf Aartselaar 1 kwartier. Ook 1 kwartier op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Herentals-West 1,5 uur. 10 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Ook op de E19 vanaf Kleine Pareel. En 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 1,5 uur tussen Ruisbroek en Zellik en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Everberg en Heverlee door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Kortrijk op de E403 25 minuten tussen Lichtervelde en Roeselaren. En op de E42 van Bergen naar Luik 1 uur file tussen Bergen en Manage. De snelweg is nu afgesloten vanaf Oeding. Je moet omrijden via de E19 en de A54.
8: Out of office.
15: Bert van Steenbergen.
7: Ik neem jou mee de avond in met een stralende zon. Ja, dat weet je zelf wel. En ook Macklemore, Aretha Franklin en de beats van A Craze.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Hou je klaar, want zometeen komt het enthousiasme van Macklemore. Nu, omdat het niet altijd heftig moet bij zo warm weer. Zometeen ook even lekker rustig vibe met Aretha Franklin. En een geweldige classic. Na deze zomerse tune van Another.

0: Kent Holders, jij mag zometeen de muziek kiezen.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Jij mag zometeen een nummer er even tussen zetten in de playlist, want ik hou elke dag in Out of Office ruimte vrij voor jou, voor jouw keuze. Want dit punt van de dag is het moment waarop je de juiste muziek nodig hebt. Waarop je echt nood hebt aan dat ene nummer dat voor jou het beste werkt. Om de dag los te laten en aan de avond te kunnen beginnen. Dat nummer, dat is jouw One Rit Wonder. En daar hou ik dus graag ruimte voor dat nummer. Ja, je moet wel iets doen natuurlijk. Je moet dat nummer doorsturen in de app van Studio Brussel. Anders weet ik niet welk nummer het is en kan ik het niet voor je spelen. Maar dus welk nummer helpt jou altijd om de avond te starten? Om met vol energie de avond in te gaan, zo tussen 6 en 7 s'avonds. Dat nummer, stuur het alsjeblieft door in de app.
1: Out of office.
0: Dit is de sound van twee Franse broers, Max en Martin, onder de naam Pentacle, Track of Time.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting.

0: 25 jaar, Alex Agnew. Comedy on stage, dat verdient een feest. Kom mee vieren vanaf 8 oktober in Afas Dome, Antwerpen. No More Heroes, de nieuwe show. Deze show gaat niet op tour door de theaters, maar speelt enkel en exclusief in de Afas Dome. Tickets via alexagnew.be.
1: Samen met Humo, Play, HLN en Studio Brussel.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.

0: veel goede nummers die binnenkomen in de app van Studio Brussel om vlot en vol energie die avond in te gaan.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Von Ritwonder.
0: Goedenavond, Hilde.
3: Goedenavond, Ben.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze donderdag?
3: Oh, een 8 op 10, denk ik, ja.
0: Dat is toch een zeer mooie score. Dat wil zeggen dat het een goede dag is geweest.
3: Het is een hele goede dag geweest vandaag, ja, dat klopt.
0: Wil je met ons delen waarom het zo'n goede dag was?
3: Ik hoor, wel, goh, ik had eigenlijk een hele goede nacht terug, wat dat eigenlijk heel belangrijk is, vind ik. Ik heb een hele toffe werkdag gehad met hele lieve collega's rond mij. En dan op het einde was er een pensioendrink, dus dat was ook heel tof. Dus dat was een 8 op 10 waard tot nu toe.
0: Absoluut, dat klinkt prachtig, Hilde, als dag.
3: Ja, absoluut. Ja.
0: Ik hoop voor jou nu al dat de vrijdag even mooi mag zijn.
3: Ik ben morgen thuis, dus dat zal zeker lukken.
0: Dat is al minstens een 9 op 10 morgen. Tot dat onweer begint, ja, en dan is misschien een paar punten eraf. Ik weet het niet.
3: Oh, dat, misschien koel het een beetje nat, en voor mij is dat al beter.
0: Je bekijkt dingen langs een positieve kant, Hilde. En dat vind ik ook heel mooi. Dat is goed. Dan de muziek. Wat is jouw One Hit Wonder?
3: Oh, Smack My Bitch Up van The Prodigy.
0: Hilde, jij houdt van het stevige werk.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is ook een oud liedje die al heel lang mee had. En dat is eentje die mij altijd wel doorsleurt als het een beetje moeilijker gaat. En die de dag eigenlijk heel mooi afsluit ook, vind ik altijd.
0: Ja, dus ik snap het helemaal. Het is echt een nummer. Ja, je wordt er door vooruit gestuurd. Je kan het moeilijk negeren. Als dat nummer gespeeld wordt, voilà. Dat is hoe het is. Hard gaan op donderdagavond. Dat gaan we nu allemaal samen doen.
3: Ja.
0: Met dank aan Hilde. Dus Hilde, dank je wel. Ja. Geniet ervan en nog een fijne avond vooral.
3: Ja, ook zoveel.

0: Silence in de John Summit remix. Ook op deze donderdag heb ik één specifieke vraag voor je.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Out of office.
0: De vraag die ik jou al sinds september elke avond stel. Want het is iets dat constant gebeurt bij mij en bij veel andere muziek die in het hoofd blijft steken. En dat kan zeer plezant zijn, tot soms lichtelijk vervelend, afhankelijk van het nummer. En afhankelijk van hoeveel keer het per dag in je hoofd terug opkomt. Maar als jij nu een nummer in je hoofd hebt zitten, of dat nu vandaag is of al langer, laat me weten welk nummer dat is. Dan kan ik het zometeen voor jou op de radio spelen. Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur het door in de Studio Brussel app.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, de Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd.

0: Goedenavond, Richie.
1: Goedenavond.
0: Kan jij nog van de zon genieten vanavond?
1: Zeker. Op terras.
0: Op terras? Jouw terras of een terras ergens?
1: Op terras bij ons thuis.
0: Ah, oké, okay, maar goed. Het kon zijn, je mag doen wat je wil, hè, Richie.
1: Nee, het kan daar ook gezellig worden, hè.
0: Ja, natuurlijk. Hey, is het feest bij Richie thuis vanavond? Dan mogen we allemaal komen, of wat zeg je nu?
1: Ja, dat is goed. Het is wel de afdrank mee te brengen, dan.
0: Oké, okay, we gaan het adres toch maar niet delen op Nationale Radio, nee, voor de zekerheid. We gaan het veilig houden. Ja. Maar ik wens je altijd nog een heel fijne avond. Veel plezier. Maar...
1: Dankjewel.
0: Eerst even naar... de kern van de zaak, het probleem, welk nummer krijg jij niet uit je hoofd?
1: End credits van Chase and Status.
0: Ja, geniaal nummer. Sowieso, hoe komt het dat het bij jou in je hoofd blijft hangen?
1: Ik heb het leren kennen als drum en bass van in een film in 2009. En het is redelijk hevig. Dus na een lange dag, warm weer, alle remmen los, een keer goed losgaan, hè.
0: Ja, dat begrijp ik volledig. En het is inderdaad, ja, zo'n nummer dat ook gewoon blijft hangen. Het is zowel die melodie als natuurlijk die vocals, ja, die erin zitten.
1: Ja, het is dat.
0: Het blijft, denk ik, een van de allerbeste nummers die ze ooit hebben gemaakt. En ik word zelf ook altijd oprecht gelukkig van dat nummer, als ik het hoor. Dus merci om het te sturen, Richie. Geniet ervan. En maak er nog een fijne avond van daar op terras.
1: Top, dankjewel. Hetzelfde.

0: enthousiaste berichten in de app over Equal Idiots. Er is nog geen uur van de radio en je hoort hem al opnieuw, Thibaut. Met 16.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
0: Straks is Thomas er met Radar en die heeft wat moois mee. Het album van Violet Grohl. Nog voor de rest van de wereld het kan horen, hoor jij het hier op je radio op Studio Brussel. Dus blijf luisteren daarvoor. Ik ga zo meteen om 7 uur out of office. Want vanaf volgende week hoor je de grote prijs Fien Germijns op je radio vanaf 6 uur. Eerst heb ik nog de stevige beats van Amber Broos. Zij speelt binnenkort op Sunrise Festival. Dat is op 26, 27, 28 juni op de Lilse Bergen, dat festival. Of zoals het festival het zelf noemt, de Lilse Bergen, het Ibiza van de Kempen. Dat zegt Sunrise Festival zelf. Maak jij ervan wat je wil. Dit is Amber Broos met

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
2: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippenklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Oei, wacht hè.
15: Rustig,
14: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
15: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
14: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
15: Ja, ja, zeker dat.
16: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
18: Ja, mocht dat niet misschien?
15: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
18: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
18: B-bad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel. 7 uur, goedenavond.
21: VRT Nieuws
20: met Melina Verbeek.
22: Er is een akkoord bij Bpost. De directie en vakbonden bij Bpost hebben een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan hun ronde zullen beginnen. Eind maart brak er een ernstig arbeidsconflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt dat het geluisterd heeft en dat er nu tal van verbeteringen zijn. Een van de organisatoren van Tomorrowland, Michiel Beer, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar wellicht door een menselijke fout ontstaan is. Dat zei hij in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen bijna volledig uit, enkele dagen voor het festival in Boom zou starten. Gelekte ethanol zou in brand gevlogen zijn, vertelt Beers.
23: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
22: Dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd. Voor de komende editie zijn er extra veiligheidsmaatregelen. In de gevangenis van Gent heeft een geïnterneerde een zorgmedewerker in het gezicht geslagen toen die hem na de wandeling terugbracht naar zijn cel. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste incident deze week daar. Het gevangeniswezen wijt dat aan de overbevolking en aan de hitte. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen te kunnen laten zien. Dat gebeurt via een camerabril die beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft 4 miljoen euro opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik Sijsens.
1: Het zal geen natuurlijk beeld zijn, maar het zal een heel sterk vereenvoudigd beeld zijn op basis van een aantal duizend pixels waarmee mensen gaan kunnen navigeren, objecten herkennen en met een inzoommodus ook wel de details gaan zien.
22: Het bedrijf hoopt om over 5 jaar een product op de markt te kunnen brengen. En in de wielerronde van Italië heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep. Jasper Stuyven had hem de perfecte voorzet gegeven. Hij werd zelf 12e. Magnier won zo zijn 3e rit in deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het blijft warm, ook vannacht. Minima tussen 16 en 20 graden dan. Morgen tot 27 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Na de middag kans op buien met onweer. Ook zaterdag nog zwoel en op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken we tot zo'n 25 graden.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
8: Studio Brussel.
21: This is Joe from Idols.
24: I'm Charlie XCX.
25: Hi, I'm Jamie XX.
26: Wij zijn Kaat van Stralen.
27: Hi, this is Fontaine's DC.
28: Ik ben Evie de Visser.
29: What's up, it's Gies.
30: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
31: We're listening to Radar.
32: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
31: Thomas Michiels.
33: Ja, het is de laatste van het seizoen, want de festivals staan voor de deur. Geen ramp. Ik heb de show volgeduwd met uitstekende muziek. Zo meteen een interview met Bleach 93. Eerst slayen we met Old Technology. Van Slater.
34: Studio Brussel. Life is music.

0: 28 oktober in Trix. En 17 juli al op Doer Festival Slater. Studio Brussel. Radar. Welkom in de show. Het is de allerlaatste van het seizoen, want de festivalletjes die komen eraan. Dus dan moeten we het hebben over alleen maar de beste muziek. En laat ons dan eens starten, dit radaruur, met de Ierse rockband waarvoor het heel, heel hard gaat. Bleach 93. Ja, toffe gasten. Ze zijn met vier. Ik denk dat ze al elk podium in de UK en in Ierland onveilig hebben gemaakt. Vandaag zagen we nog een aankondiging op in socials dat de venues worden geüpgraded of dat er nog meer shows sold-out zijn. En vanavond spelen ze in ons land. Dat is al de tweede keer dit jaar, want vorige maand stonden ze in Trix. Deze zomer komen ze naar AFF in Genk. En ze komen ook in september naar de Botaniek in Brussel. Vier keer op nog geen 6 maanden tijd. Gaat het dan echt zo hard voor de band? Ik kon ze interviewen, omdat ze vanavond in Gent spelen. En ik vroeg hen of ze eigenlijk al van die muziek kunnen leven. Toch wel de droom van elke muzikant.
1: At the beginning of the year, maybe around February time, we were able to quit our job. And we do music full time, which is really, really amazing. Yeah, I used to work in a pizza restaurant.
0: Een pizza restaurant. Ja, dat is ook een leuke job. Daar heb je waarschijnlijk ook wel een paar voordelen. Wat is dan die favoriete pizza van die zanger?
1: The favorite pizza that I had when I was working there, because you know, I could eat a pizza for free. So I would have a chorizo pizza. It was fantastic.
0: Zijn liefde voor die chorizo pizza. Dat gaat niet meer gebeuren, want hij is nu dus wel fulltime muzikant sinds februari. En zeker sinds de release van hun EP. 2 weken geleden is Bleach 93 helemaal daar om het land. De UK, Ierland en om Europa te veroveren. En misschien ook wel de rest van de wereld. Ze hebben nog niet heel veel gelost over hun bandnaam trouwens. En die nummers die daarachter staan. We krijgen dat regelmatig binnen in de app van Studio Brussel. Bleach, oké, maar 93. Wat wil dat eigenlijk zeggen? En ik voelde hen daar straks daarover aan de tand. En ze deden heel het verhaal netjes uit de doeken. Ondanks de toegave van, ja, we hebben nog niet alles prijsgegeven. Maar tegen jou, Thomas, gaan we dat wel doen. Luister lekker mee.
1: We love the name Bleach. B-L-E-A-C-H, spelled normally. But we couldn't name our band that because there's already bands named Bleach. So then we had to change it to 2 E's. But then there was already bands with 2 E's in the spelling. But we didn't want to get rid of the name Bleach, so we kept Bleach, and we knew we just needed to add something else. And then Sam one day thought about, I wonder if Bleach is ever mentioned in the Bible. So he looked it up, and the only time that it's mentioned is in Mark 9:3. That is where the 9:3 comes from. It is a Bible reference, and with obviously recovery from addiction being part of the backbone of our band, the addition of a spiritual element into the name, I think, is really, really, it worked out very kind of serendipitously.
0: Dus het woord bleach staat ergens in de Bijbel, in het Marcus-evangelie. En toen ze in rehab zaten, 2 van de 4 bandleden, zijn ze beginnen lezen in die Bijbel en dachten ze, waarom zoeken we bleach is niet op in die Bijbel? En dus in het Marcus-evangelie 9:3 zou er een passage over te lezen staan. En zo komen ze daar dus aan. Er zit een religieuze betekenis achter. De band is heel connected, niet alleen met elkaar, maar ze willen ook connected worden met het Belgische publiek. Zoals ik al zei, staan ze dit jaar 4 keer in ons land te beginnen. Vorige maand in Trix en vanavond dus in Gent. Trefpunt gaat te klein zijn voor de madness van Bleach 93.
1: Studio Brussel. Hi, we are Bleach 93 and you are listening to Radar on Studio Brussel. Life is music.

0: Trefpunt in Gent zal vanavond extra zweterig aanvoelen, want Bleach 93 speelt daar vanavond een concert.
1: Radar. Studio Brussel.

Daar is ze weer. Stuurt Gilles uit Wingenen. Oké, Lou. Mocht niet ontbreken natuurlijk in de laatste radar van het seizoen. Ze speelt op 20 juni een concert in de AB. En FK Twix staat in de Barn van Rock Werchter op vrijdag 3 juli. Ik geef het nog even mee. Een dagje later staat daar ook Florence Road. Je weet wel, die vier vriendinnen uit Ierland die het bijzonder goed doen. Dit is Hanging Out to Dry.

0: Florence Road met Hanging Out to Dry. Kan je ook doen met je bezweet t-shirt. Nou, opnieuw een warm dagje vandaag. Zometeen duiken we in een warm topic. Angine de Poitrine staat opnieuw in ons land.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: gekheid en de polyritmes van de most viral bands van het moment. Het gekke Canadese polkadot duo Angine de Poitrine speelt vanavond op La Nuit Botanique. Verwacht een buitenaardse gitaarsound, vreemde ritmes, cubistisch, ik zei het al, pythagoristisch en mathematisch vooral super uitdagend. We mochten een paar luisteraars blij maken met het ticketje voor La Nuit Botanique. Onder andere Simon, die zakt vanavond af naar Angine de Poitrine.
1: Hey Thomas en Team Radar. Dikke merci dat ik dankzij jullie naar het hopeloos uitverkochte optreden van Angine de Poitrine kan vanavond op La Nuit Botanique. Ik kijk er enorm hard naar uit. En ik denk ook dat ik al een beetje in de stemming ben. Ik ben al een hele dag naar uw muziek aan het luisteren. En het laatste uur zit ik ook met een non-stop krijsende baby die niet wilt gaan slapen omdat ze te warm heeft. Dus ik ben super opgefokt en mega zenuwachtig. Dat lijkt me de perfecte stemming voor muziek als Angine de Poitrine. Ondertussen online hebben we wat beelden van zien passeren van hun optredens. Dus ik heb een beetje het gevoel dat ik weet wat ik mag verwachten. En tegelijkertijd weet ik dat dit iets is waar je je niet op kunt voorbereiden. Dus ik ben er helemaal klaar voor om het gewoon te ondergaan vanavond.

Allee, dikke feest vanavond met Angine Poitrine op La Nuit Botanique. Geertje, Paul, Georgette en Hector in die sturen. We luisteren samen naar Radar. En het is de max zoals altijd. Hoera en dankjewel voor de muziek. Ik ga er nog een beetje aan toevoegen. Het is muziek van J. Jerome 87, de frontman van Al J. Want die kondigde vandaag een tour aan en hij stopt ook in Gent. In de Ringo Bar op 28 juni. Tickets kan je vanaf morgen kopen. So take-

0: Nothing But Thieves. Goeie bandnaam, maar het kan nog gekker. Wat denk je van Prins S en de Geit? Unieke bandnaam hebben ze al, maar goede beats en teksten ook. Want onze Noorderburen die komen dat nog eens aan ons voorstellen. Deze zomer komen ze naar Sint-Niklaas. Dus ja, ik laat ze zichzelf nog graag eens kort voorstellen.
1: Hallo België, wij zijn Prins S en de Geit. En wij maken Nederlandstalige elektronische muziek om... Vooral om heel erg lekker op te dansen.
0: Dat is goed nieuws, want dansen zal je. De Casino Concertzaal in Sint-Niklaas organiseert Great Gigs in the Park. Dat zijn openluchtconcerten. En op 5 juli is het de beurt aan Prins S en de Geit. En ze nemen nog een support act mee. Vlaanderen's meest notoire disco-slagerzanger Willie Organ. Het wordt meteen zijn farewell gig. Dat is nog een extra reden om zeker af te komen. Het wordt een gekke dansavond. En die kan jou misschien gelukkig maken. Want jij kan daarbij zijn op 5 juli. Tenminste, als je het antwoord weet op de volgende vraag. Het is dus de Casino in Sint-Niklaas dat die openluchtconcerten organiseert. Great Gigs in the Park. En als je bij Prins S en de Geit en Willie Organ bij wil zijn op 5 juli, dan moet je mij de straat van de Casino doorsturen. Waar ligt die? Het is niet zo moeilijk als je met de trein komt.
2: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Cool.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Arlo Parks, dat was ook een albumpremière die we hadden. Straks is die van Violet Grill. Maar eerst een winnaar.
1: Studio Brussel. Radar.
0: Of het is te open toch? Die Great Gigs in the Park van Sint-Niklaas. Ik heb daar nog ticketjes te geven voor. Maar, hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, ik spreek met Finn.
0: Dag Finn. Hoe gaat-ie?
2: Goed, met u?
0: Ja, zeer goed. Ben je flink aan het smeren, Finn, van in het zonnetje te zitten?
2: Ik zit midden in het examen, dus het is bovenop de bureau te doen.
0: Oh, je zit helemaal geïsoleerd. Je bent zo een bleekscheet die pas buiten komt als de examens gelukt zijn. Finn, ik wens je veel succes. Ik kan je een beetje verlichting bezorgen. Hè. Op 5 juli kan je afzakken naar de casino in Sint-Niklaas. Maar weet jij ook in welke straat de casino ligt?
2: In de Stationstraat.
0: Voilà, dat zal dan met het treintje zijn naar Sint-Niklaas voor jou. Je mag gaan naar Prins S en de Geit en Willy Organ. Kijk er naar uit.
2: Ja, zeker. Helder.
0: Zalig. Heb je ze al eens live gezien of gaat het de ontmaagding zijn?
2: Nee, dat is de eerste keer.
0: Oké, supergoed. Kijk, ik hoop dat je een fijn concert hebt. En ik wens je vooral nog heel veel succes met je examens. Salutjes, Finn.

0: Iedereen die staat te trillen, omdat ze naar binnen willen. Geen tijd om te verspillen. Kijk eens goed naar mijn pupillen. Iedereen is voorbereid. Vanavond dieren, morgen spijt. Straks naar binnen, vrij en blij. Nu nog even in de rij. Achterin is chaos en paniek, want ze zijn bang.
1: Komen we wel binnen, want de rij is nog zo kut.
0: Voorin heerst er vreugde, want

stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje stapje stapje voor stapje, stapje voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, stapje, stapje.

nieuwe lichtingwinnaar. Waste, die bracht hun debuutplaat uit en ze gaan er mooie dingen mee doen deze zomer. Ze komen onder andere naar Rock, Herk en Lokerse feesten. Dit is Out of

0: Thomas Michiels.
1: Komt goed binnen, net die Autopilot van Waste van op hun debuutplaats. Ze gaan een mooie zomer tegemoet. Ik heb nog meer gitaarnieuws bij, want de Britse band Kyo, dat zijn de twee broers, Connor en Finn Kyo, die hebben nog niet zo lang geleden opgetreden in ons land, maar ze komen ook naar Werchter en ze hebben groot nieuws aangekondigd vandaag.

ik vond het eigenlijk al straf, want ze hadden nog maar één EP'tje uit en ze hadden dan die tricks uitverkocht en ze komen naar Rockwerchter. Maar nu is het er eindelijk, die albumaankondiging. Put a Smile On For Me komt uit op 25 september. Hopelijk nog eens met een dikke Belgische show daarbovenop. Ze mogen altijd afkomen. Nu gaan we dansen met de Angèle & Justice remix van Fuckers.

Heerlijk. Doet me een beetje denken aan de jaren 0 remixes van Belair. Maar het is die van Fuckers, van de What You Want van Angèle en Justice. Zometeen na 8 uur gaan we iets bijzonders doen.

0: Brussel.
1: Ja, dat is zo meteen. We gaan er nog het nieuws tussen laten, maar ik wil je helemaal opladen door het enthousiasme van een andere luisteraar op je af te vuren. Dan zit jij misschien zo meteen ook wat dichter bij je radio geschoven. Dit is luisteraar Silke.
2: Hey Team Radar, Silke hier. Ik ben echt super benieuwd naar die albumpremière van Violet Grow, haar nieuwe album. Want ik kende haar eigenlijk tot voor kort nog niet, maar dankzij Radar heb ik 595 en Tum al leren kennen. En die lekkere gitaren en drums, ja, die kan ik wel appreciëren. En ik wil alvast een dikke merci zeggen om ons weer een heerlijke albumpremière voor te schotelen.
1: Dat is toch zalig. Dat is echt genieten. Ik moet zelf de reclame al niet meer maken. Maar je weet het al, die donderdagen, dan kan het al eens gebeuren dat er een hele coole artiest plots ervoor kiest van hey, ja, bij Studio Brussel, mogen ze die première wel hebben. En ik vind het zo fijn als jullie dan je reacties op die nieuwe nummers ook doorsturen in de app van Studio Brussel. Die Tham, die kende je dus al. Geweldig rockend nummer met pompende drums. En Violet Grow is helemaal klaar om de rest ook aan je te laten horen.
3: Kind of a relief. I feel like I've been kind of keeping this to myself for a little while. But I'm so excited that the door is finally opened. And that I'm able to actually share my music with people now. And give them a little teaser as to what's to come.
1: Voilà, zo meteen 11 nieuwe nummers van Violet Grow. Inderdaad, de dochter van Dave.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Moe zijn, onrustig slapen, constante druk voelen. Voor veel werknemers is het een dagelijkse realiteit die onderbelicht blijft. De mentale gezondheid op het werk. Het Mind Health Report van AXA, een groot internationaal onderzoek in 16 landen, waaronder ook België, laat zien hoezeer stress, mentale belasting of de moeilijkheid om echt los te komen van het werk het dagelijkse leven kunnen beïnvloeden. Het goede nieuws? Met een paar eenvoudige gewoontes kan je je mentale gezondheid op peil houden. Regelmatig pauzeren, sporten, sociale contacten onderhouden of gewoon je eigen ritme volgen. Zo kan je, in alle vertrouwen, je werk en leven makkelijker combineren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: Radio Brussel.
1: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen, dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een post naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes moeten beginnen. En daar was en is veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy van Bpost.
2: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan.
1: Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand zijn gevlogen, vertelt Beers.
3: De onderzoek is natuurlijk nog volop bezig. En dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven. Maar er is heel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
1: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Dit jaar zijn er extra veiligheidsmaatregelen. En de VS maakt meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de Amerikaanse overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. Daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump de ontwikkelingshulp aan Afrika drastisch teruggeschroefd. Nog dit supermarketen Carrefour roept bijna 50 producten terug omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour. Van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op onze website vrtnieuws.be staat meer informatie over die 50 producten. Het weer blijft warm, ook vannacht tot 21 graden. Morgen bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. Na de middag is er kans op buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Hello, this is Joe from Idols.
6: I'm Charlie XCX.
7: Hi, I'm Jamie XX.
8: Resinkaat van Stralen.
9: Hi, this is Fontaine's DC.
10: Ik ben Evie de Visser.
11: What's up, it's Gies.
12: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
13: We're listening to Radar.
14: Thomas Michiels.
15: De laatste albumpremière van het seizoen staat in de wachtrij. Violet, de 20-jarige dochter van Dave Grohl, lost om middernacht haar debuut, maar heeft in de groepchat al op send geduwd.
0: Je luistert naar
16: Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Voilà, we zijn eraan begonnen. Waar luister jij? Met wie? En vooral, wat vind jij van het debuutalbum van Violet Grow? Dat is wat ik van jou wil weten het komende uur. Ik zwaai de poorten open van de Studio Brussel-app, wagenwijd open, want al jouw berichtjes zijn helemaal welkom. Pas 20 is ze, die oudste dochter van Dave Grohl. En papa Dave is heel trots op zijn dochter.
1: She made this album with a producer named Justin Raisin and she did it on her own. She met the producer and they would go to the studio every day and make songs. And she would send me songs when she was finished, but I had absolutely nothing to do with this record at all.
0: Dat is toch eigenlijk wat je wil horen, dat papa Dave ja, alle kracht van de wereld heeft om daar een superzot album van te maken. Dat moet ik je niet vertellen, maar hij deed het niet. Hij zat gewoon aan de eettafel toen zijn dochter binnenkwam gewandeld en zei: pa, ik heb een plaat gemaakt en ik heb een label gevonden ook en ik ga er mijn ding mee doen. Ze komt naar Pukkelpop deze zomer en we duiken helemaal in die plaat. Thumb kende je al? Dat is eigenlijk de oude spellingwijze van duim op zijn Engels, maar dan T-H-U-M. De B is er afgevallen en daar is een speciale reden voor. Dat legt Violet graag zelf even aan je uit.
2: I went through a pharmacy and I bought this anti-nail biting polish stuff. And the packaging was so, like, it felt so 70s and from another time that I had to buy it. And I do bite my nails, but I've never used an anti-nail biting nail polish before. And I brought it home and my mom was like, oh my God, I used to use that as a kid. And when we started tracking the instrumental, the image of the packaging was so strong in my head. And so I kind of told everybody about this nail polish I bought and I brought the packaging in. And we just kind of looked again at the words on the packaging and felt very inspired by little bits and pieces of the imagery.
0: Zie, dat is toch eigenlijk gewoon super oldschool. Ze stapt een apotheek binnen, ziet daar een oude anti-nagel bij het nagellak, ziet naar die verpakking en dat inspireert haar om daar een nummer over te schrijven. Met dus die oude spelwijze van het woord duim in het Engels als gevolg. De volgende op de plaat is nummer 2. Was ook al een van de singles, 595. En dat gaat daarover.
2: I bought this t-shirt a long time ago and it's an old like sex phone line ad. And it has a picture of a woman and just some like text around it. And on the bottom of the shirt it says $5.95 per call.
0: Een soort van sekslijn waar je €5.95 moet betalen, of $5.95 zal dat dan zijn, om een minuutje aan de lijn te mogen hangen. Ze zoekt daar inspiratie vooral in het visuele, dat merk je. Als is ook een grote filmfanaat. Ze houdt van David Lynch, maar dat gaan we nog wel ontdekken de komende nummers.
3: Dit

0: I love it. Violet Girl is goed vertrokken. Die 595 komt goed binnen. Dina stuurt graven chick. Die Violet en Jeff voegt eraan toe. Violet met drie dikke hartjes. De dochter van Dave Grohl is er ingevlogen met twee dikke schijven. 595 was die vorige. En nu gaat het lijken alsof Violet Grohl hiermee in de studio staat. Want ze heeft voor het volgende nummer, Bug in the Cake, speciaal voor jullie een woordje uitleg gegeven.
1: Bug in the Cake was a really, really fun and also emotional song to write. I wrote it for my grandma, I wrote it for my best friend, and it was inspired by moving into my grandma's old house a couple years after she had passed and having some cool paranormal experiences in the house, throwing a Halloween party, and just this kind of new chapter of my life opening up. And it's my favorite song to play live. It's still one of the few songs I listen to from the record, and I just love that track.
0: Ja, dat kan je dan ook hebben. Als je zelf een plaat hebt gemaakt, ja, dan heb je het al zo vaak gehoord dat je het niet meer opzet. Maar met deze Bug in the Cake doet Violet Grohl dat zelf nog wel. Het gaat over een beetje paranormale activiteit die ze heeft gewaarwoord. Of hoe zeg je dat dan? Die ze mocht meemaken in het huis van haar oma, die helaas overleden is. Nummertje 3 op de nieuwe plaat van Violet Grohl.

Ja, we zijn een paar nummers ver en de reacties zijn wel heel fijn om te lezen in de app van Studio Brussel. Werner uit Poperingen die zegt, hola, met deze machtige, stevige songs van Violet Grohl, de temperatuur is hier niet vlug aan het zakken. Ja, het is natuurlijk bloedheet buiten, die rock songs. Ik vraag me af wie er nog allemaal aan het luisteren is. Dus stuur je berichtjes door in de app.

0: right to, and that really opened me up emotionally, which made for some really beautiful studio sessions.
1: Ze heeft het hier over de producers die ze zelf heeft uitgekozen. Ze hebben haar dus geholpen om er een soort richting aan te geven. Maar alles kwam dus wel van Violet zelf. En ik heb ook eens gevraagd aan Violet Grohl een tijdje terug, toen ik ze aan de telefoon had, of er echt zo specifieke bands of muzikanten zijn die haar geïnspireerd hebben.
0: There are so many artists. PJ Harvey, The Breeders en Bjork, Fiona Apple. There are harder bands that I really love, like Nine Inch Nails and The Prodigy. Ministry, Mitzo Ebb, Einstürzende Neuenbauten. I listen to a lot of music and I wanted to incorporate lots of aspects of the different genres that I listen to into my own music.
1: Kijk, Dave Grohl mag er dan voor niks hebben tussen gezeten. Zijn muzikale opvoeding stond wel on point. Ik heb Nine Inch Nails gehoord als inspiratie. The Prodigy, Ministry, daar kan ik alleen maar gelukkig van worden. PJ Harvey ook. Wat hoor jij erin? Of is Violet Grohl vooral zichzelf in die eerste plaat die ze op de wereld loslaat? De volgende in het rijtje is Big Memory. Al je berichtjes blijven welkom in de app van Studio Brussel en welkom in deze hele leuke listening party.
2: Dit is het nieuwe album van Violet Grohl. In première in Radar op Studio Brussel.

Amy uit Zeelen stuurt, het is mega warm en ik heb een verbrande rug, maar de vibes op de radio deze avond maken het helemaal draaglijk. We luisteren verder. De volgende is Mobile Star van Violet Grove.

deze Mobile Star brengt ons over de helft van het debuutalbum van Violet Grohl. En ze kiest voor een mooie, trage outro.

0: En zo te zien willen jullie daar echt niks van missen. Anouk uit Antwerpen stuurt die titels en de inspiratie achter de songs. Ik vind echt dat het een beleving is om deze plaat voor het eerst te horen. Tot nu toe is ze echt, echt fan. En ik heb nog iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Dieter.
0: Hey, dag Dieter. Je had ook een heel fijn berichtje gestuurd. Jij zegt, ik voel de zware, lange, wollen trui al over mijn schouders hangen. Wat bedoel je daarmee, Dieter?
1: Dat die vibe van de grunge van die begin jaren 90's, dat die er echt wel in zitten in hetgeen ik hoor uit het album. Het niet miskennen van het slome, melodieuze die erin zit, dat je zo traag beweegt.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Zo de streepjes trui die een koei te groot is en over je schouders hangt. Het is die trui die jij bedoelt, de grunge trui. We kregen ook al binnen, Dieter, in de app dat het sommige mensen doet denken aan Hole.
1: Ja,
0: dat is Courtney Love natuurlijk, hè? De ex van Kurt Cobain. Ja. Zou ze dat leuk vinden, denk je? Want je weet ook dat er een hele geschiedenis hangt rond Nirvana en Hole. En Dave Grohl heeft daarin gezeten, dat is haar papa. Of zou ze het fijn vinden, denk je, dat haar muziek doet denken aan Hole?
1: Ja, voor haar zal dat misschien wel dubbel klinken, dat ze toch wel haar eigenheid zoekt. Maar ja, DNA-kruid waar het niet gaan kan waarschijnlijk,
0: dat is waar.
1: De invloeden zitten er toch wel in, denk ik.
0: Nee. Ik beeld het me in dat Dave Grohl toch wel een fartje heeft gegeven met zo de 40 beste cd's uit zijn jeugd. En dat Violet daar is in gaan grasduinen. En daar is het allemaal precies uit ontstaan. Het is mooi dat het binnenkomt bij de mensen, dat bij jou ook binnenkomt. Die grunge saus, zoals jij het benoemt, dat het in haar DNA zit. Ze is nog maar 20 jaar, maar ze klinkt dus precies als een doorwinterde PJ Harvey. Daar ben je wel akkoord mee, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, en PJ Harvey is ook een sterke madame.
0: Voilà.
1: Dat is een mooie vergelijking.
0: Ja, absoluut. Dieter uit Hoogleden, merci voor je bijdrage. Fijn dat je luistert. Ben jij ook aan het luisteren? Laat dan weten waar precies en vooral wat jij vindt van dat nieuwe album van Violet Grohl. Dieter, fijne avond en veel luisterplezier nog. Hè. Salutjes.
2: Dit is het nieuwe album van Violet Grohl. In première in de Radar op Studio Brussel.
0: Duidelijk een tandje steviger, Often Others. Nummer 7 op Violet Grohl, haar plaat.

0: zalig, al die reacties. Jullie zijn zo blij met die plaat van Violet Grove. Frank uit Antwerpen stuurt net, amai, dat begin dat had echt gewoon Queens of the Stone Age kunnen zijn. En Gauthier uit Hasselt voegt eraan toe, er zit iets in van The Breeders, van Garbage, en ook dat zweverige zelfs van Björk. Ik ben blij dat er een nieuwe rock chick is opgestaan. Als Violet Grove aan het luisteren is, dan gaat ze heel blij zijn met jullie reacties. Dat kan ik alvast en zeker zeggen. Het volgende nummer heet Applefish, was ook al een single, dus kon je al eerder gehoord hebben. En daar zegt Violet Grove dit over.
1: Applefish was written around the time that I had witnessed a really tragic accident, and I was going through a period of disassociation and just kind of a disconnect from reality. And I went into the studio and we started writing this song, and it just felt like exactly what I needed to do and the way that I needed to release this heaviness. And the title is nonsense, but it was actually a misunderstanding with Justin and Angel, who played bass on the record. And the original name for the song that Angel and I had come up with was Apparition, and Justin misheard it as Applefish, and so we kept that as the title.
0: Amai, dat is zo'n coole beslissing. Had zomaar in de jaren 90 ook kunnen gebeuren. Apparition was de bedoeling, maar de producer verstond Applefish. En zo geschiedde. Het is dus een herinnering die ze bovenhaalt. Van ja, het zien van een zeer tragisch ongeluk. Ze is daarmee in de studio gekropen met dat gevoel. En ze heeft daar dus Applefish rond gecomponeerd. Het volgende nummer op haar plaat. Luister mee naar misschien wel de nieuwe Queen of Rock van the Future.
2: Dit is het nieuwe album van Violet Grove. In première in de radar op Studio Brussel.

0: Heloïse uit Duffel stuurt zalige, vettige baslijnen. Ze is er niet vies van en het is top nog ook met het zonnetje dat momenteel aan het ondergaan is. Ja, het schijnt ook nog wel zeer stevig hoor, net zoals die Violet Grow door jouw radiogolven. Het is echt straf hoor, wat ze hier op de mat legt. Dirk uit Ham is ook onder de indruk. Hij zegt, het is ongelooflijk goed, die Violet. Ik snap het niet, er moet toch echt iets in de genen zitten van die mensen. Hij bedoelt dat natuurlijk, dat is de dochter van Dave Grohl, dus dat muzikale gen heeft zich gewoon lekker voortgeplant in Violet Grohl. Ik denk het ook. Het klinkt zo bijzonder goed, deze plaat. En het gaat alle kanten uit. Maddy uit Antwerpen voegt er nog aan toe. Het is heel gevarieerd, inderdaad. Sterk debuut en haar stijl blijft helemaal plakken. Eentje om te volgen. Dank u voor de première. Ja, leuk. Ik vind het plezant als jullie zo dankbaar zijn en als jullie er ook gelukkig van worden. Violet Grohl komt naar Pukkelpop deze zomer. Een legendarisch festival? Ja hoor, dat weet ze.
1: Oh ja, it's so legendary and I'm so, so excited to play Pukkelpop. Like, it's such an honor and I can't wait to see the crowd and feel all the feels and all of that. It's going to be so much fun.
0: Kijk, ik had een tijdje geleden de kans om even te bellen, heel kort met Violet Grohl en ze te interviewen. Ze was heel blij dat ze naar Pukkelpop komt en ik dacht, ik trek mijn stoute schoenen aan en ik ga haar nog iets extra vragen.
2: Can I arrange something for you to make you feel comfortable on your first Belgian festival appearance?
1: Sure, yeah.
2: You can throw anything at me. Say it. You want some classic Belgian waffles, chocolate special beers, or we could watch a David Lynch movie together.
1: Oh my God. These are all... What about Belgian waffles in a David Lynch movie?
2: That's crazy. Sounds like a date.
0: Voilà, we gaan dat toch gewoon proberen. En misschien nodig ik jullie ook wel uit. Kunnen we zoiets organiseren? Een soort van watch party. Wij zijn nu naar haar album aan het luisteren. Maar ik wist dat zij grote fan is van David Lynch. Vandaar de vraag. Dus misschien moeten we dat maar gewoon waar laten worden op Pukkelpop. Als je komt deze zomer, zorg dat je ze niet mist. Want ze speelt daar dus. We gaan over naar het volgende nummer. Op haar debuutplaat, Pool of My Dreams.
3: Dit is het nieuwe album van Violet Grohl. In première in Radar op Studio Brussel.

0: perfect passende titel Pool of My Dreams, de voorlaatste al op het debuutalbum van Violet Grohl. Brussel. Radar. Radar. Thomas Michiels. Dat wil zeggen dat er nog één nummer op staat. Maar als we chance hebben, kijk ik ook naar de klok. Het is 9:15. Dan kunnen we misschien straks nog een nummertje opnieuw spelen. Of we kunnen nog iets meer doen. We gaan alvast eerst luisteren naar het allerlaatste nummer op de plaat. Tot hiertoe redelijk korte nummers van Violet Grohl. Maar daar kijk ik even in mijn playlist en dan zie ik 4:30 staan. Dat is misschien wel het langste nummer op de plaat. Altijd leuk als dat dan ook het laatste is. Plastic Couch.
1: Plastic Couch was one of the first songs we wrote for the record. And it was a song that I had always wanted to write, but never felt capable of writing. And once I got in the studio with Justin and my other bandmates, it flowed out of us really naturally, and it was a long day in the studio, but it paid off, and it immediately felt like the closer, even though we hadn't really had anything else done. It felt like the way to close out the album. And I just love that track.
0: Soms kan je dat hebben, hè. En dat wil misschien echt zeggen dat ze een echte artieste is. Ze voelden al meteen van, oké, we staan hier aan het begin van een albumcycle, maar ik voel dat dit de laatste moet zijn. Die Violet stuurt Jelle uit Geel. Ik dacht, Lana Del Rey. Daar doet hij ook een beetje aan denken. Ze heeft dezelfde stemkleur misschien. In het laag gaat ze heel mooi. En we zitten dus klaar voor dat laatste nummer, waarvan Violet voelde, dit moet sowieso het slotakkoord worden op mijn debuutalbum. Benieuwd of je daarmee akkoord bent. Radar. Radar. Radar. Studio Brussel.

0: Ja, Violet Grohl. Een tijdje terug hing ze aan mijn telefoonlijn. En dan heb ik daar een superleuke babbel mee gehad. Ik weet dat ze naar Pukkelpop komt. Dat nieuws was toen net bekendgemaakt. En ze zat op hete kolen om haar plaat aan ons voor te stellen. Dat heeft ze zo net gedaan, het afgelopen uur. En dat is wel heel fijn dat die reacties van jullie allemaal zo lovend zijn. We lezen veel 90s invloeden, veel grunge. Maar ze wordt ook vergeleken met Hole zelfs. De band van Courtney Love. Ik weet niet of papa Dave dat graag zou horen, maar die heeft er eigenlijk ook niks mee te zien. Want Violet doet lekker wat ze zelf wil en ze klinkt vooral zoals ze zelf wil. We gaan eens horen of we iemand aan de lijn hebben die hele grote fan is. Want we krijgen hier heel veel berichtjes binnen en het zou zomaar kunnen dat die persoon nu een klein liefdesboodschapje wil geven over Violet Grohl. Hallo, met wie spreek ik? Nee? Is er nog niet? Ja, ja, ja, daar, daar, daar. Hallo? Hey, dag Finn.
1: Hallo.
0: Finn, jij bent lovend, hè, over Violet Grohl?
1: Ja, zeker. Amai. Welke? De eerste keer dat ik dat hoor, maar dat, amai, keigoed nummer.
0: Zalig. Ben je al heel de plaat aan het meeluisteren?
1: Ik denk de laatste twee nummers nu. Ik hoor dit ook.
0: Ja. Waaraan doet het jou denken, die muziek van Violet?
1: Een moeilijke vraag, maar voor mij is dat iets dat ik nog niet kende, denk ik. Iets nieuw en dat ik echt wel gewoon echt mee goed vind.
0: Voilà, het was eigenlijk een strikvraag. Ik vind dat altijd heel goed als mensen niet in die val trappen. We moeten ze niet altijd blijven vergelijken. Het is ook niet de dochter van. Het is vanaf nu gewoon haar voet geplant op het muzikale spectrum als Violet Grohl. Ik ga nog eentje opnieuw laten horen en dat is Often Others. Speciaal voor jou, want dat is eentje dat je gemist hebt als je laat bent ingepikt, Finn. Dus geniet ervan. Het doet een beetje denken aan Queens of the Stone Age. Daar ben ik dan weer met mijn vergelijking. Maar laat het vooral lekker Violet Grohl zijn. Finn, fijne avond en merci dat je meeluistert. Salutjes.
2: Dit is het nieuwe album van Violet Grohl.
3: In première in Radar op Studio Brussel.

Voilà, je krijgt dit nummertje ook nog cadeau. Bug in the Cake, de favoriet van Violet Grove zelf om live te spelen. We gaan het zien op Pukkelpop deze zomer. Nog een halve minuut lekker rocken en dan is het aan Rick de Bruyker in Decibel. Fijn dat je mee hebt geluisterd naar die albumpremière van Violet Grove. Het is haar debuut. 20 jaar en ik denk met dit dat de wereld aan haar voeten ligt. Perfecte manier om dit radarseizoen neer te leggen. Merci om mee te luisteren.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vakbonden bij Bipost zijn tevreden dat er na lang onderhandelen een akkoord is bereikt met de directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is onder meer overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bipost over het transformatieplan. Bipost wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers, zo zullen de 16.000 postbodes later op de ochtend aan hun rondes beginnen. En dat blijft ook zo en er komen wellicht geen acties om dat nog tegen te houden. Dat zegt Geert Kools van de socialistische vakbond ACOD.
2: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
1: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe ze besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karin Rus is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo wil.
3: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. Ik ben recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
1: En zowat een half uur geleden heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
4: Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Ze is nu officieel afgestudeerd. Ze wil eerst een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros zit er nog één Belg in het enkelspel. Rafael Collignon speelt op dit ogenblik tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is de nummer 5 van de wereld. Gilles Meulemans in Parijs, hoe doet onze landgenoot het?
5: Wel, zeer, zeer goed. Collignon heeft de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set doet hij goed mee. Het staat 4-4. Op dit moment Shelton de nummer 5 van de wereld. Dus is een Amerikaan die enorm hard slaat. Maar Collignon heeft daar voorlopig altijd een antwoord op. Het helpt ook, denk ik, dat ze op het grotere koers Suzanne Lenglen aan het spelen zijn. Dan heeft hij net iets meer ruimte achteraan de tennisbaan om die slagen van Shelton op te vangen. Misschien is er een Belgische stunt in de maak met de nadruk op misschien. Maar voorlopig dus een zeer, zeer solide Collignon tegen Shelton.
1: Dank je, Gilles. Het weer koelt erg af vanavond. Vannacht temperaturen tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag is er kans op intense buien met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Daisy Bell. Rick de Bruiker.
7: Ja, het is alweer de laatste van het seizoen. Dus ja, wat kan ik anders dan 2 uur lang de beste Belgische muziek met jou delen. En een dikke dankjewel zeggen aan die Belgische scene. Uiteraard.
6: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

mogelijk zou dit ook gewoon letterlijk de woorden van onze prinses Elisabeth daarnet in Harvard. Prinses de Sekskebeur. De Sekskebeur. Prachtig. Trouwens, enkel maar adellijke muziek hier. Allee, ja, dat is toch tricolore muziek, de Sekskebeur op je radio, want je krijgt het beste van de Belgische scene. Later vanavond krijg je zelfs, want die heb ik nog maar net in mijn mail, nieuwe muziek van Oscar en Wolf. Zometeen al zeer exclusief nieuwe single van Kids with Buns. Daarnet had je Charlotte Jenny en Boris Poppel met Thank You. Ik zeg het, dus enkel maar Belgische muziek. En deze, misschien heb je die nog niet gehoord of nog niet horen passeren. Het is nieuwe muziek van Maro Pawlowski. Het staat op zijn nieuwe album Unspectacular Times. Verschijnt binnen dikke 2 weken, 19 juni. En dat schijnt, drumt de drummer van Hell & Oates mee. Het is dan ook lekker funky. Maar het blijft natuurlijk wel gewoon op en top Mauro. Maintained Love van Mauro Pawlowski.

0: nacht in Amsterdam. Degene die ik me herinner, waren toch net iets anders. Maar ik snap het wel hoor, rechtdoor, niet achteruit kijken. En het heeft succes ook. Het is nummer 1 in de afrekening. Bazaar en een nacht in Amsterdam. Het is enkel Belgische muziek op je radio vanavond. En goed nieuws rond Kids with Buns, want er is nieuwe muziek op komst. Binnenkort, als in, over een dikke 4 minuten zelfs. Nog nieuwer dan deze. Ja, zo klinken ze tegenwoordig, Kids with Buns. Dat is de recente single Blind. En ik zeg de recente single, er zijn een paar singles om los te straks over... Ja, als ik niet zwijg, of als ik veel babbel 5 minuten, als ik minder babbel 4 minuten, krijg je hem op de radio. Nieuwe muziek van Kids with Buns. Ja, hoe zit het daar allemaal mee? Studio Brussel, Daisy Bell. Goedenavond, dag Amber, dag Marie.
1: Dag Rick.
0: Zo mooi in koor. Kun je die wachten? We gaan het nog één keer doen. Nu moet het echt zo. De ene neemt de hoge stem, de andere neemt de lage stem. Dag Amber, dag Marie.
1: Ik doe de lage.
2: Dag Rick.
0: Oh, ik ga dit inkaderen. Prachtig. Zeg, over een paar minuten krijgen we nieuwe muziek op de radio. Blijft dat spannend voor Kids with Buns? Blijft dat spannend voor jullie?
1: Ja, zeker deze Ricky, want het is een beetje anders dan normaal.
3: Het is een beetje ondeugend zelfs.
0: Het nummer is ondeugend.
3: Ja, het is wel het meest gewaagde nummer of zo dat we ooit al eens hebben gedaan. Het ligt het verste van Kids. Dat
0: en wacht, en wat is er ondeugend aan? Vertel.
1: Ik denk misschien zelfs gewoon hoe het groeft en zo.
3: Ja, het is denk ik wel het eerste nummer waarop dat zo wel eens echt heel goed gedanst zou kunnen worden.
1: Het is uiteraard inhoudelijk wel weer triest, maar het klinkt niet.
3: Ja,
0: het gaat niet over een ondeugende gebeurtenis, het is muzikaal ondeugend.
1: Ja,
0: opnieuw in koor. Goed, het is muziek van een nieuwe plaat, zei ik daarnet. Maar ik heb nog geen titel, ik heb nog geen datum zien passeren. Klopt dat?
1: Keigoed gezien. Ik heb dat eens bijna verklapt, maar dat mag dus nog niet.
3: Maar dat mag nu wel.
0: Oeh.
1: Ah, we mogen dat nu verklappen.
3: Ik denk dat wij dat nu mogen verklappen.
0: Oké. Let's go. Ik weet niet waar het met iemand aan het luisteren is, maar smijt hem gewoon.
3: Op 16 oktober komt ons nieuwe album getiteld Bell Jar uit.
0: Oké, 16 oktober, Bell Jar.
3: Ja, klopt.
0: Wauw, het is de wereld in, het is naar buiten. Mag ik al vragen, die titel, van waar die komt of van waar ik het moet gaan zoeken?
1: Ja, de titel mag ik niet zeggen, maar ook wel omdat het verwijst naar een boek van Sylvia Plath. En zo, ja, we hebben dus het album geschreven,
3: zoals we bij Blind al hadden verteld, nadat Marie en ik tegelijkertijd uit heel lange relaties kwamen. En we waren onszelf een beetje kwijt en aan het zoeken. En we stoten zo wat op patronen van waarom dat het, ja, op welke manier dat het allemaal kan misgaan in de liefde. En dat hebben wij dan in 10-11 nummers gestoken.
1: En nu de link met Sylvia Plath, haar boek, is dat dat ook wel gaat over terugkomende patronen. En ook vooral dat alles een beetje cyclisch is in het leven.
3: Ja,
1: of zo.
3: Dus als het slecht gaat, dan gaat het ook wel weer beter gaan. Maar als het beter gaat, gaat het waarschijnlijk ook ooit wat slecht gaan. Maar het wordt altijd wel beter.
0: Ja. Oké, het klinkt alsof ik 1 de plaat moet gaan checken op 16 oktober en 2 andere boeken moet lezen dan de Jommekeskrant. Maar zeg, het is trouwens ook wel een opvallend album, want het is niet gewoon opgenomen in pakweg Erbskwerps, hè?
1: Nee, het is dus niet een app.
3: Een app-squab. Ja, wij nemen alles op in app-squab. Nee, dat is een mapje.
1: We hebben nu niet voor het nummer dat nu uitkomt, maar wel voor 3 andere nummers op de plaat, zijn we naar Philadelphia gevlogen.
0: Wauw, oké. Okay. Ja, dat klinkt fantastisch. Reizen voor de muziek. Zijn dat dromen die uitkomen?
1: Ja, zeker. Maar we zijn daar dus gaan samenwerken met... Want ja, Philadelphia is een beetje random anders. Maar we zijn daar gaan samenwerken met Jacob Blizzard. Wat is de vorige producer van Lucy Tekens. Okay. Een van onze grootste inspiratiebronnen is. Dus we zijn met hem gaan samenwerken en dat was echt dat was fantastisch eigenlijk.
0: Wauw, het klinkt alsof jullie eigenlijk de beste tijd van jullie leven aan het beleven zijn. En ik denk dat dat ook is als jullie in de agenda kijken. Want jullie staan op pukkop op deze zomer. Jullie gaan naar de AB in december. Hoe kijken jullie er allemaal naar uit?
3: Stress. Maar fijne stress. Het kriebelt.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in, want het is de eerste keer in 6 jaar dat we eigenlijk zo lang geen shows meer hebben gespeeld. Om de plaat eigenlijk af te ronden en zo. En ja, soms moet ik ook eens weggaan zo even. En nu zijn we dus terug. En ik kijk er enorm naar uit om terug ook op dat podium te gaan kruipen.
0: Oké. Goed, 22 augustus op Pukkop op 9 december in de AB. En ik heb het hier opgeschreven, hè. 16 oktober, Bell Jar, nieuw album van Kids With Buns. Het is de wereld uit, of de wereld in, laten we zo zeggen. En we gaan nu luisteren naar nieuwe muziek. En dat is pretty exclusive, want die komt pas morgen uit, maar je krijgt hem nu al op de radio. Car Crash, ja, een ondeugend muzikaal nummer,
1: ja,
0: maar alsnog over gebroken liefde. En weet je, country, oké. Okay, ja. Goed.
3: Zeg. Niet country. Marie.
0: Country of country?
3: Marie, staat het.
1: Sorry, ik heb je onderbroken, Rick.
0: Het is niet erg. Country.
3: Dat is wat de kids tegenwoordig zeggen voor iets van deugend.
0: Oké, ik had bijna country verstaan en dacht dat je zo met hee-haw en een nummer ging beginnen.
3: Dat is voor
0: de volgende plaats. Hier is nieuwe muziek van Kees Witbunt. Amber, maar iets te volgen. Ciao, ciao.

0: nieuwe dansbare andere sound. Dat heb je ook gehoord, toch? Nieuwe muziek. Van Kids with Buns komt eigenlijk pas morgen uit.
1: Maar je hebt het net gehoord.
0: Kijk, dat gebeurt als je naar de radio luistert. Dus schrijf hem op om morgen te gaan checken. Car Crash van Kids with Buns. Love it, love it, love it. Stuurt gek, hè? Amber zegt, dit is zo goed. Je hebt hem het eerst gehoord bij ons.
2: Studio Brussel. Decibel.

Sounds van Eunice. Staan op zijn album Good Effort. Antwerpenaar, ooit begonnen met de sounds van de drum en bass. Ondertussen heeft hij een gitaar in de handen genomen. En krijg je deze sound, Kill the Light. En we gaan verder in Belgische gitaar. Want die krijg je ook van Ila. Ilaida Cicek. Straks krijg je Jazz Brak met nieuwe muziek op je radio. En met een van zijn favorieten uit de Belgische scene. Want er zit wat aan te komen van de rapper die je kent van bij Stikstof. Maar je mag gewoon Jazz Brak zeggen, hè, tegenwoordig. Het mag allemaal.

0: Sounds van Ela. En het nieuwe In My Heart. Je hebt een stem al gehoord. Soms zelfs door gigantische speakers op pakweg Pukkelpop. Op pakweg Werchter. En zeker ook als hij met zijn possie het land intrekt. Met zijn possie van stikstof.
1: Frontal, frontal. Met de kick in de front aan het front met de klik. Frontal.
0: Een stem die uit duizenden herkent. Ik heb het natuurlijk over de stem van Jas Brak. We hebben hem ooit leren kennen. En met ooit bedoel ik, wat is het, 2010? Dus oh, wat is het, lang geleden ondertussen. Maar doet het solo ook, hè, onder zijn naam Jas Brak.
1: Saltip.
0: En die saltip, dat is niet op hem bedoeld. Ik zou niet durven, want het staat voor mijn neus natuurlijk. Goedenavond, dag Jas Brak.
2: Hallo, ja.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Heel goed.
0: Ja, je ziet er goed uit ook.
2: Merci.
0: Ja, je ziet er goed uit. Heb je wel een beetje van de zon kunnen genieten eigenlijk trouwens?
2: Ja, ik heb de 4 dagen dat het heel mooi weer was in Zeeland doorgebracht met de familie.
0: Oké. Okay.
2: Aan een huisje aan de zee. Dus
0: oké, okay, fantastisch.
2: Kan niet beter eigenlijk.
0: Nee, dat klinkt echt als een fantastische overbrugging, want hier was het in Brussel vooral heel erg warm.
2: Heel erg warm, ja.
0: Het was heel erg warm. Ik heb afgezien, ik kan eerlijk zijn. Zeg, ik heb je niet uitgenodigd om gewoon over het weer te komen. Babbelen, mag hè, maar we gaan dat niet doen. Je bent muziek aan het lossen, je hebt een paar singles gelost. Er zit wat aan te komen, duidelijk, voor Jas Brak.
2: Yes, de FTEP komt eraan.
0: Oké, okay, en FTEP, als ik het lees, FT punt. De FT staat voor featuring, neem ik aan, hè?
2: Yes.
0: Dat is ook een beetje het concept.
2: Ja, dat is het concept. Het is een EP, dus het is kort. Het zijn 5 tracks en het zijn 5 samenwerkingen. Op autofocus staan er ook 5 FT's. En mm-hmm. Ik vond dat gewoon tof om te doen. Dat,
0: ja.
2: Dat is iets heel plezant om met iemand anders in de studio te kruipen en water bij de wijn te doen. En, te
0: okay. zien,
2: en eigenlijk gewoon samen te komen met iemand anders, met een ander idee. En samen iets maken.
0: Ja, het is echt water bij de wijn. Ik heb soms ook het gevoel dat het de wijn extra bijstoken is totdat het nog gewoon steviger wordt.
2: Ja, misschien is het dat.
0: Want is dat een reden om het te doen? Ik kan me voorstellen, als rapper, je bent iemand, dat weet ik, jij schrijft alleen. Wat is het? Jij rijdt met je auto ergens op een parking, daar schrijf je bijvoorbeeld.
2: Er zijn verschillende manieren van schrijven. Maar ja, inderdaad, een track die je alleen maakt, bij mij begint dat vaak bij een beat die mij inspireert. En die mij zin geeft om op te schrijven in een bepaalde sfeer, in een bepaald thema. En dat is iets dat ik vaak alleen doe, of het in een auto is, of in de studio, of ergens anders. Maar inderdaad, als je dan samenwerkt, is het wel zo, oké, hoe gaan we, dan is het meer overleggen en zo ook. Hè?
0: Ja.
2: En dan, oké, hoe gaan we dit doen?
0: En is dat altijd heel snel duidelijk? Of duurt dat soms even?
2: Ah, wel, bijvoorbeeld bij de laatste single, zo zeker, met Fred Gatta, was dat anders. Ik had al een stukje, tekst, een 16, erop geschreven voordat Fred Gatta in de studio kwam.
0: Oké. Okay.
2: En hij begon daar direct op te neuren en had al direct een soort van refrein met tekst. Dus
0: ja.
2: Dat heel hard, dat eigenlijk totaal los stond van mijn 16 dat ik al had.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Maar ik vond dat wel heel goed wat hij aan het doen was. Dus ik was zo, nee, hou dat maar.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Ik ga gewoon mijn 16 in de vuilbak gooien en ik ga...
0: En opnieuw beginnen.
2: Opnieuw beginnen.
0: Okay. Fred Gatta zit hier al klaar, ik kan hem er straks bij trekken. Maar ik wil eerst eens naar die track van Dikke, die is al een tijdje eerder uitgekomen. Daar al eens naar kijken. Hoe is die samenwerking verlopen?
2: Wel, Dikke kwam ik al een paar keer tegen op festivals en op shows. En dus, maar meer als elkaar dag zeggen, was er nog niet van gekomen.
0: Okay.
2: Maar toen ik begon na te denken van, oké, met wie wil ik graag een FT doen hier in deze Vlaamse rap scene, stond Dikke wel van boven op mijn lijstje. En die heb ik eigenlijk gewoon gestuurd van, kijk, ik zit dan, grappige anekdote, dat was in de Gam Studio, ik zit volgende week in Gam Studio en dat is ook, dat is dicht bij u, zei ik. In mijn hoofd was dat de rechterkant van het land.
0: Oké, dus dicht bij Limburg.
2: Bij Limburg. Maar hij moest dus ook gewoon nog een uur of een uur
0: en een half rijden om bij hun de studio
2: daar te komen.
0: Oké. Okay.
2: Maar hij zag het direct zitten en hij was vrij de dag dat ik voorstelde. Dus een week later stond hij gewoon in de studio.
0: Is het ook jouw manier om die Belgische scene in de kijker te zetten?
2: Maar ik voel het niet alsof dat ik een weg heb om mensen in de kijker te zetten.
0: Mm-hmm.
2: Het is vooral, ik wil dingen doen met iemand of met...
0: Ja.
2: En dat is het belangrijkste.
0: Ja.
2: Het belangrijkste is dat er een klik is en dat je iets from scratch kunt maken. Okay. Ja. Dat is eigenlijk, vind ik, ook het tofste aan muziek maken. Is dat je samenkomt, al is het gewoon met een beatmaker, want ik maak zelf geen beats, of met een andere artiest. En dat je eigenlijk daar buiten stapt, is dat dezelfde dag of is dat op verschillende dagen. Maar dat je buiten komt met iets dat nog niet bestond.
0: Oké, wel, we gaan luisteren iets dat nu ondertussen wel bestaat. En dat binnenkort ook op die EP staat. Dit is Jazz Brak samen met dus Dikke en Sadiqua. Voilà. Studio Brussel.

0: Jazz Brak. Samen dikke Sadiqua. Nieuwe muziek van Jazz Brak. En hij staat erbij. Krijg ondertussen ook al een ongelooflijk bericht binnen om maar te zeggen hoe ver muziek kan gaan. Potte die stuurt. Ik was er bij de try-out in Genk. Ik heb er een tattoo laten zetten. Dikke shout-out. En Saltiep. En die tattoo, ik ga hem zo meteen beschrijven. Er is een foto bij, Jas. Wacht, kom anders even kijken. Ik kan komen kijken als je aan mijn kant komt staan. Ik ga het beschrijven voor de mensen thuis. Heeft effectief...
1: Ik heb die getekend.
0: Je hebt die getekend?
1: Ja.
0: Dit is de eerste keer dat je dit ziet.
1: Wauw.
0: Er wordt een foto getrokken van die tattoo. Botte, ongelooflijk. Je hebt Jas heel erg gelukkig gemaakt, denk ik. Een tattoo die hij zelf getekend heeft. Jas, het gaat wel lekker voor jou de laatste tijd. Allee, ja, het ging al heel lekker met Stikstof, maar Jas Brak, je bent echt mooie dingen aan het doen, toch?
1: Merci.
0: Ja, hoe voelt dat voor jou?
1: Heel tof om te doen. Zoals ik zei, ik maak graag muziek. Dat is hetgeen dat ik het tofste vind. En dan kun je alleen maar daar blij om zijn dat je daarmee kunt optreden. En dat mensen naar je muziek luisteren dat uitkomt. En je berichten sturen en tattoos
0: zetten. met je naam erop.
1: Daar kun je alleen blij en trots om zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Je hebt een nieuwe EP die eraan komt binnenkort. Feature EP, de FT-EP, featuring EP. De naam zegt het zelf. Een hoop features, 5 tracks. En je begon daarnet al heel enthousiast te praten over een kerel uit het Leuvense. Met de naam Fred Gatta, hij staat erbij.
1: Yes.
0: Waarom moest en zou hij op die EP terechtkomen?
1: Wel, hij had al een paar dingen opgenomen bij Frontal Studio, bij Paolo Richens in Brussel. En mm-hmm. Dat is natuurlijk de studio waar ik het meeste hang.
0: Ja.
1: En Paolo is ook een van mijn heel goede vrienden. En die had het over Fred Gatta met een keigoede stem die laag en hoog kon gaan. En had een paar dingen laten horen. En daarna... was hij ook in Frontal XXL met Vega. Dus 2 DJ's en 5, 6. Een hele bende.
2: Ah, sorry, we zijn met 4.
0: Ja. 4 MC's, 2 DJ's. Inderdaad, de Frontal.
1: Dus toen ik zocht naar mensen van waar, met wie zou ik toffe dingen kunnen maken, kwam Fred Gatta bij mij op via die weg en dacht ik van let's go.
0: Let's go. Fred, hoe was het voor jou om dat berichtje te krijgen? Of was het een berichtje of is het gegaan?
2: Heel eerlijk. Ik heb het nog niet gezegd. Maar toen ik dat bericht kreeg, ik heb direct zo'n screenshot in mijn close friends story geplaatst.
1: Zalig.
2: Ik was echt te blij ook gewoon. En zoals Jazz zei, het ging echt wel heel snel. Ik ben naar Gam Studio gegaan. We hebben dat op één dag hebben dat wel klaargespeeld. En dan ineens stond die track daar. En het was in de zomer. En het was ook een zomers gevoel, maar ook zo'n beetje nostalgisch.
0: Oké.
2: En dan ja...
0: Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Is het net, jij komt dan toe, die beat ligt er al. Er was al een verse zelfs van Jazz Brak. En jij voelt dan een beetje wat er kan, wat er mag. Of hoe moet ik het mij voorstellen?
2: Wow, het was zo... dus Fasum liet die beat horen. En dat zo dat begin, die pa-pa-pa-pa, dat zat al in die beat. En dan ja, Jazz liet zijn verse horen. En dan zei ik voel het toch zoiets nostalgisch dan, zeg maar. En had ik ook iets geschreven, want dan dacht ik... Dan, inderdaad, zoals ze zei daarnet, heeft toch nog iets anders geschreven.
0: Ja.
2: Is dan een beetje een track over appreciatie geworden. Okay. Over het vroeger en nu.
0: Ja.
2: En alles wat je in het nu doet om in de toekomst te werken.
0: Ja. Het is een blend ook tussen 2 talen. Jij doet het in het Engels, jij doet het in het Nederlands. Hoe voelde dat? Of hoe klonk dat meteen?
1: Ik vond dat direct goed klinken, terwijl dat vaak gevaarlijk is. Mm-hmm. Het is vaak moeilijk om zo'n dingen te mengen. Maar ik had op autofocus al, zoals ik zei, 5 feats gedaan. Dat waren alle 5 Franstalige feats.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was ook al zo constant die clash of blend.
0: Yeah.
1: Een van de 2 tussen Nederlands en Frans. En dus wij zijn gewoon het levend bewijs dat Nederlands en Engels wel goed bij elkaar kan passen.
0: Voilà, het is inderdaad gelukt. Je sprak daarnet al over zo, hoe goed Fred Gatta live is. Is dat dan ook iets waar jij aan denkt dat stel je nog eens een podium opstapt, dat Fred erbij is?
1: Ik heb hem direct gevraagd van als ik shows heb en je kunt, zou je dan willen meegaan? En hij staat daar zeker voor open.
2: Sowieso, man.
0: Met deze bevestigd, hè?
2: Ja, het is vast. Let's go.
1: Volgende donderdag in geel.
0: Net aangekondigd. Als je erbij bent. Die EP komt er binnenkort aan. 5 fietsen. Wie zijn andere namen nog?
1: Dikke is de andere naam. Ja. De andere namen mag ik niet zeggen.
3: Meen je het?
0: Ik dacht het was even nonchalant ertussen te smijten. Nee. En om te hopen dat er een antwoord ging komen. Het is niet gelukt. Nee. Hè?
1: Maar Den Haag, Antwerpen, Toronto, New York en Biel uit Zwitserland. Dat zijn wel steden waar de mensen nog van komen.
0: Oké, okay, goed.
1: Dus je kunt beginnen guessen.
0: We hebben het raden naar. Maar het is er dus binnenkort de EP begin juli. De FT-EP van Jas Brak. Met onder andere deze erop met Fred Gatta. Jas, Fred, dankjewel om langs te komen.
2: Ja.
0: En heel graag tot de volgende.
1: Jullie, merci. Decibel. Let the time triple two balance to 9-1 power triple two.

Sami Yembe. Rien à fêter. Het staat op haar album Jeune et Laide. En ze heeft vandaag een AB aangekondigd. 3 februari staat ze. 3 februari volgend jaar natuurlijk. En deze band, die hebben een link met Triggerfinger. Mario Goos, dus die heeft de plaat geproduced. Ze hebben ook al voorprogramma's gespeeld van de band. Het is de band Hideous. Dit is Give Me My High. Goedenavond, het is Decibel.

Serious en Give Me My High. Geproduceerd door de... Ik zeg de Mario Roses. Gala Dragot, die ken je.

ken je nog niet en heb je ze net leren kennen. Want het valt op, toch? Het valt bijna uit de radio, die stem. Femcel Anthem, zo heet het nummer van Gala Dragot. Het is ooit lang geleden bekend geworden. Nu ja, bekend geworden met The Voice Kids. Dat is ondertussen heel wat jaren terug. Ze is nu haar eigen weg aan het bouwen. En er komt volgende week een album aan van Gala Dragot. Met de welluidende titel Twerking Music. Heel benieuwd wat dat gaat zijn. Want als je die stem hoort, dan denk je aan een jazzclub. En dan denk je allesbehalve aan twerking music. Dit is Femcel Anthem.

0: He's a prince.
1: Gala Dragot. Naar Femcel Anthem. Over exact 7 dagen. 2:50. Release het album Twerking Music. Want inderdaad, het is bijna 10 uur over zoveel seconden. En maar daarna nog veel meer Belgische muziek.
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Life is music.
6: Studio Brussel.
8: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij Bpost hebben directie en vakbonden na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit over het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. Dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes beginnen. Bpost wijkt daar niet van af, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
9: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan. Dus een postbode die vandaag om 7 uur begint, die zal maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
8: De vakbonden zijn tevreden dat er een sociaal akkoord is, maar over die latere werkuren blijft er onvrede. Acties om dat nog tegen te houden komen er wellicht niet. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Bond ACOD.
10: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bpost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bpost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bpost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
8: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe zij besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Ruts is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo gaat.
11: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
8: Intussen maken alsmaar meer landen en organisaties geld vrij voor de strijd tegen ebola. Zo gaat de VS nog eens 100 miljoen investeren. Ja, Katrien van der Schoot zal dat volstaan.
12: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
8: Dank je, Katrien. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
13: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
8: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd, wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon won in de tweede ronde in 3 sets en Gilles Meudemans in Parijs was toch een grote verrassing.
0: Ja, dat is een absolute stunt van Rafael Collignon en dat op zijn debuut in Roland Garros. Onze enige overgebleven Belg in het toernooi klopte Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets na een nagenoeg perfecte wedstrijd. De hele match lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in Parijs. Het werd 6-4, 7-5 en 6-4. Collignon was heel emotioneel na de match. Het is een 5e zege tegen een top 20 speler en in de derde ronde speelt hij tegen de Griek Tsitsipas of de Italiaan Arnaud.
8: Dank je, Gilles. Coltra gaf vanavond temperaturen van 8 tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het zwoel tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Daisy Bell.
2: Rick de Bruiker.
1: Je kan alles verwachten deze donderdagavond, maar vooral een throwback naar feesten in Gent en vroege ochtenden hier op Studio Brussel met Uberdoop. Maar dat is voor straks naar de Attitude.
6: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: The Haunted Youth. Ik ga maar uitrazen. Kom. Kom. Hoort erbij. Hoort erbij. Forget me.
1: C'est la vie. Jongen toch, c'est la vie. De nachten fijn, de junk zijn gevoelens niet. Al lijkt het even negatief.
0: Herkent die stemmen toch? En ik denk toch dat je die stemmen herkent. Al is het maar omdat je vroeger in de ochtend bij Michel ze hebt horen passeren. Hier op Studio Brussel. Of al is het omdat je gewoon een beetje geïnteresseerd bent in de hip-hop scene en zeker alvast rond het Gentse. Het is natuurlijk uberdoop. Gasten die het Gentse deden flowen met soms absurde teksten, maar altijd met funky beats. 20 jaar in de game en bij 20 zal het blijven, want uberdoop stopt ermee.
2: Studio Brussel.
3: Daisy Bell.
0: Goedenavond, dag, Gilles van Uberdoop.
4: Hey, dag, Rick van Stiebru.
0: Hoe gaat het met jou?
4: Alles goed, alles goed.
0: Ik ben blij dat je dat zegt, want op zich, jullie hebben een grote beslissing achter de rug. Hè. Uberdoop, ik zei het daarnet, 20 jaar in de game. 4 albums uitgebracht, maar ja, er zal nooit een 5e album komen.
4: Nee, dat zit er niet meer in, denk ik. Nu, sowieso aan ons tempo van albums maken, gaat er echt niet genoeg tijd meer zijn tot oktober om dat nog te fixen. Misschien nog een nummerke als we daar raken, maar zelfs dat... Nee, we hebben aangekondigd dat wel genoeg is geweest, dat langzaamaan. Okay.
0: En van waar komt die beslissing? Hoe gebeurt zoiets, zo'n beslissing?
4: Meestal was al onze beslissing vrij impulsief. Maar in dit geval was er ook wel een klein beetje denkwerk aan vooraf gegaan. In de zin van, we deden dit al heel lang en we hadden wel een klein beetje het gevoel van, oké, wat kunnen we nog doen dat echt voor onszelf soort van echt als vernieuwend voelt, wat dan niet evident is na meer dan 2 decennia. En ja, op een of andere manier vonden we daar niet direct pasklaar antwoord op. Dus hebben we op een gegeven moment kwam er iemand dan met het idee van, zouden we niet gewoon het beetje de regie in eigen hand kunnen nemen en zelf stoppen? Want op zich, dat is wel iets dat we vinden. De meeste muzikanten of artiesten of groepen die nee, het kan vrij abrupt stoppen zonder dat duidelijk is. En we wilden dat eigenlijk niet laten.
0: Je wilde het out with a bang, om het zo te zeggen. En dat gaan jullie denk ik ook. Hè. Want voordat ik het over die concerten heb, want het zijn er ondertussen een heel pak. Wat ga je missen aan Uberdoop?
4: Het voordeel is, het contact met de gasten zelf gaat gewoon blijven. Want ja, na 2 decennia kunnen niet echt anders meer dan beste vrienden blijven, denk ik. Het was zelfs nog interessanter om dat eigenlijk te doen zonder dat we dan daadwerkelijk iets anders moeten doen. Dat is wel nog top.
0: Je moet niet meer presteren.
4: Nee. Maar allang niet meer. Nee, dat is niet waar. Ik denk, die shows, sowieso. Dat is hetgeen wat we altijd het liefst van hadden gedaan. En dat zullen we missen. Maar bon, er staat wel nog het een en het ander op de plat.
0: Wel, 23, 24 oktober is al uitverkocht. Afscheidshows in het Winterschietjes. Ja. Voor 15 oktober zijn er nog tickets. Had je dat verwacht toen je zei van, we gaan een afscheidshowtje doen in Gent? Kom af. dat zo massaal op gereageerd ging worden?
4: Het is volstrekt escaleerd. Het is wel een beetje, onze thuisse droom zijn wel overtroffen. Ik had gedacht, 1, dat zal wel in principe lukken. We doen het nu al lang genoeg. Er zullen wel hopelijk 600 man nog een keer iets willen zien van ons.
0: Ja.
4: Maar ja, het bleef maar gewoon duren. En de 4e staat ook eigenlijk op vlakbij uitverkopen. Dus wow. Het is... veel
0: maar heeft jullie niet doen twijfel om te denken, hey, maar we hebben het nog, we kunnen gewoon perfect doorgaan.
4: Nee, ik vrees dat we het eigenlijk alleen maar nog kunnen verkloten daarna.
0: Ja, dat is waar. Stoppen op een hoogtepunt. Die komt eraan met die 4 shows, bijna alle 4 uitverkocht. Zeg, iets anders. Ja. Ik heb het er net al een paar keer vermeld, Gilles. 2019, dat is ondertussen wel echt al even geleden, maar toch. Hadden jullie hier op Studio Brussel een wekelijkse rubriek. Dat heette It's a Rap. En daarmee vatten jullie de actua samen. En we dachten, ja, Uberdoop, dat is gedaan. Dat is hier een eindig verhaal aan het worden. Oktober, ja, dan is het gewoon voorbij. Laat ons toch nog eens van de gelegenheid gebruik maken. Dus wat hebben jullie gedaan?
4: Wij zijn tot vrij laat nog bezig geweest om toch nog iets te fixen.
0: Het is de allerlaatste van Uberdoop.
4: Ja, ja, ja.
0: De allerlaatste, voilà. It's a rap. Moet ik daar iets bij vertellen of explicificeert het zichzelf, om maar een onbestaand woord te gebruiken?
4: Ik denk dat zichzelf wel een soort van explicandeert.
0: Oké, okay, wel. Dan gaan we draaien ook. En eerst en vooral, proficiat met die 20 jaar. Proficiat met die shows die keihard aan het uitverkopen zijn. Uberdoop, een eindig verhaal, maar wel een met een bang. Als je nog tickets wilt, voor 15 oktober zijn er dus nog enkele kaartjes, hoor ik hier Jules zeggen, voor die afscheidsshows in het Wintercircus in Gent. Maar goed, doe dat binnen een minuut of twee, want eerst ga je moeten luisteren, denk ik, naar die It's the Final Rap van Uberdoop. Jules, dikke merci. En ik ga hem gewoon knallen.
4: Merci. Yes, de max.
0: Dit is hem. Uberdoop. Ciao.

0: Final rap van Uberdoop, want ze stoppen ermee.
1: Uberdoop, Stubru is de rap.
2: Kan er iemand mijn mama naar het wintercircus brengen?
0: Vier, of toch bijna vier uitverkochte shows al sinds voor Uberdoop. In het wintercircus in Gent. En we blijven in Gent, in Gentje hangen. Dit is Soulwax en Perfect Move.

wat een climax. Woehoe. Daar doe ik het heel slecht voorlezen uit de app, want het is Ambros die helemaal gek wordt van de nieuwe Soulbacks op een goede manier. Perfect, we are not. Ja, spreek voor uzelf, duale broertjes. Wij zijn wel perfect, want we draaien hier een hele avond lang de beste Belgische muziek. En over nieuwe muziek gesproken, heel erg nieuwe muziek. Zelfs muziek zo nieuw dat ze nog niet te horen is. Ik heb het over muziek van deze Oscar.

vanaf middernacht. Dus dat wil zeggen over een uur en 49 minuten. 39 minuten, sorry. Amai, ik kan klok lezen. Over een uur en 39 minuten dat je het overal kan beluisteren. En het is opvallend, die nieuwe muziek van Oscar and Wolf. Opvallend vanwege de andere naam in de credits. Want het is namelijk Oscar and Wolf featuring... Jawel, Oscar and Wolf en S10, de Nederlandse S10, werken samen. S10, dat is het alias van S10, de Hollander, weet je misschien. En die hebben elkaar ooit in de backstage van de Antwerpse Lotto Arena tegengekomen. Blijkbaar was er meteen een klik. En afgelopen winter, in de wintermaanden, zijn ze bij Max in de studio gekropen in zijn prachtige kasteel daar. En hebben ze iets gemaakt. Een nummer over de mensen bij wie je je thuis voelt in tijden van chaos en verlies. Voilà. Ik mag dat dus. Was dat al duidelijk? Voor jou, pretty exclusive, nu gewoon op de radio spelen. Is dat oké? Ja, zullen we het gewoon laten horen? Komt morgen pas uit. Je krijgt het nu al hier bij Decibel op Studio Brussel. Met heel veel plezier trouwens. Hè. Het is nieuwe muziek van Oscar and Wolf en S10. Laat gerust ook weten via een berichtje wat jij ervan denkt. Safe and Sound, zo heet die.

Jawel. Save and Sound, zo heet die. Estine Elspren de Wolf. Ja, ja, nieuwe samenwerking. Het is bijna een Benelux-samenwerking, maar die luxe kunnen we dan wel schrappen. En dit komt uit Waasland, het is Sons and Surfing.

Sons. Ik was aan het surfen op de web en ik kwam een podcast tegen. Een nieuwe podcast, Belgische podcast. Van Kezia en haar moeder. En die moeder, dat is natuurlijk Zapmama. Ze hebben samen een podcast die heet Teapot, waarin ze het leven als artiest bespreken. Is wel interessant eigenlijk hoor. Dit is Kezia, staat binnenkort ook nog op Gent Jazz onder andere. Dit is Whole of Me.

studio. And the control. Maar wie gitaar eronder? Gegooid die Karel Pio. Dat is een achteraan, hè? Karel Pio. Ik ken toen nog van de Nieuwe Lichting. Goed, dit, als ik dit laat horen, dan denk je meteen aan de stem van... Het is hem toch, ja. En dan denk je, maar wacht, dit is een show met Belgische muziek. Kijk, wat heeft met Belgische muziek te maken? Maar luister toch nog eens beter. Want er hangt wel degelijk een zeer Belgisch kantje aan. Welk kantje? Wel, ik ga het u straks verklappen. Eerst deze Selassou en de Galants. Selassou die de Jazzy Tour is opgegaan. Met vader en zoon Galant. Dit is Movin'.

0: met een goede drumbreak erover. Het zou uit de UK kunnen komen, moeten we eerlijk in zijn. Maar het is wel degelijk Belgisch, het is Jennifer. En de stem van Teun erop. Heb je misschien al eens op een podium zien staan hoor, Teun. Want het is een van de twee achtergrondzangeressen en danseressen trouwens. Ook bij Evie de Visser. Hier met Need You By My Side kan je live gaan bekijken. Want op 23 oktober staat die Jennifer, producer Jennifer, in de Botaniek in Brussel. Ik had daarnet een vraag voor jou. Dit, wat is hier Belgisch aan? Je hoort So Real van Jeff Buckley. En je hoort Jeff Buckley zingen, denk je dan? Dus ik vroeg me af, wat is hier Belgisch aan? Tim die stuurt, is er een Tamino-kantje eventueel, bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen. Allebei prachtige stemmen, zowel Jeff Buckley als Tamino. Nee, het is iets anders. Want de stem die je hoorde, dat was niet de stem van Jeff Buckley. Het was deze stem. Stem van Pieter Peirsman. Een Belg, Pieter Peirsman. Belgische naam ook, hè? Pieter Peirsman. Een man die je kan kennen van zijn band Slow Pilot. Die je kan kennen als de mannelijke zangstem bij Hooverphonic. En binnenkort kennen ze hem ook ver, ver, ver buiten België. Goedenavond, dag Pieter.
1: Goedenavond, Rick. Hoi.
0: Goedenavond, Pieter. Ik overdrijf niet trouwens, hè. We gaan jou binnenkort buiten België horen, of ze gaan jou binnenkort buiten België horen. En het heeft Jeff Buckley, of het heeft met Jeff Buckley te maken. Want jij bent met Slow Pilot al een hele reeks aan het doen waarin jullie de muziek spelen van Jeff Buckley. Jullie hebben al een reeks in België gespeeld en een reeks in Nederland gespeeld om Jeff Buckley te eren, ter ere van het album Great dat 25 werd. Maar plots heb je heel wat vliegtickets en visa aanvragen lopen waarschijnlijk om richting Australië, Nieuw-Zeeland, de helft van Europa en zelfs Amerika te trekken. Pieter, eerst en vooral ongelooflijk dikke proficiat en ten tweede, hoe is dit aan het gebeuren? Hoe komt dit?
1: Ja, dat is een heel maf verhaal waar ik soms nog echt zelf van sta te kijken. Het is eigenlijk een verhaal van toevalligheden, maar in januari werden we gevraagd om een Oekraïense zangeres, Mono Kate, te begeleiden op Eurosonic. Zij is misschien bekend van Goe, die bij het Songfestival hebben gewonnen. Mm-hmm. Maar haar Belgisch, ze is solo gegaan en haar Oekraïense muzikanten mogen de grens niet over omwille van de oorlog. Okay. Maar Belgische boeker kende Slow Pilot, die kende dat project Buckley. En ik dacht, dat is een goede band, we gaan die vragen. En dat was heel fijn, dat is goed meegevallen. Naar Boeker, die zei tegen ons, volgens mij is dat project rond Buckley echt nog niet einde verhaal. Ik dacht van wel, maar ik zei, oké, doe gerustig, moet u contacten aanspreken. Ik geloofde er niet echt veel in. En twee weken later belde hij mij terug. Pieter, we hebben een tour in Australië en in Nieuw-Zeeland. En we staan in Shepherd's Bush Empire in Londen. De zaal waar Buckley zelf heeft gespeeld. Dus dat is onwaarschijnlijk. En elke dag kwam er wel een andere groot nieuws binnen. Olympiastheater in Dublin, in Schotland en de Sikaal in Parijs. Plotseling hangt er dus nu heel de Parijse metro vol met mijn gezicht.
0: Niet waar.
1: Dat is surreal.
0: Wauw, naar welke plekken kijk je zelf het meest uit? Je hebt al een paar vernoemd waar het volgens mij wel speciaal is om dan in de voetsporen van Buckley te treden.
1: Ja, wel, dat klopt. Ja, Melkweg staan we ook, daar heeft hij ook gespeeld. Dus die Shepherd's Bush Empire, dat is wel echt heel bijzonder. Daar kijk ik enorm naar uit. Maar hoe het heel dichtbij tot bij ons is, kan komen, is bijvoorbeeld de vraag die we kregen om in augustus in Brooklyn te spelen, de Brooklyn Bowl. Dat wordt georganiseerd door Live Nation daar. Ik heb het gecheckt en dat blijkt de organisator, dus de man die ons gevraagd heeft, is de zoon van Steve Berkovich. Steve Berkovich is de man die in 92 de baas was van Columbia Records. En hij is de man die Buckley zijn contract gegeven heeft aan Sony. Dus dat wordt wel heel persoonlijk. En dat voelde ook wel een beetje die druk op je schouders.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dan ga je toch wel echt je beste Buckley moeten bovenhalen daar. Met die tour voor de rest van de wereld. Een Belgische band die dus met de muziek van Buckley de wereld rondgaat. Gaan jullie trouwens enkel Jeff Buckley spelen dan? Of zit er ook toch nog iets van Slow Pilot bij? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, ik ben uiteindelijk een singer-songwriter. We hebben met Slow Pilot vorig jaar, een geweldige plaat uitgebracht. En het is een manier om ook onze muziek de wereld rond te brengen. Dus ja, we spelen een paar eigen songs. Maar ja, Buckley die speelde zelf ook heel veel covers en die eerde zijn helden, zoals Dylan of Led Zeppelin of The Smiths. En je hoort hun invloed in zijn muziek, zoals dat je zijn invloed in onze muziek hoort. En dat wil ik eigenlijk ook duidelijk maken aan het publiek, de muzikanten en artiesten.
0: Dat het een eerbetoon is.
1: Een eerbetoon, ja. Een muzikant is een soort van doorgeefluik. Ja, de muziek die er universeel is, denk ik.
0: Dus, Oké. Goed, jullie zijn ook in het Koninklijk Circus te zien. Natuurlijk. In Brussel op 17 september. Daar gaan we dus waarschijnlijk en Jeff Buckley misschien horen. En dan de eigen muziek daar af en toe tussen, toch?
1: Dat klopt. Goed. Ja, in Koninklijk Circus. Ja, ook zo een van die zalen. Wij spelen eigenlijk enkel in zalen waar hij zelf heeft gestaan of had willen staan. Ik denk dat Koninklijk
0: ongelooflijk.
1: Circus
0: ook is. Ongelooflijk. Ja. Pieter, heel veel plezier met die komende data die eraan komen met Slow Pilot en met Jeff Buckley. Of met de muziek van Jeff Buckley. En tot de volgende.
1: Ja, dankjewel. Zeker. Tot dan.

zijn gezicht. Overal in de Parijse metro's. Hij is ongelooflijk, maar het is iets wat Pieter Persman meemaakt. De frontman van deze Slowpilot, zijn project No Man Is An Island. Perfect eigenlijk voor zo'n donderdagavond. Om in weg te zakken. Muziek om in weg te zakken. Ik heb dat wel graag. En daar past deze ook perfect in. Het is Camille Camille. Die een plaats zal lossen. Morgen zelfs. Enchanted Sea heet het album. En 14 juni komt ze het ook voorstellen in Brussel, in de Botaniek. Dit is haar In A Song.

de hele wereld op zich. De muziek van Camille, hier in een song. 14 juni dus in Botanica in Brussel. Van op het album Enchanted Sea. Morgen komt dat uit. In de Botaniek kan je trouwens ook naar de Nuit Botaniek. Op dit moment staat... hoe heet ze daar? De stippels daar. Ik kan niet op de naam komen. Angine de Poitrine. Amaya, die staat op dit moment daar. Zaterdag ga je nog een Belg ontdekken trouwens. Als ik een tip mag geven. Want op zaterdag aan van de Nuit Botaniek staat Arno Sacco. Een stem uit Limburg die in Londen resideert. En die net een nieuwe single uit heeft. Dit is Arno Sacco. De Belgische Arno Sacco. En zijn Bridges.

geen idee of hij een heel strijkkwartet gaat meenemen, bijvoorbeeld. Maar ik heb me wel laten vertellen dat hij met de liveband komt. Arno Sacco. Een van de in de gaten te houden Belgische stemmen hier met zijn nieuwe muziek, Bridges. Nu iets heel anders, maar je moet maar eens gaan kijken op VRT Max. Want op Extrema Outdoor kon onze Jeroen de Lotter 18 minuten lang gaan dobberen met deze man. Brussel. Live is music.

0: 227 kilo. En je hebt het gevoeld als die uit de radio viel, die 227 kilo. Een stevige slag, maar een perfecte slag om te eindigen. Dit was de decibel, de laatste decibel van het seizoen. Ik wens jou een fantastische festivalzomer toe. Kusjes van je boy. Tot de volgende. Ciao, ciao. Bye, bye. Kusjes.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Je hoort woordvoerder Annelies Meinaerts.
2: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
1: Ja, vanaf morgen zal er hinder zijn. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten moeten geschrapt worden. De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen.
3: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dankjewel dat je erbij was.
5: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
1: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler. In de 3e ronde speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas.
1: Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Er zal impact zijn voor de reizigers, zegt woordvoerder Annelies Meijnaerts.
1: Die 86 bussen die staan verspreid over heel Vlaanderen, dus er is in verschillende regio's wel wat impact te verwachten. Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonicabus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt. Dat morgen met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
0: De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachten de fans aan het stadion. Daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert kon hij opgepakt worden. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. Als maar meer landen en organisaties maken geld vrij voor de strijd tegen ebola. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de epidemie en tegen deze variant bestaat er nog geen vaccin. De VS belooft om nog eens 100 miljoen te investeren. Of dat volstaat is moeilijk in te schatten, zegt Katrien van der Schoot.
2: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd zij op het podium geroepen.
3: Voor de degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots, dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
5: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan, het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
0: Ja, het is een kinderdroom die uitkomt, zegt Collignon.
7: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé, et de pouvoir gagner un match sur le Suzanne Lenglen, déjà c'est quelque chose d'incroyable, et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, je suis vraiment très fier.
0: En in de 3e ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden, morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Zo, donderdag 28 mei zit erop.

0: Het is 1 uur, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Genk is de voorbije avond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad ook om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Komend weekend vindt een autopsie plaats op het kadaver van de bultrugwalvis Timmy. Dat dier was meermaals gestrand voor de Duitse Oostzeekust. Een reddingsactie naar open water kon het dier uiteindelijk niet meer helpen. Het kadaver wordt aan land gebracht op een eiland tussen Denemarken en Zweden. Daar zullen experten het onderzoeken. Die operatie is dringend, want in de ingewanden van de dode bultrug hopen zich rottingsgassen op, waardoor het kadaver kan ontploffen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-4. Collignon beseft welke prestatie hij heeft geleverd, omdat zijn gsm niet stilstaat, zei hij.
2: Ik denk dat ik het realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone il en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
0: Extraordinair. Collignon stoot door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Het weer dan nog. Vannacht blijft het warm. Temperaturen rond de 21 graden in de grote steden. En we krijgen dan ook opnieuw een erg warme tot zelfs zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
2: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
1: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr. Die stad ligt aan de Perzische Golf en huisvest ook een kerncentrale. Iraanse media melden vannacht ook nog dat het leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Het Amerikaanse leger liet dan weer snel na dat Iraanse bericht weten dat er helemaal geen Amerikaanse drones of vliegtuigen werden neergeschoten. Er wordt ook nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei vice-president Vance vannacht nog dat het niet zeker is of Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. In het Indiase Calcutta moet een meer dan 20 meter hoog beeld van voetballer Lionel Messi weer worden afgebroken. Het beeld werd in december van vorig jaar gebouwd ter ere van hem toen Messi een bezoek bracht aan de stad. Maar het staat bij nader inzien niet stabiel. Voorlopig wordt het met touwen vastgezet, maar het moet dus afgebroken worden. Met Lionel Messi zelf gaat het wel goed. Hij is opnieuw de grote ster van de Argentijnse WK-selectie. Die werd net bekendgemaakt. En Messi is erbij. Het wordt zijn